0: de Zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen, dat de Zeestraat dicht is, en zegt dat Amerikanen de verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. En het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. De regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. En later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan de corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad. In die stad in het noorden van Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder gestolen is uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar zo'n 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio.

0: to skip a beat when you don't know which way.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn de onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland en Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook al, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. En sport. Op het WK heeft Curaçao zojuist gelijk gespeeld tegen Ecuador. De eindstand is 0-0. Dan naar het weer. Vooral in het zuiden kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is om door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden. Het werd toen 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. En later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Gisteren ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van die slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk het van Picasso gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder gestolen zou zijn aan een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is om door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, met ook wat wolken. En dan maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jelle Topper, dankjewel.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
4: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem
7: ja,
8: in,
7: maar
8: uit.
7: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
14: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
13: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovanec.nl.
15: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
16: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: De T van Panas.
18: Max.
19: Ja, goedemorgen, top. Lang niet gezien.

0: 9.
1: Suzanne en Freek halverwege te horen hier op 2. In 2015 eindigde hij in de top 9 van American Idol. Maar zijn bekendheid kreeg pas echt... Dat kreeg hij toen hij in de boyband Why Don't We... Toen hij daarin zat, ja, sorry hoor. Anno 2026 is hij wat mij betreft de nummer 1. En ik kan jou overtuigen om mogelijk hetzelfde te denken... met wat ik je nu ga laten horen.
2: Begin je zondag.
3: De thee van Tannas.
1: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen op deze Vaderdag. Topper, open je oren en je... Wat mij betreft de nummer 1. En ik kan jou overtuigen om mogelijk hetzelfde te denken... met wat ik je nu ga laten horen.
2: Begin je zondag.
3: De thee van Tannas.
1: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen op deze Vaderdag. Topper, open je oren en je hart, want dit is zo

zonder beeld erbij hoor ik je denken... Oké, ik heb mijn hart en mijn oren geopend, maar ik voel het niet helemaal. Maar geloof mij maar, wat jij hoort hier, is hij allemaal zelf. Hij ging live tijdens een optreden dit nummer bespelen door alle instrumenten... naast het te bespelen in een loop te zetten. Dat betekent dus dat hij het in een herhaling ging creëren. Hij creëerde dus zijn eigen band. Ieder instrument, inclusief zijn stem, was gewoon... Hij. Hij is de band. Ja, je moet het gewoon zien om te snappen wat ik ermee bedoel. Maar ik denk dat AI op dit moment ook gewoon bang is voor deze jongen. Echt, het is echt waanzinnig wanneer muzikanten hun ding op zo'n manier kunnen doen. En zijn naam is Daniel Seavey. Hou hem in de gaten. En door hem is mijn deeltrack van vandaag ook Coldplay met Viva La Vida. Ja, welke deeltrack zou jij heel graag willen horen? Laat je horen via de NPO Luister app. Je mag gewoon een track delen en vertellen vooral waarom je hem zo tof vindt. En dan gaan wij hem draaien. Zo simpel is het eigenlijk. Mag je doen via de NPO Luister app dus. En waar je dus ook een audiobericht deze kant op kan sturen. Een foto of iets anders over je leven. Misschien ben je nog aan het doorhalen omdat Nederland gisteren heeft gewonnen. Olé, olé, kom maar door. Hij is

0: Wat leuk. We krijgen altijd een berichtje van Jos via de NPO-lijst. Hebben we het volgende?
1: Goedemorgen, topper. De groeten van de Chocomel-trucker. Doei.
0: Ja, en toen zocht ik er niet heel veel achter dat ik gisteren op de A10 reed. En toen zag ik dus een truck die dus leek op de foto die hij eerder had gezien. Ik zal toch niet dat hij het is. En ik zeg, was jij toevallig in Amsterdam aan het rijden? Hij zegt, ja, dat was ik. Maar ik, ja, hij weet natuurlijk niet wat voor auto ik rijd. Maar ik ging dus echt uit mijn autoraam zo kijken naar die man. En dat was dus Jos. Maar ja, Jos die weet dus niet dat ik dat was. Maar ik dacht, hé, dat is volgens mij onze Chocomel-trucker. Dat vind ik leuk, om dan ineens jou op de weg tegen te zien komen. Dus ja, mocht je ooit, weet ik veel, een T van Tannas autogeurhanger zien hangen in een auto, groet mekaar. Dat is leuk, want zij zijn een onderdeel van een familie. Zou ik heel erg leuk vinden. En wie ook een onderdeel is van de familie is een pup van Dan. Over 7 dagen krijgt hij hem. Hij stuurt een foto van die pup. Kan je even laten weten waar je deze pup gaat ophalen en hoe laat? Dan zorg ik ervoor dat ik er een uur eerder ben om die pup van jou te jatten. Dat sowieso.
2: Goedemorgen allemaal, ik ben Turkistan. En dit jaar loop ik samen met mijn zoontje van 7 en 2 andere vrienden van hem de Nacht van de Vluchteling in Nijmegen. We gaan er 20 kilometer lopen dit jaar. Dit jaar lopen er maar liefst 10.000 mensen mee voor dit goed doel. Omdat ik zelf vluchteling ben geweest, weet ik als geen ander hoe het is om te moeten vluchten. En hoe belangrijk het is dat we voor elkaar klaarstaan. Ik wil me daarom ook inzetten om voor andere mensen iets te kunnen betekenen.
0: Wauw. Ja, Stichting Vluchteling die doet echt topwerk. 50 jaar staan ze klaar bij acute nood met levensreddende hulp, zoals schoon drinkwater, onderdak, medische zorg. En tijdens deze Nacht van de Vluchteling dus zamelen ze dus geld in om die hulp mogelijk te maken. En zetten ze daarmee ook de schijnwerpers op de miljoenen mensen wereldwijd die moeten vluchten voor oorlog en geweld. En dat Turkistan dit doet samen met haar zoon. Ja, dat vind ik zo mooi om te horen, Turkistan. Ik hoop dat de laatste finish voor jou gewoon extra makkelijk zal zijn. En dank je wel dat je je inzet voor een ander, omdat je zelf weet hoe het voelt. Een heleboel mensen, als ze door iets zijn gegaan, kunnen dat niet omzetten om een ander een betere toekomst te gunnen. Maar jij kan dat wel. Dus je behoort tot een kleine groep mensen die een heel positieve impact maakt.
3: Goedemorgen, Tannas. Mijn vader die reisde vroeger heel veel voor zijn werk. En ik denk dat hij bijna alle landen wel in de wereld heeft gezien. Toen kwam hij altijd thuis met iets leuks. En voor mij en mijn zus en mijn moeder. En eigenlijk staat hij altijd voor ons klaar. Ik ben een keer bij een concert geweest en toen was het heel laat. En de treinen reden niet meer. Toen kwam hij ons ophalen. Maar nu nog steeds. Hij staat binnen een half uur op de stoep als ik hem bel voor een klusje. Ja, het is gewoon een prachtvent. En ik hou van hem. En dat zeg ik misschien ook te weinig, maar ik hoop dat hij het weet.
0: Ach, je zegt het nooit te veel. Laten we het daarop houden. En vandaag gewoon extra vaak zeggen, lekker knuffelen met je vader. Laten we het normaliseren dat vaders ook gewoon bloemen kunnen krijgen. Ja, ik vind het zo sneu dat ik ooit heb gehoord dat mannen meestal alleen bloemen krijgen als ze komen te overlijden. Dan kunnen ze er niet eens van genieten. Dus laten we normaliseren dat we vandaag alle goede vaders even in de watten leggen en ze ook een bos bloemen geven.
4: De deeltrek.
0: Ja, en dan mag je ook een trek aanvragen. Ik moet zeggen, ik snap hem niet helemaal. Dus ik heb daarom ook de persoon in kwestie die het heeft aangevraagd gebeld. En dat is Bert. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Tannas.
0: Ja, jij maakt een grap, maar ik snap hem niet.
5: Oké. Okay.
0: Ik snap je grap niet, dus wil je me uitleggen?
5: Ik kan me uitleggen, zeg maar. Het is Vaderdag, dus het is allemaal voor vaders. En uiteindelijk, zeg maar, de andere kant van het verhaal zijn natuurlijk de moeders die eraan vasthangen. En goed, dat zijn dan inderdaad zeg maar, de vrouwen die ervoor zorgen. En nou, dan is het leuk om dan inderdaad het nummer te draaien wat ik wil.
0: Ja, de nummer wat jij wil is Woman in Chains van Tears for Fears. Dus eigenlijk zeg je indirect dat de partners van mannen onder een soort wurgcontract staan. Is dat de grap?
5: Uiteindelijk wel, ja. Zeg maar, dat noemen ze geloof ik trouwen.
0: Oké, ik moet zeggen, hij is wel echt heel ver gezocht. Ben je zelf getrouwd?
5: Ik was getrouwd.
0: Oh. Dus dan zijn ze dus niet meer in chains?
5: Nee, niemand meer.
0: Nee. Heb je kinderen?
5: Ik heb 2 kinderen, ja.
0: Ah, oké. Okay. En hoe vieren zij Vaderdag met jou?
5: Ik heb gisteren met mijn zoon Boris voetballen gekeken. Die is bij mij gekomen. En mijn dochter Michelle die komt vandaag nog even langs.
0: Gezellig! Oh, dat is wel leuk. Oké. Nou ja, jouw ex-vrouw, ik hoop dat jullie in ieder geval wel gewoon normaal uit elkaar zijn gegaan. Is dat het geval?
5: Ja, zeker.
0: Oké, nou dat is fijn. Ga je binnenkort een nieuwe Woman in Chains fixen?
5: Ik ben wel op zoek, ja. Ik ben wel aan het kijken. Ja.
0: Oh, waar kijk je dan op dating apps en zo?
5: Nee, gewoon zeg maar in je eigen kringetje en in je nieuwe vriendenkring waar je in terecht komt.
0: Ah, oké. Okay. Zolang je maar niet met haar beste vriendin gaat, is het goed?
5: Dat zal denk ik niet gaan gebeuren.
0: Oké, dat is denk ik niet gaan gebeuren. Oh, ik hoor alweer een nieuwe aflevering van GTST, maar dan bij jou.
5: Alles is mogelijk.
0: Nou, dankjewel voor het verhelderen van de grap. En ik vind het leuk dat een keer een man zoiets zegt en zegt dat hij eigenlijk een blok is aan de been. Dus dankjewel daarvoor.
5: Oké, fijne uitzending.

Vorig weekend tipte ik de serie Marie Antoinette op Prime. En het is geen nieuwe serie, maar er schijnt wel een nieuw seizoen te komen. En natuurlijk kon ik daar niet op wachten. Dus ben ik de afgelopen week van alles gaan lezen over het koninklijk paar en de geschiedenis. Ik heb een slechte eigenschap. Als ik ergens iets te enthousiast over word, dan denk ik al snel dat er vast een link is tussen mij en dat onderwerp. Delusional, zou je denken. Maar door mijn eigen achternaam en die van mijn moeder uit te pluizen, kwam ik erachter dat mijn voorouders van adel waren. Ja, diplomaten en strijders die dicht bij het Iraanse koningshuis stonden. En hier komt het! Ooit contact hadden met de ouders van Lodewijk XVI. Zie je? Er is gewoon altijd een reden. En toen dacht ik, oké, hoe zet ik dit voort? Weet je, hoe kan ik zeg maar nog dichter bij ze komen? Nou, uiteindelijk kwam ik uit in Luxemburg, daar is op 22 juni, oftewel morgen dus, en 23 juni, de Nationale Feestdag. En dat is het moment waarop Luxemburg elk jaar de verjaardag van de Groothertog viert. Met optochten, vuurwerk, officiële ceremonies over het hele land. En volgens Google AI loopt daar dus ook een prins van een jaar of 34 rond. Vrijgezel en schatrijk. Dus blijkbaar is dat gewoon mijn roeping om mijn voorouders op die manier tevreden te stellen. Maar ja, goed. Tegelijkertijd, weet je, eerlijk is eerlijk, ik ben gewoon lui. Ik ben zo iemand, denk, ja, ik heb toch geen zin om morgen helemaal naar Luxemburg te gaan. Moet ik mijn best gaan doen voor een man, omdat hij een prins is? En ik ben 1,57 meter. Wat gaat hij zien? Hij gaat niet eens mijn babyhaartjes boven die mensen zien. Hij gaat niet eens één haar van mij zien als ik daar naartoe ga. Dan moet ik zeggen, ik ben wel aan het fantaseren van mijzelf in zo'n goedkope baljurk uit China. Ik denk dat ik er wel gewoon perfect tussen had gepast. Dus prins van Luxemburg, weet je naam niet eens, maar bel me. Bel mij.

Verandering hoeft niet altijd slecht te zijn. Hè? Je kan ook in positieve zin veranderen. Maar ja, ik kan me ook goed voorstellen als je gewoon helemaal goed bent met jezelf, je innerlijke zelf en je uiterlijke zelf, dat je denkt, waarom is iedereen aan het veranderen? Ik heb er niet zoveel zin in. Dat zou eventueel ook kunnen. Kien hoorde je net hier op de radio.

0: Mijn moeders hond behandelt een sok met een gat alsof het een limited edition speeltje is. Koop ik iets van 30 euro met piepers, rubber en zogenaamd goed voor zijn hersenen, dan kijkt hij me aan alsof ik hem een printer heb gegeven. Maar een sok met een gat erin? Wauw. Onbetaalbaar. Hij wacht ook echt tot een sok officieel afgeschreven is. Alsof hij samenwerkt met motten op spiritueel niveau. Die motten die doen het sloopwerk en hij... Hij doet de manifestatie.
1: Universum, geef ons dun katoen.
2: Wij vragen geen rijkdom. Alleen sokken die het niet redden tot de volgende wasbeurt.
0: En zodra er een teen doorheen komt... dan sleept hij die sok trots door het huis... alsof het de grootste buit van zijn leven is. Zo zie je maar weer. Je kunt een hond van alles en nog wat leren... als het aankomt op de kleine dingen in het leven. Dat kan je echt allemaal van die hond leren.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.

0: vind je bij Bol. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: NPO Radio 2.
10: 7 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon. En dat was volgens Israël weer een reactie op aanvallen van Hezbollah op Israëlische strijdkrachten. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zal miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0, ondanks dat er niet werd gescoord. Toch voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel daar pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat wolken. Dan maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Annette Topper, dankjewel.
12: Ster.
13: Obelink, alles voor kampeergeluk.
14: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
13: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
19: ANWB en gaan!
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
21: Appetito.
20: Appetito.
18: ANWB Zomeralert.
11: Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. En gaan.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Hey man.
23: Op het wereldtoneel is al lang niet meer helder wie vriend en wie vijand is. Maar bestaat vriendschap tussen landen eigenlijk wel? Of gaat het uiteindelijk altijd om het recht van de sterkste? Vandaag spreek ik Arnold Grunberg met mijn gast over vriend en vijand in het filosofisch quintet van Human om 11:50 op NPO 1.
24: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
28: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
29: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
30: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
29: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
31: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
32: De TV.

0: Welke goede daad van je vader is onvergetelijk voor jou?
1: Goedemorgen, bakkie doen.
0: Fijne vaderdag voor alle vaders en daddies, mocht je er eentje hebben. Laat vooral ook weten waar je hem hebt gevonden. En om deze dag speciaal te maken, zetten we de goede daden van goede vaders in het zonnetje. En zelf wil ik dat ook doen. Mijn vader die heeft me geholpen toen ik 12 was en toen wilde afvallen. Hij moedigde me elke dag aan om gezonder te eten, om te touwtjes springen, te fietsen. En heel eerlijk, destijds kon ik hem niet uitstaan, dat weet hij ook. Maar uiteindelijk werd ik zo fit en gelukkig dat ik hem eigenlijk daar nog steeds wel dankbaar voor ben. En vanmorgen had ik had gisteren besloten om bij mijn ouders te crashen. En vanmorgen zag ik ineens dat mijn auto's anders gepositioneerd stond. Toen dacht ik, waarom is mijn auto ineens anders geparkeerd dan hoe ik hem heb geparkeerd? En ik kon ook niet lekker zitten, dus moest mijn stoel ook verzetten. En ik kijk zo naar mijn auto-informatie en ik zie dat hij mijn banden heeft opgepompt toen ik aan het slapen was. Hij wilde dat ik dan weer veilig naar mijn werk toe kon. Ik had gisteren besloten om bij mijn ouders te crashen. En vanmorgen zag ik ineens dat mijn auto's anders gepositioneerd stond. Toen dacht ik, waarom is mijn auto ineens anders geparkeerd dan hoe ik hem heb geparkeerd? En ik kon ook niet lekker zitten, dus moest mijn stoel ook verzetten. En ik kijk zo naar mijn auto-informatie en ik zie dat hij mijn banden heeft opgepompt toen ik aan het slapen was. Hij wilde dat ik dan weer veilig naar mijn werk toe kon gaan. Ja, dat vind ik toch wel echt bijzonder.

En de daddy's, vergeet die niet, die mag je sturen via dezelfde weg. Mocht je nog een vader zijn zonder kinderen en wil je heel graag vader worden, stuur dan ook een foto van jezelf. Geintje.

0: Welke goede daad van je vader is onvergetelijk voor jou? Danielle zegt het volgende.
1: Onze oudste dochter mocht stage lopen bij Voltage als lichttechnicus. Superleuk. Dus dan ging zij erheen met de trein 's middags. Ik ging 's avonds naar de show en nam haar weer mee naar huis. Maar dat ging natuurlijk niet altijd. Zo ook niet die avond in Heerlen. Zij miste daar de laatste trein. Godzijdank mocht ze met de heren van Voltage mee terug naar Helmond. Dat scheelde een stuk. En mijn arme man, die net uit zijn avonddienst kwam, sprong maar weer in de auto en heeft haar opgehaald uit Helmond. Super schattig.
2: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Wat zijn de beste vaders, hè, die gewoon altijd paraat staan om daar te zijn voor hun kinderen. Prachtig bericht, Danielle. Dank je wel voor het delen. Minu die zegt, het feit dat mijn vader meerdere faillissementen heeft meegemaakt en dus steeds werkloos werd. Metaalindustrie is gewoon rot. Maar hij heeft er altijd alles aan gedaan om nieuw werk te vinden en ik ben nooit iets tekort gekomen als kind. Anoushka die stuurt een prachtige foto van toen ze nog jong was samen met haar vader. Ze zegt, hij was de allerliefste. Zo bijzonder was hij. Hij was altijd zo oprecht. Hij gaf onvoorwaardelijke liefde. En ondanks dat hij er niet meer is, voel ik de liefde nog steeds. En dat is het mooiste cadeau ooit. Dorien die zegt, ik heb een superlieve vader die altijd voor mijn broer en mij klaar stond. Ik herinner me dat ik zo'n 44 jaar geleden bij hem achterop op de fiets naar zwemles gebracht werd. En dat was op zaterdag. En dan gingen we na afloop op de markt een Vietnamese lumpia halen of een Hollandse nieuwe. En dat zijn fijne herinneringen. Prachtig. Mocht je nog een leuke foto willen sturen of audioberichten, dan zijn ze welkom. En dan ga ik ze gedurende dit uur gewoon lekker draaien op de radio.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, Sofia. Prachtig bij dit zomerse weer. Blijft het ook zomers? Ja, vanochtend in het oosten is er nog wel kans op een bui. Verder wordt het een zonnige dag met temperaturen tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Op de NOS-headlines van 19:30, verzorgd door Clemens Peters. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie was al eerder gearriveerd. Voor vertrek zei Vance te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. En dat werk zou miljoenen euro's waard zijn. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs, daar kwamen ze voor. En 4 mensen zijn aangehouden. En Nederland won gisteren ruim de tweede wedstrijd op het WK, dus we zijn er even aan het nagenieten. Het werd maar liefst 5-1 tegen Zweden. Het laatste doelpunt was van Crescencio Somerville. En hij is nu al de ontdekking van het toernooi.
3: Somerville! Die stand die hebben we wel eens eerder gezien op een wereldkampioenschap voetbal. Nu zien we hem in Houston, waar Crescencio Somerville, net als in de vorige wedstrijd tegen Japan, opnieuw een doelpunt maakt. Toen als basisspeler, nu als invaller. Heerlijke avond voor het Nederlands elftal in Texas.
2: Curaçao heeft vannacht opnieuw geschiedenis geschreven, want tegen Ecuador bleef het 0-0. En dat betekende het eerste punt ooit op een WK voor Curaçao. En dat was een hoofdgoal voor doelman Room.
1: Ik moet zeggen, ik vind Curaçao tot nu toe ook altijd zo leuk hoe ze reageren. En ze zijn overal blij op, zelfs op verlies en zo dankbaar. En zij laten wel echt zien dat de sportieve en de mooie kant van voetbal het meest zien van alle landen, vind ik.
2: Nou, dat is mooi. En ja. Meedoen is belangrijker dan winnen.
1: Absoluut, zo is het. Clemens Stopper, dankjewel. We pakken zo direct weer een paar nummers die door Google naar het Nederlands zijn vertaald. Dat kan vanuit het Engels naar het Nederlands zijn, vanuit het Nederlands naar het Engels en vandaag zelfs vanuit het Frans naar het Nederlands, ja. Als je de 2 van de 3 goed weet te raden, dan win je de thee van Tannas autogeurhanger. En die maakt niet alleen je auto frisser, maar hangt ook net zo lekker in je spiegel op je kamer. Ja, wil je een beetje weten waar je zo direct aan toe bent? Ik heb een klein voorbeeld voor je.
4: Papa, breek niet.
1: Papa, preek niet. Ja, je aanmelden kan via de NPO Luister-app door het woord papa in te sturen. Of zoals ik het soms leuk vind om te zeggen,
5: papa
1: of Terry, die mag ook. Kies.

0: Vind je het moeilijk? Vind je het spannend? Als iets vanuit het Frans naar het Nederlands is vertaald. Ik snap het ergens ook weer wel hoor. Ik moet zeggen, ik vond dat op school ook altijd wel een ding.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Je kan bellen naar de studio 0811-22 als je een geurhanger wil winnen voor je vader. Ja. We hebben namelijk 3 nummers die door Google op een best wel monotone manier zijn vertaald naar het Nederlands. Dat is vanuit het Engels naar het Nederlands vandaag. Vanuit het Nederlands naar het Engels. En vanuit het Frans naar het Nederlands. En het enige wat je moet doen is 2 van de 3 minimaal goed herkennen. Want dan win je die geurhanger voor je vader. Of voor jezelf ook goed. Heb je niet alles goed, krijg je alsnog de keuze om 1 van de 3 nummers uit te kiezen die we in zijn volledigheid voor je gaan draaien. Je kan bellen naar de studio 0811-22 om mee te spelen. 0811-22 gratis het telefoonnummer. Er gaan ook geen minuten af van je belminuten. Het is 2026. Ik hoop dat de meeste mensen gewoon onbeperkt hebben eigenlijk. 0811-22. 0800-1122. 0800-1122.

0: 0. We hebben een beller. Goedemorgen, met wie?
1: Met Paulien.
0: Dag Paulien. Ik zat wel net al in het liedje een beetje.
1: In welk liedje?
0: In 0800-1122. 0800-1122. Aha. Oeh, oeh. Aha, aha, oeh, oeh. Leuk dat je belt, Paulien. Vier je vaderdag vandaag?
1: Nee.
0: Oké, mag ik vragen waarom?
1: Ja, mijn vader is overleden.
0: Ah, en sta je er wel op een manier bij stil? Of denk je er liever niet aan?
1: Jawel hoor, ik denk elke dag wel aan hem. Maar het is niet speciaal voor mij. Maar omdat ik elke dag aan hem denk, dus het is helemaal prima.
0: Dat is een mooi ding. En vrede zijn met hem natuurlijk ook. En het is wel wat verdrietig. Zeker op zo'n dag dan met al die reclames en zo, kan ik me wel voorstellen dat het best wel overweldigend kan zijn als je je vader bent verloren.
1: Ja, dat kan ik begrijpen hoor, zeker. Maar bij mij valt het echt mee.
0: Oké, gelukkig. Je speelt mee met even Google vertalen. Nou, ik heb het net al uitgelegd waar je aan toe bent. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben helemaal klaar voor.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
3: Papa, preek niet. Ik zit in de problemen. Heel erg, papa. Preek niet. Ik kan niet slapen, maar ik heb mijn besluit genomen. Ik hou mijn baby. Oh, ik ga mijn baby houden. MM.
1: Ja, volgens mij is dat Papa Don't Preach.
0: Madonna, oké, gaat de volgende komen. Deze is vanuit het Nederlands dus dit is een Nederlands nummer vertaald naar het Engels. Komt-ie.
4: And we don't say much for everything you do. I have the same ritual, Dad. I'm becoming more and more like you.
1: Ja, dit is Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik weet niet wat precies de titel is.
5: De

0: Stef Bos, inderdaad, met papa. Nou, die geurhanger die is sowieso binnen. Voor jou komt de laatste en die is denk ik wel het lachtigst. Die is namelijk vanuit het Frans naar het Nederlands. Komt-ie.
1: Zeg me, waar verstop je je? Ik heb mijn vingers zeker 1000 keer geteld. Hé, hey, waar ben je, papa, waar ben je? Waar ben je, papa, waar ben je? Waar ben je, waar ben je, waar ben je, papa, waar ben je?
2: Nou, de enige kan ik verzinnen is iets met oeh.
0: Ja.
2: Ja,
0: bijna.
2: Oela, of oe tu, of oe foe.
0: Voulez vous coucher avec moi, ce soir? Nee, ja, zo kan ik het ook. Nee. Helaas, dat is hem niet.

0: papa, want het is natuurlijk Vaderdag. En daarom hebben we drie nummers voor je uitgekozen waarin vaders centraal staan. Waaronder dus Papa Ute van Stromae, wat letterlijk betekent papa, waar ben je? En die vraag stelt hij in het nummer maar liefst 24 keer. Van de drie nummers, welke mag ik voor je draaien?
1: De tweede.
0: Stef Bos met papa?
1: Ja.
0: Die komt er voor je aan, lieverd. En ja, veel plezier met je geurhanger en sterkte alsnog voor vandaag.
1: Ja, dankjewel hoor. Leuk om je te doen. Doei doei.

0: merk dat het vandaag best wel een zwaar beladen dag is voor de meeste luisteraars. Via de NPO Luister-app merk ik dat er een heleboel vaders er niet meer zijn, overleden zijn, maar dat er wel alleen heel veel mooie herinneringen gebonden zijn aan die vaders. En ik hoop dat die mooie herinneringen vandaag je toch een soort knuffel kunnen geven en een realisatiemoment dat herinneringen maken veel belangrijker is dan continu bezig zijn met werken en met ja een beetje de sleur van de dag, van de week en in bepaalde routines zitten. En dat je met de mensen die je lief hebt, dat dat nu het moment is om samen leuke dingen mee te ervaren en die herinneringen te hebben. Want er komt een dag dat we gaan allemaal dood. We gaan allemaal dood. Dat is een heel taboe onderwerp. Ik ga het ook niet al te zwaar maken, geloof mij maar. Maar het is zo belangrijk om de aarde dan, als de tijd over 100 jaar laten we zeggen er zover is, om die tijd mooi te maken voor onszelf op aarde. En dat we een impact maken. En ik denk dat dat veel belangrijker is dan continu maar alleen maar werken en bezig te zijn en te stressen. Dus knuffel daarnaast de mensen om je heen. Of dat nou je vader is, je moeder is, je oma, je opa, je broertje, je beste vriendin, je partner, je buurvrouw, als die ervan houdt. Hè? Probeer het op die manier toch een leuke dag voor jezelf te maken. En ik geef je via deze weg ook een radioknuffel.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Ilse de Lange met Something Good.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Brilbeu, lenzenzat of... Wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Odido. iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, pof jij even?
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
19: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
20: Zo direct hoor je muziek van R.E.M. Ook Camila Cabello staat voor je klaar na het nieuws van 8 uur. Verzorgd door Clemens Peters. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. We hebben een paar warme dagen achter de rug. En dat is niet alleen in Nederland zo. Ook Frankrijk gaat gebukt onder de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
20: Code rood, het wordt niet zomaar afgegeven door het Franse Weerinstituut. Dat gebeurt echt alleen bij hele heftige hittegolven. Dus ja, het gaat om 26 miljoen mensen die in die gebieden wonen. Dus dat is echt wel nogal wat. En dit is wel echt een van de zwaarste hittegolven ooit gemeten in Frankrijk, waarbij de piek nog moet gaan komen. Die wordt aanstaande maandag verwacht. En dan is mogelijk qua gemiddelde het de warmste temperatuur die ooit in Frankrijk is gemeten.
21: De politie heeft een signalement verspreid van een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. De man zou een opvallende manier van lopen hebben met grote passen. En verder noemt de politie een breed hoofd en enkele scheve tanden als herkenningspunten. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. Deze persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. Bondscoach Dick Advocaat kijkt vol trots terug op het 0-0 gelijkspel van Curaçao van vannacht tegen Ecuador. De bondscoach gunde vooral de mensen van het eiland een resultaat nadat het nationale elftal de eerste WK-wedstrijd met 7-1 van Duitsland had verloren.
0: Achteraf kwam Duitsland te vroeg. En dat was op die dag voor onze maatjes te groot. Maar vandaag stond het elfte daar zoals het hoort te staan. En ze vochten als leven.
21: Zojuist is ook de laatste nachtwedstrijd van vannacht afgelopen. Japan versloeg Tunesië met 4-0. En Feyenoord-spits Ueda maakte 2 doelpunten. Het weer vanochtend in het oosten nog kans op een bui. Verder wordt het een zonnige dag met temperaturen tussen de 23 in het noorden tot plaatselijk 32 graden in het zuiden.
7: Clemens Topper, dankjewel.
22: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
23: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
25: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
26: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
27: De hete zomer, Crayon rolluiken.
28: Geluidsoverlast.
27: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: dagen gratis via Bol.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: De T van

erachter. En als we dan toch deze gaan zetten, mag ik dan alsjeblieft een lekker vers bakje koffie en nog meer van die lekkere muziek daarnaast? Hier op NPO Radio 2. Goedemorgen, wakker worden!

0: samen een huis gekocht. Het bleek echt alsof er een huwelijk hieruit zou komen. En dit nummer en zijn hele historie van muziek draaide eigenlijk alleen maar om haar. Zodat hij haar hart kon veroveren. En vervolgens zijn ze uit elkaar gegaan. Heeft zijn fase gehad dat ze ineens blond haar had. Omdat ze door die fase heen gaat van een break-up. Daarna is ze weer terug naar brunette gegaan. En hij is met iemand uiteindelijk, ik weet niet of hij nog steeds met haar is, geëindigd die lijkt op haar. Heel apart allemaal. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita net te horen hier op de radio. Ja, vandaag is het natuurlijk Vaderdag. Maar mocht je dat vergeten zijn of zit je nu te denken, chips, de winkels zijn dicht, ik heb niks in huis, wat nu? Geen stress, want dit kun je binnen 10 minuten regelen met je telefoon. En het kost je niks.
1: Tijd voor tips nummer 1.
0: Maak een AI-portret van jullie samen in de Canva-app via Magic Media. Canva, Magic Media. Open de app, ga naar Magic Media en beschrijf vervolgens jullie als warme, sfeervolle foto. Denk aan een moment op vakantie of een liefdevolle vader- en kindportret met zacht licht. Ja, echt alles kan, you name it. En het leuke is dat je met een paar woorden iets krijgt dat voelt als een bijzondere foto met oog op iets wat jullie nog kunnen gaan doen. Zo voor Magic Media. Open de app, ga naar Magic Media en beschrijf vervolgens jullie als warme, sfeervolle foto. Denk aan een moment op vakantie of een liefdevolle vader- en kindportret met zacht licht. Ja, echt alles kan, you name it. En het leuke is dat je met een paar woorden iets krijgt dat voelt als een bijzondere foto met oog op iets wat jullie nog kunnen gaan doen. Zo verschuif je eigenlijk direct ook

0: over jullie samen. Bijvoorbeeld je ouderlijk huis, het café waar jullie graag samen naartoe gaan, of een andere locatie met een sterke herinnering. Zet ze in Maps en stuur daarna een korte voice note erbij waarin je uitlegt waarom juist die plekken tot toe doen. Zo worden die plekken die je misschien al lang al niet meer bewust hebt gezocht ineens weer een onderdeel van jullie verhaal, juist op een dag als deze.
1: Nummer 3.
0: Geven, ik regel het vandaag uur. Stuur, fijne vaderdag pap, het komende uur ben ik er voor de kleine dingen die je normaal laat liggen. Denk aan boodschappen doen, de was ophangen, onkruid weghalen uit de tuin, de auto poetsen. Ja, het lijkt allemaal wellicht klein, maar vaak is juist dat een van de grootste gebaren. De kleine dingen die je dan misschien vergeet door dat het gewoon elke dag te druk is om eraan herinnerd te worden. Dus app je vader en doe een ik regel het vandaag uur.

0: vind ik zoet.
1: Eén ding wat ik nooit echt begrijp zijn de dingen die sommige mensen googlen. Als je dan iemands naam googelt, dan kom je topresultaten tegen over die persoon. En de meeste vragen die dus gesteld zijn aan Beyoncé die je net op of over Beyoncé die je net hoorde op NPO Radio 2 zijn: hoeveel kinderen heeft ze? Is Jay-Z vreemd gegaan? Hoeveel kilo weegt ze? Wie is rijker, Rihanna of Beyoncé? Hoeveel jaar schelen Beyoncé en Jay-Z? Hoeveel biologische kinderen heeft Beyoncé? Wat is de kledingmaat van Beyoncé? Hoeveel gewicht verloor Beyoncé in 44 dagen? Hoe oud is Rumi van Beyoncé? Why do you care? Ik snap dat niet. Waarom zou je dat googlen? Ik snap dat echt niet. Ja, ik ben altijd benieuwd naar wat Beyoncé dan zelf te zeggen heeft over haar muziek of over haar familie en de inhoudelijke dingen. Maar wat boeit dat jou nou wat Beyoncé weegt? Al weegt ze naar ons? Nou ja, boeit me echt niet. Maar goed, iedereen is er anders in, I guess.

0: Heerlijke muziek van Bruno Mars ontdek je natuurlijk hier op NPO Radio 2. We gaan jouw brein even testen op snelheid en gevoel voor taal. Zo direct hoor je een zin van onze nieuwslezer voorbij komen. Maar wat is het eigenlijk? Is het echt nieuws dat ergens is gebeurd of ergens in een quote van onze nieuwslezer voorkomt? Of is het toch een regel uit een lied dat je zo meteen gaat horen? Ja, wie zal het zeggen? Clemens, wat is de zin van vandaag?
1: God mag het weten.
0: God mag het weten.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Het is aan jou om het verschil te horen en te kiezen. Geef je antwoord door via de NPO-luister-app en win een shout-out. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Het wordt vandaag een zonnige dag met tropische temperaturen van 23 graden in het noorden tot plaatselijk boven de 30 graden in het zuiden. De rest van de week blijft het eigenlijk ook wel echt heel erg warm. Ja, en benauwd. Om het toch negatief te maken, het blijft Nederland, hè, is leuk. Dan krijg je de headlines van 8:30, verzorgd door Clemens Peters.
3: De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen had uitgevoerd op het zuiden van Libanon. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. En dat werk zou miljoenen euro's waard zijn. In het huis vond de politie ook, zoals de bedoeling was, drugs. 4 mensen zijn aangehouden. En Curaçao maakt nog steeds kans om door te gaan in groep E op het WK voetbal. Vannacht speelde Curaçao namelijk gelijk tegen Ecuador. En daarmee pakte het land het eerste WK-punt ooit. En ook de koning van Curaçao, Willem-Alexander, zat op de tribune. Hij was laaiend enthousiast.
4: Dit was gewoon één groot spektakel. En inderdaad gewoon een vechtlust en een samenwerken van Curaçao. Want als zo'n klein land, als klein voetballand zich zo groot neerzet, dat dit gewoon internationale spektakel hier, het internationale toneel. En een punt binnenhalen. Nou, echt waanzinnig om mee te maken. Het is echt gewoon een fantastisch feest geweest.
3: En in de pool van Nederland is Tunesië uitgeschakeld na het 4-0-verlies tegen Japan. En vrijdagnacht speelt Oranje tegen Tunesië.
0: Het wordt allemaal heel spannend. Clemens Topper, dank je wel. En de zin die je net oplas?
1: Nou, ik heb hem niet in mijn bulletin kunnen ontdekken. Dus het zal wel een stukje tekst uit een muziekstuk zijn.
0: Ja, welk liedje dat is? Nou ja, het is niet zo moeilijk, denk ik. Weet ik niet. Maar goed, dat hoor je zo meteen. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Kenny, Erik, Helma, Co, Marijke en een heleboel andere mensen. Mocht je toestemming hebben gegeven via de NPO-luister-app, dan kan je je naam ook daar voorbij zien komen. En los van shout-outs kun je ook een Thee van Tannas Thee-pakket winnen. Dat is een exclusief pakket wat niet iedereen zomaar kan winnen. En je kan hem winnen door mee te spelen aan het geheel, waarbij je dus een aantal vragen beantwoordt en het aan jou de taak is om correct antwoord te geven op die vragen. Als het jou lukt, dan kan je er dus vandoor gaan met zo'n pakket. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt: rondom welke bekende ster draaien de planeten Aarde, Jupiter en Mercurius? Rondom welke bekende ster draaien de planeten Aarde, Jupiter en Mercurius? Laat je weten horen via de NPO Luister-app. Dan de lyric waar we naar op zoek waren. De Beach Boys natuurlijk, God Only Knows. Ja, alleen God kan het weten. Die hoor je dus nu.

0: The Beach Boys, God Only Knows. Te horen tijdens de thee van Taras. Hey, hallo, goedemorgen Erna.
1: Hi, goedemorgen Tanas, hallo.
0: Erna, wat is een van de bijzondere dingen waar je echt op staat te verheugen om zo meteen te doen, vandaag?
1: Ik ga in ieder geval lekker stofzuigen, denk ik.
0: Ik zei verheugen, hè? Waar je op verheugt.
1: Nou, en lekker van het weer genieten, denk ik. Ik ga nog even lekker in de tuin bezig.
0: Maar jij houdt van stofzuigen?
1: Ja, ik vind stofzuigen altijd heerlijk ontspannend.
0: Hè? Ja. Hoezo?
1: Nou, dan kan ik gewoon even lekker mijn gedachten over alles laten gaan. Dus dat vind ik heel fijn.
0: Oh, ik heb dat soort momenten op het toilet.
1: Oh ja, nou ja, daar kan ik me ook al wat bij voorstellen.
0: Toch,
1: ja.
0: Dat je dan zit en dat je dan, mooie meisje kakken ook, dat je aan het kakken bent en dat je dan kan nadenken tegelijkertijd.
1: Precies. Ja. Nee,
0: maar je hebt dat met stofzuigen.
1: Ik heb het ook met stofzuigen, ja.
0: Erna, ik vind dat wel bijzonder, want ik haat stofzuigen zo erg dat mijn goede vriend voor mijn verjaardag zo'n robot heeft gekocht. Helaas doet die robot het niet helemaal. Waardoor ik toch een deel van de dingen zelf moet doen. Maar ik vind het zo erg, ik moet soms ook gewoon huilen van het stofzuigen. Dus ik vind het grappig om dan jou te horen die dat leuk vindt.
1: Ja, mensen verschillen gelukkig, hè?
0: Ja, mensen verschillen inderdaad. Maar door jouw enthousiasme denk ik, misschien moet ik voortaan ook maar gewoon doen aan reflectie wanneer ik aan het stofzuigen ben.
1: Precies.
0: Maak er iets moois van, inderdaad.
1: Werkt echt goed.
0: Ja, nou, leuk om te horen. Je speelt mee met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen klaarstaan en het is aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het je lukt, dan kun je het geheel met de antwoorden raden. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het vandaag gaat doen?
1: Ik denk een 3.
2: Het geheel.
0: Rondom welke bekende ster draaien de planeten Aarde, Jupiter en Mercurius?
1: De zon.
0: Dit is een raadsel. Ik ben niet gisteren en ook niet morgen. Ik ben de dag waarop je nu leeft. Welke dag ben ik?
1: Vandaag.
0: Correct. Welke maand is vernoemd naar Juno, de Romeinse godin van het huwelijk? Denk makkelijk.
1: Juni.
0: Je zit al over de 3. Welke periode begint op 4 juli 2026 voor leerlingen in het noorden van het land?
1: De zomervakantie.
0: En dat is nummer 4. En de laatste dan. Welke Ilse was een van de leden van de Common Linnets?
1: Ilse de Lange.
0: Ja! Je hebt alle 5 de antwoorden binnen. Dat is zon, vandaag, juni, zomervakantie en lange. Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: De langste dag? 21 juni?
0: Ja! Inderdaad, dat het dus zomer is vandaag. 21 juni is de zomer officieel begonnen. Het is de langste dag van het jaar, dus je kunt extra lang genieten van de zon. En natuurlijk ook bijpassende muziek. Summer Days heb ik zo meteen voor je klaarstaan met deze warme temperaturen. En terwijl we net de kortste nacht van het jaar achter de rug hebben, vond die nacht ook de nacht van de vluchteling plaats. Dit jaar extra bijzonder. Het viel samen met Wereldvluchtelingendag. En Stichting Vluchteling bestaat 50 jaar. En sommige deelnemers liepen daarom zelfs 50 kilometer. Ik vind dat los van het weer vanwege het doel. Aan het begin van de show hebben we het al gezegd, maar ik krijg toch een extra shout-out, want die mensen worden niet altijd heel erg goed behandeld. Dus vandaar dat we dat doen. Jij gaat
1: helemaal
0: er vandoor.
1: Mee eens.
0: Nou, goed. Kijk, ik vind jou leuk. Jij gaat er vandoor met een thee van Tanas theepakket. Lieve Erna, ben je er blij mee?
1: Ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het heel erg leuk, Tanas. Dank je wel.

weet niet of jij hetzelfde ervaart, maar wanneer je in de zon kijkt en je zag de zon echt opkomen. Ik moet zeggen, dat zagen wij natuurlijk al heel vroeg toen we onderweg waren naar de studio. En ja, dan en dat naar de muziek luistert, dan ervaar je de muziek toch even anders of zo. Dan tintelt het en prikkelt het toch bepaalde zintuigen wat een soort zomers gevoel aan je geven. En ik weet niet, ik vind het toch wel een beetje romantisch. Romantisch moment met jezelf. Ik hou daar wel van. Daarom ga je nog meer lekkere muziek horen op de radio. Zometeen verder met Jeroen van Inkel. Rinkel de Kinkel staat weer helemaal voor jou klaar. En ready om je verder te prikkelen en te stimuleren op positieve wijze. Ik wens je een hele mooie vaderdag. Of je dat nou met je vader viert, je moeder viert, of met iemand anders viert, of met jezelf viert. Jij mag er ook gewoon zijn. Vier de dag, pluk de dag. Ik heb Roxette nog voor je met The Look. En ik ben er volgende week weer.

0: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: De wereldtop van de atletiek komt naar Hengelo voor de Fanny Blankers Koen Games. Met Nederlandse en internationale toppers live in actie. De FBK Games kijk je vanaf 2:50 live bij de NOS op NPO 1.
2: Obelink, alles voor kampeergeluk.
3: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
2: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tampoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Hey man.
15: Op het wereldtoneel is al lang niet meer helder wie vriend en wie vijand is. Maar bestaat vriendschap tussen landen eigenlijk wel? Of gaat het uiteindelijk altijd om het recht van de sterkste? Vandaag spreek ik, Arnold Grunberg, met mijn gast over vriend en vijand in het Filosofisch Quintet van Human om 11:50 op NPO 1.
16: Het is 8:59. Bij een seconde daar is het 9 uur in het prachtig mooie Nederland. Hier is het NOS Journaal met Clemens Peters.
17: In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. En diegene die is geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. Vanmiddag wordt in Rotterdam het Nationaal Moluks Monument onthuld. Dit herdenkingsmonument is er gekomen uit respect voor de eerste generatie Molukkers, die in 1951 met 12 scheepstransporten naar Nederland werden vervoerd. Een monument dat de eerste voetstappen van de Molukse gemeenschap in Nederland markeert.
18: Nou ja, het was het begin van een zeer schrijnende periode in zijn leven en in de Nederlandse geschiedenis, kan je zeggen. Want ik probeer het altijd wat breder te zien dan mijn vader alleen. De koude ontvangst, daar is al heel veel over gezegd en ook geschreven. En het is op tv geweest.
17: De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen verantwoordelijk zijn voor de ravage bij de Reflecting Pool. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Maar het miljoenenproject bleek al snel een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. En Curaçao heeft zijn eerste WK-punt te pakken. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador. En dat land had veel doelkansen, maar telkens kon doelman Room van Curaçao er nog bij. En hij wordt dan ook gezien als de held van de avond.
14: Valencia, en daar is de uitstekende redding van Eloy Room. En daar is het weer Eloy Room, uitstekend op het schot van Yeboah. De bal blijft een beetje liggen en een katachtige reflex zeg van Eloy Room weer. En weer is het daar Room. Rodriguez, bal blijft hangen. Valencia. En dan opnieuw Eloy Room. En hij houdt hem even vast. En zo sleept Curaçao er een fantastisch punt uit. Met dank aan deze uitblinkende doelman Eloy Room.
17: En voor wie het nog niet gehoord had, de doelman heette Eloy Room.
16: Oh!
17: Ja, en door
16: dit resultaat... dat zegt.
17: Wat?
16: Goed dat je dat even zegt.
17: Oh, het was je ook nog niet opgevallen. Nee, ja, het zat een beetje verstopt in het koortje. Maar door dit resultaat kan Curaçao zich nog plaatsen voor de volgende ronde. Het weer, het wordt een zonnige dag met temperaturen van 23 graden in het noorden tot plaatselijk boven de 30 in het zuiden.
19: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Hey man.
15: Op het wereldtoneel is al lang niet meer helder wie vriend en wie vijand is. Maar bestaat vriendschap tussen landen eigenlijk wel? Of gaat het uiteindelijk altijd om het recht van de sterkste? Vandaag spreek ik, Arnold Grunberg, met mijn gast over vriend en vijand in het filosofisch quintet van Human om 11:50 op NPO 1.
22: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
23: Dat gaan we vieren.
22: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
24: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "Ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
22: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
23: Dat gaan we vieren.
22: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
25: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
26: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
27: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
26: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
27: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
28: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
29: Opgelost, autotaalglas.
30: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
31: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
32: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Haha.
4: BNN Vara.
3: Goedemorgen. Hey, wat een gezelligheid en leuk dat je ons aan hebt staan. Dankjewel, Tanas, voor je wervende radioshow op de Radio 2. Zendmast is 21 graden, half bewolkt. En in deze Rinkel de Kinkel hebben we straks natuurlijk het officiële geluiden.

0: zelf, Brian Ferry, ook heel stijlvol. Droeg altijd maatpakken. En nog steeds hoor trouwens, hij ziet nog steeds goed uit. En dit was het uitkomen Don't Stop the Dance. Dat is iets wat we zeker niet gaan doen als het aan mij ligt. En de toeters mogen binnenkomen hoor, ja.
1: Hoppa!
0: Dames en heren, ladies and people. Maakt u zich geen zorgen. Deze radioshow is gewoon straks om 12 uur afgelopen. En dit is Rinkel de Kinkel. En ik ben niet alleen gekomen, ik heb ook meegenomen Jesse Sprikkelman.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: We zitten behoorlijk te zweten hier in deze toch eigenlijk airco-ruimte, maar dat werkt niet echt, hè?
1: Nee, het is bloedheet hier. Ja, wat ik heb ook, zoals je ziet, mijn zonnebril in mijn haar gedaan, zodat mijn haar niet in mijn gezicht zit. Het is zo warm.
0: Het is inderdaad, ja, maar we slaan ons er doorheen, hoor. Geen zorgen.
1: Ja, de airconditioning in dit gebouw, het is een ramp.
0: Ja, want jouw vriend werkt twee verdiepingen beneden en die heeft de hele nacht in de kou gezeten, zei je.
1: Ja, die werkt bij het NOS Journaal en daar is het dan weer te koud. En hier weer te warm, dus we moeten even iets uitwisselen met elkaar.
0: Ja, laten we dingen op elkaar afstemmen. Daar zijn we zo goed in bij de publieke omroep.
1: Dus, allemaal zo met klimaat bezig hier.
0: Ja, laten we dat gewoon eens een keer goed doen. Zondag 21 juni, Vaderdag en de langste dag van het jaar.
1: En doe mee met de show, dat kan via 0800-1122. We hanteren een open deurbeleid, niet alleen vanwege de warmte, maar ook op dat vlak. Ja. En mensen vragen zich dat willen zelf, maar ook tijdens de muziek nemen we gewoon de telefoon op.
0: Als je de webcam volgt, kun je zien dat we dan aan het telefoneren zijn bij tijd en bijl. Ja. Niet de hele tijd natuurlijk, want het moet ook af en toe even plassen en dat soort dingen.
1: Koffie drinken.
0: En laat je bikini maar in de kast vandaag, want het is Nationale Toplessdag. Ja, eindelijk weer eens. Durven we het nog? Nou, dat is een beetje het probleem. Jongvolwassenen durven bijna niet meer topless te zonnen. En dat komt mede door de aanwezigheid van al die smartphones met camera.
2: Dat is inderdaad een van de redenen die vrouwen aangeven waarom ze het niet doen. Dus dat klopt. Een andere reden is dat het vrouwelijke lichaam ontzettend geseksualiseerd is. Dus je ziet ook dat heel veel vrouwen het niet doen. Simpelweg omdat ze zichzelf niet mooi vinden.
0: Ja, dat is natuurlijk lastig. Ja. Dat snap ik.
1: Het topless zonnen kan wel goed vanwege het weer, vanwege het seizoen. Vandaag begint de zomer officieel. Ja. Astronomische seizoen begint. En omdat de temperaturen ook zomer zijn, een belangrijk advies.
3: Vermijd alcohol. Nou, mevrouw, ik ben een alcoholist. Dus dat wordt het heel erg moeilijk. Ja. Maar ik probeer te minderen. Ja. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus nu drink ik maar 1 treetje per dag. Omdat het heel erg warm is.
4: En doet u dan nog wel wat extra water erbij?
3: Water? Wil je mij vergiftigen of zo?
0: Nee, water. Water is voor watjes. Kom op, bij. Jeetje. Ai. Ah, fijn dat je luistert. En jij zit er goed in, hè?
5: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen. Ja. Veel dichter bij mijn gevoel.
0: Fijn, hoor.
5: Ja, het heeft mij als mens echt enorm veel gebracht.
0: Nou, ik zeg welkom. En jij ook.

0: zeg wat je wil, maar Mick Jagger was een van de eerste serieuze rock and roll artiesten die heel duidelijk samenwerking zocht met Jamaicaanse muzikanten in de periode dat eigenlijk niet zo bon ton was. Nou, hij heeft daar eigenlijk toch wel baanbrekend werk mee verricht. Dit was natuurlijk Peter Tosh met wie hij zong You Gotta Walk and Don't Look Back. Vandaag 78 jaar geleden dat de LP in New York werd geïntroduceerd. Dat was 1948. Wat hebben we daar een plezier van gehad. En hoe gek waren de blikken van mijn twee dochters. Toen ik ze liet zien hoe vroeger de muziek gedraaid werd. En dat het met een naaldje ging en dan zo'n zwarte schijf. Ja, als je er nu over nadenkt, is het bizar natuurlijk eigenlijk. In het Rinkel de Kinkel geluidenarchief gaat weer open. Neem via de NPO Luisterapp een geluid op. En beschrijf wat het is even erachteraan. Dan kunnen we namelijk even in jouw wereld treden. En dan weten we wat je hebt laten horen in
1: het geluidenarchief.
0: Als voorbeeld, vorige week stuurde Anka dit.
2: Onze honden die de brokken opeten.
0: Nou, dat is een heel mooi voorbeeld. De honden die de hondenbrokken opeten. En dat is heel fijn. Zo komen we even bij je thuis. En zo kom je bij ons thuis. En zo kom je bij al die vrolijke luisteraars van NPO Radio 2 thuis. Dus gebruik het digitale doorgeef. Like daarvoor NPO Luister appen. Stuur jouw geluid door. Hey, dit is het geluid van

0: is anders misschien niet gelopen, maar ik heb deze man live gezien ook, Duke. Het was eigenlijk één man, maar wel de belangrijkste man. Hij is niet meer onder ons, ik ben zijn echte naam even vergeten. Maar Duke hoorde je met So In Love With You. En het was eigenlijk, ondanks het feit dat hij zo op het podium stond, best nog wel een leuk live optreden ook. 9:28. Clemens Peters, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: In Kortrijk in België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder inreed op de terras waarop ze zaten. De motorrijder reed vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel en daarbij verloor hij de controle over zijn motor en reed hij in op het terras. De bestuurder van de motor zelf raakte slechts licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag opgeleverd van 2,1 miljoen euro. Dat meldt Stichting Vluchteling. Het weer gooit er vannacht wel roet in het eten. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd. En later in de nacht werd ook de route tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege de aanhoudende regen en het onweer. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. En die persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent dat deed, wil de politie nog niet zeggen. En ik heb uit goede bron vernomen dat jullie gisteren hebben gehad over oude auto's.
0: Ja, dat is correct. Ja.
1: Oké, maar in Gelderland was er echt een rijdend museum. Zo'n 100 Fords uit de jaren 1910 tot 1938 reden daar achter elkaar. Een soort corso was het dan. Ze gaan niet harder dan 45 km per uur, want anders vliegen de bouten eruit. Maar verder is het fantastisch, zegt deze liefhebber.
2: Ik zit in een hele bijzondere Ford, want ik zit in een van de eerste. Want ik zit in een Model T Ford 1910. Na 116 jaar oud, hè?
3: En dat ding loopt nog?
2: Ja, dat is een tierenlier. Hij loopt op benzine, maar hij kan ook op alcohol rijden. En hij kan ook op kerosine rijden, dat gaat ook.
1: Het klinkt toch een beetje als een opgevoerde koffiemolen.
0: Behoorlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, wel gaaf dat ze dat doen, hè?
1: Zeker, ja.
0: Jij erachteraan in je Volvo? Of, ja.
1: Dan denken ze, wat moet die moderne gast hier? Ja. Dat kunnen we niet hebben, hoor. Nee. En die verzamelaars van deze oude Fords, die komen uit Nederland, België en Duitsland. Het weer, het wordt een zonnige dag met temperaturen van 23 graden in het noorden tot plaatselijk boven de 30 in het zuiden.
0: Hey, hoe heet ook alweer die ene plaat? Daar wordt een Model T van Henry Ford. Model T.
1: With an engine on wheels.
0: Is an engine on wheels. Ja, dat is natuurlijk...
1: Sailor.
0: Sailor natuurlijk ook. Moet je horen, zij zingen er ook over de...

0: heeft wat veroorzaakt. Bezongen door Sailor. Volgens mij heet het instrument waar die twee gasten op speelden de Nickelodeon. Later hebben we natuurlijk een heel kanaal. Dat weten we nog wel eens.
1: En dan nu, luisteraars van NPO Radio 2. Een klassiek moment op de zondagochtend. Ja, kom maar.

0: Klimmetje warm hier aan. Hey, hey, Klim, hey! Ja, het is warm hier aan.
1: Het is snikheet.
0: Snikheet.
2: Zon. Zee. Vakantie. NPO Radio 2.

0: zingen.
1: Ach, dit is een bitter zoete plaat, zou je kunnen zeggen. Ja, het gaat over een man die kijkt naar een vrouw die naar het altaar loopt. En hij staat ergens op de achtergrond te huilen. Want eigenlijk heimelijk houdt hij nog een beetje van haar. Chicago, hoorde je dat? Uit de periode dat ze vooral veel commerciële hits...
2: Geluidenarchief.
1: Ze hadden toen veel commerciële hits, dat wou ik ook zeggen. Maar en die is wel belangrijk, inderdaad, Rinkel de Kinkel geluidenarchief. Dit stuurt Saskia.
3: Ik klop de was uit voordat ik die ga ophangen.
1: Oeh. Ja, dat is ook iets.
4: En het droogt lekker snel, de was.
1: Ja,
4: aan deze tijd. Ja,
1: vandaag, je kan het ook in de studio van Radio 2, waar wij zitten, komen ophangen. Daar droogt ook alles heel snel.
4: Ja, droogt het ook snel.
1: Ja.
4: Laten we even luisteren naar het geluid van Hans.
5: De gordel die nog niet vastzit.
1: Oh, ja.
4: Oh, ik dacht een wekker.
1: Zo klonk hij wel een beetje, als een wekker. Maar goed... dat je hem ook uit wil zetten, beste Hans. Joep laat van zich horen via de luisterapp met dit.
6: Het afscheuren van de dagkalender.
1: Van?
4: Hij noemt het de dagkalender. Ik denk dat hij bedoelt de scheurkalender.
1: Oh, ja, mensen hebben daar wellicht andere omschrijvingen voor.
4: Daar ben jij nog groot mee geworden een paar jaar geleden. Met de Rinkel de Kinkels. Of wat was het er? Van Inkel Scheurkalender.
1: Van Inkel Scheurkalender. Miljoenen zijn er van over de toonbank gegaan.
4: Ja.
1: Het was beter verkocht dan de gehaktbal van Dries Roelvink.
4: Dat was een hoogtepunt, ja. En het slotakkoord, dat is voor Edwin.
7: Het aanzetten van de wasmachine.
1: Oh ja.
4: Oh ja.
1: Wasmachines hebben soms hele melodietjes. Wij hadden op een gegeven moment een wasmachine, als die klaar was, jongen, dan deed hij helemaal een...
4: hele symfonie van Beethoven kwam voorbij.
1: Echt, ja. Heftig. Wel heel gezellig. Ja, dat was wel... Ik bedoel, je hebt altijd een beetje geluid in huis en dat is leuk voor het sociale gevoel. En als je nog vrolijk wil zingen, hier.
8: I can

Rinkel de kinkel ga je van de ene emotie naar de andere emotie. Zo zit je helemaal high, vrolijk, op een positieve golf in de zee met het vrolijke So Easy. Olivia Dean. En zo sta je te kijken naar de hemel in afwachting van...

0: tijd allemaal deed nadenken over de dreigende atoomkracht vanuit Rusland, met name. De raketten die Amerika klaar had staan om aan te vallen als Rusland zou aanvallen. Kortom, de Koude Oorlog. En veel popmuzikanten lieten zich daardoor inspireren. Zo ook op dit nummer, Dancing with Tears in My Eyes. We dachten erover na. Een aantal jaren later dachten we, blij dat dit allemaal voorbij is. Het is alleen jammer. Anno 2026 zitten we in hetzelfde schuitje. Oh my god. Ik had nog wel even een korte vraag.
1: Ben je al wakker?
0: Ja, toch, je bent al wakker. Hallo zeg. 9 minuten voor 10. Even kijken naar het weerbericht. De camera's. Rotterdam staat stil, Jesse.
2: Oh,
0: ja. Scheveningen, prachtig mooi weer. Deventer, mooi weer. En Groningen, een van de verkeersplein. Rijdende auto's, ook prachtig mooi in de zon. Krijg je Rotterdam draaiende of
2: nee, moeten we Rotterdam even... Nee, dat we die camera's zelf opgehangen hebben, hè?
0: Nee, precies. Misschien even refreshen.
2: Zal ik Noordwijk anders even erin zetten voor
0: leuk.
2: Dat is natuurlijk ook lekker zomers.
0: We hebben een heel high-tech systeem.
2: We kunnen overal in het land kijken. Zelfs bij de mensen thuis in de huiskamers. Kijk.
0: Oh, prachtig mooi, zorg. Je ziet gewoon de haring op de haringkar liggen met deze camera.
2: Je
0: full HD.
2: Je ruikt het.
0: Oei.
2: Goedemorgen, dames.
0: Vanochtend schijnt af en toe de zon. En is er in het oosten is nog kans op een bui. Mogelijk met onweer vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Het is wel leuk dat ik zo'n weerberichtje doe, maar ja, er is natuurlijk één iemand die dat veel beter gaat.
3: Radio 2. Met Gilles de la Tourette.
0: Gilles.
3: Ik verwacht voor de komende 24 uur... Neuken. Gauw, beffen.
4: NPO Radio 2.
3: 2.
4: Rinkel de Kinkel.
5: Bart de Graaf zou trots op ons zijn.
0: Zonnestralen. 21 graden in Hilversum met Guadazeer.

Oeh, fuck Ray Ben. Fuck Louis Vuitton. En fuck Gucci. Echte supersterren die flaneren over het strand met die rinkelde kinkel eyecatcher. Ja, ja, ja. En zometeen kun je weer winnen in Met Dubbele Tong. Hier op deze zender.

0: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
1: Precies! Worstje?
0: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
1: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
0: Nee,
1: meerdere
0: nee,
1: worstjes.
0: Dankjewel.
1: 20 worstjes.
0: Ik hoef geen worst.
1: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
0: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
1: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
0: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: 10:01 is het. Tijd voor het NOS Journaal met Clemens Peters.
16: De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie was al eerder gearriveerd. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten vanwege Israëlische aanvallen op Libanon. En dat was volgens Israël weer een reactie op aanvallen van Hezbollah op Israëlische strijdkrachten. En zo gaat het maar door, zegt Vance.
17: The big problem is that you have somebody will suit and then somebody will respond and you kind of have a chicken neck problem where you just got to stop sitting so long enough to get the peace started to be old. That's what we're going to try to do. We'll keep on working at it. The things have gotten better.
16: Vicepresident Vance zegt dat hij maximaal 2 dagen in Zwitserland kan blijven, maar dat dat niet genoeg tijd is om alle problemen te bespreken. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt, dan wordt er opstootjes dreigen. Dan kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. En koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas en dat komt onder meer door de voortdurende schandalen rondom prins Andrew. En ook koning Willem-Alexander en zijn gezin waren onder de indruk van de overwinning gisteren van Nederland op het WK. Oranje versloeg Zweden met 5-1. En de koning stond te swingen op de tribune. En naast hem zat FIFA-president Infantino ergens naar te kijken. En na afloop ging Alexander langs in de kleedkamer van de spelers. Hij gaf ze allemaal een high five.
4: Goeiedag. Twee prachtig. Dat is fantastisch mooi. Helemaal fantastisch. Ik denk dat ik namens iedereen jullie ongelooflijk mag feliciteren voor vandaag. Voor een ongelooflijk gevecht. Maar ook de discipline om gewoon samen daar te staan als team. En als team hebben we hier gewoon ingezet. Iedereen. En dat heeft me echt trots gemaakt vandaag. Het was gewoon een solide spel. Mooie aanvallen. Goede verdediging. Top. Dank jullie wel.
15: Mooie woorden.
16: Hij sprak ook een beetje snel, want hij moest altijd druk. Ja. Want hij moest nog door naar Kansas, want daar speelde Curaçao.
15: Natuurlijk.
16: Het weer, het wordt een zonnige dag. Met temperaturen van 23 graden in het noorden tot plaatselijk boven de 30 in het zuiden.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
19: Mart, wat ga je doen?
20: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
21: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
21: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
23: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
25: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
24: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
26: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
28: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
29: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
30: Bekijk nu de collectie van K-Smith tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmith.nl.
31: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
32: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
33: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
32: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
31: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
32: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovanec.nl.
0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Toch nog maar even een disclaimertje doen.
1: The following program may contain some themes of an adult nature, some brief nudity, and a few naughty words.

20 graden in heel Billingdorp. Het is licht bewolkt daar. Zo dadelijk hebben we nog de Indie Top 10 quiz. En we doen een dubbele tong. Je hoort het, deze bassist, je hoort het. Dat is Pino Palladino. Speelt de bas op dit liedje. Wereldberoemde bassist. Luister, komt-ie. 68 jaar vandaag.

Je hebt zulke goede bassisten. Marcus Miller, Mark King, Louis Johnson en Pino Palladino. Die speelt eigenlijk op een heel andere manier basgitaar als die andere gasten. Die plukken en die trekken, wat heel wat gek klinkt. Maar deze Pino Palladino, die speelt gewoon zijn eigen melodie in het nummer van Paul Young. En daardoor krijgt het een heerlijke extra emotionele lading.

0: platonische liefde is de tijd tussen de eerste ontmoeting en de eerste kus. Zondag 21 juli, Vaderdag en de langste dag van het jaar. Doe mee met de show via 0800-1122. Als je belt, nemen we tijdens de plaatjes, tijdens de liedjes, nemen we ook af en toe even de telefoon op. Dat is hartstikke geinig.
1: Zo'n 150 naakte mensen die fietsten gisteren door de straten van Brussel. Helemaal naakt, dus op zo'n fiets. En dit was een protest om...
2: Amélioration au niveau cyclable à Bruxelles. Alors évidemment, la nudité, c'est vraiment montré qu'un.
1: Hij zegt te strijden voor betere fietspaden in Brussel. En hij vertelt ook dat ze naakt zijn. Om te laten zien dat fietsers kwetsbaar zijn in het verkeer.
0: Dat is heel mooi dat ze dat gedaan hebben. Even vanuit een esthetisch oogpunt, hè?
1: Ja.
0: Naakte mensen op een fiets. Ziet er gewoon niet zo heel lekker uit.
1: Nee, dat komt vooral door hoe alles op het zadel
0: schudt,
1: hangt.
0: Over het zadel hangt.
1: Ja, hangt, ja.
0: Doorgaans zijn het ook niet mensen die echt heel veel in de sportschool hangen. Mensen die dat doen.
1: Nee.
0: Maar, dus nou, dat
1: maar
0: zijn
1: goed, het ging om het protest natuurlijk.
0: Ja, daar ging het op
1: jou, hoor.
0: Nee, maar wij moeten er wel naar kijken.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja.
1: Maar je zult het niet verwachten dat in deze hele stoet langskomt.
0: Nee, dat lijkt wel een koddig gezicht.
1: Ja.
0: In meerdere opzichten. Dat alles wat wappert en trilt.
1: Maar ik zou dan toch bang zijn dat hij van mij tussen de spaken komt.
0: Ja.
1: Dat moet je natuurlijk niet willen.
0: Wat even de ketting.
1: Ja.
0: En gisteren stonden de toppers opnieuw in de Johan Cruijff Arena. En dat was volgens Gerard Joling.
3: Nou, warm, maar vooral ontzettend groot. Het is prachtig.
0: Ontzettend groot. Heeft hij het nou over... het feest of over iets anders?
1: Ik denk over iets anders.
0: Oh, ja,
1: hij was ook naakt aan het fietsen door
0: altijd
1: door
0: over
1: Brussel.
0: Iets anders, Gerard, natuurlijk. Veel fans besloten op het laatste moment toch niet te gaan. Dat is het opvallende bericht wat ons bereikt heeft. Want in de uren voor de show werden honderden kaarten aangeboden voor een paar euro.
1: En de warmte in de arena, waar we het gisteren ook al over hadden... Ja. Of vrijdag was dat in de show. Dus de warmte in de arena en de WK-wedstrijden... die lijken de voornaamste reden te zijn dat mensen dachten... we gaan niet. En die kaartjes werden ook voor... €5 aangeboden.
0: €5?
1: Ja, dat is wel een belediging voor de toppers.
0: Ja, dat vind ik wel een belediging natuurlijk. Dus... ik heb wel veel respect voor die gasten. Ik bedoel, ze krijgen euro's met vrachtwagens tegelijk binnen.
1: Ja.
0: Weet je, dat is dat, maar dat gun ik ze wel. Maar waar ik veel respect voor heb is die dikke pakken. Die al die showbiz pakken.
1: Ja.
0: Dat zijn echt dikke dingen. En dan met die hitte. En
1: ze zijn zelf ook niet meer de meest sportieve. Dus die hebben het is wel echt wel hard werken. Dat moeten we ons niet te vergissen.
0: Ja, chapeau en applaus voor René. Voor Jeroen, voor Gerard en voor Jan.
1: Niet meer voor Gordon? Staat hij er niet meer bij?
0: Nee, Gordon is geen officieel lid meer van de toppers.
1: Oké, dat heb ik even gemist.
0: Ja. En dan natuurlijk de laatste dag van Pinkpop. Onder andere Bente en Direct, die zullen daar optreden.
1: Om ons niet te vergissen.
0: Ja, chapeau en applaus voor René, voor Jeroen, voor Gerard en voor Jan.
1: Niet meer voor Gordon? Staat hij er niet meer bij?
0: Nee, Gordon is geen officieel lid meer van de toppers.
1: Oké, dat heb ik even gemist.
0: Ja. En dan natuurlijk de laatste dag van Pinkpop. Onder andere Bente en Direct, die zullen daar optreden. En om 15:15...

0: Ja, vrienden en vriendinnen, dit is de radio met Mr. Harry Styles. Hij heeft zijn optreden in het Wembley Stadium in Londen op een gegeven moment stilgelegd. Een fan die vooraan stond, leek nogal in paniek. En de reden daarvoor...
1: You can't find your sister. What's your sister's name? Is that you?
0: Ja, want het verhaal was, meisje was haar zus kwijt.
2: Ja, was haar zus kwijt, dat jonge meisje. En nou, die was die zus helemaal aan het zoeken in paniek. Ja, ja. En toen dacht Harry, ja, ik heb hier het overzicht. Dus laat ik de boel even stilleggen.
0: Wat goed van Harry.
2: Ja.
0: Ik vrees alleen wel dat al die fans dit nu gaan doen. Dan, I lost my friend, I lost my sister.
2: Ja,
0: dat
2: hij
0: dan
2: iedereen even heeft ineens een zus straks. Ja, ja, ja, ja.
0: Iedereen gaat aandacht geven. Ach, ja, ja. Ach, kijk eens naar buiten. En voel de stralen. Je krijgt het zonnetje in je. Het zonnetje in je. Het zonnetje in je. Het zonnetje in je bal. Ja, vrienden. Zondag 21 juni. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. En vanmiddag volop ruimte voor de zon. En we kijken 23 graden. Zelfs plaatsen 32 in het zuiden. Dat zijn prachtige mooie temperaturen. En in de kleine Radio 2 studio fucking heet.
2: Ja, niet te doen, hè.
0: Wel, daarnet voelden we even zo'n wind, hè. Zou er geluisterd worden? Door de klimaafdeling.
2: Als die überhaupt al werkt op zondag, dan hoop ik dat ze luisteren. Maar ik denk dat we dat ons misschien zelfs inbeelden. Ja, dat als mensen dan heel lang in de woestijn zitten, dan zien ze op een gegeven moment ook overal water.
0: Ja.
2: Ik denk dat wij nu in die fase zitten.
0: We zien een koudtechnische Fata Morgana.
2: Ja,
0: hebben
2: precies,
0: we
2: zojuist
0: bij jou. TV history as it has never been written anywhere. En dan gaan wij even die anime aan.
3: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel. Wrinkle de Kinkel looks back on the legendary
0: Bart de Graaf. Ah, sinds een paar weken doen we dat. Dan brengen we een ode aan Bart de Graaf. De oprichter van Omroep BNN. Ik weet nog dat het gebeurde onder de vlag van Veronica. Ik stond erbij en ik keek ernaar. En eigenlijk heel bijzonder apart dat hij onder de vleugels van een bestaande omroep, hij zat toen bij Veronica, de gelegenheid kreeg om een eigen omroepje op te starten en te creëren.
2: Ja, want bij Veronica maakte die toen de show Boos.
0: Ja.
2: Ja, veel mensen denken dat dat bij BNN hoorde, maar dat was dus Veronica.
0: Dat was Veronica.
2: Ja.
0: En dan deed hij dus in Boos dat je lid kon worden. Mensen werden ook lid. En dat is heel grappig hoe dat allemaal ontstaan is. De fragment wat we gaan draaien wordt vaak aangevraagd. En dat is de tune van de Teringtubies.

0: tijd voor Teringtubbies.
1: Ja, dat was toch wel lach allemaal.
2: Wauw.
1: Ja, dit is leuk. Mocht je suggesties hebben voor een leuk Bart Graaf-fragment, deel het via 0800-1122 of de NPO Luisterapp. Ons echte digitale doorgeefluik. Ik neem je mee naar de Schotse wereld van zangeres Amy MacDonald. Dit is This is the Life.

0: Ja, schokkend nieuws uit de wereld van Uber. Er zijn nu ook speciale women-only Ubertjes. Ik weet niet of je dat hebt gehoord. Female-only drivers heb je in de wereld van Uber. Dat is, en dat betekent dat vrouwen zo bang zijn om gemolesteerd te worden door mannen, dat ze bereid zijn een verkeersongeluk te krijgen op weg naar huis. Hey, leuk. Goedemorgen. Even Prins William feliciteren. Die wordt vandaag 44 jaar. Dat is die Engelse prins die nog niet heeft ontdekt dat je ook een haartransplantatie kan nemen.
1: Nou, ik wou net zeggen, ik schrok er echt van toen ik vanochtend las dat hij 44 werd. Ik dacht dat hij een stuk ouder was.
0: Een stuk ouder, ja, dat komt door het haar.
1: Ja,
0: maar waarom zou je dat niet doen?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die dat wel esthetisch mooi vinden. Kaal.
0: Oh, kaal. Oh ja, dat die vrouw van hem.
1: Dat denk ik.
2: Oh, I love your bald head.
1: Dat ze lekker over kan wrijven.
2: Oh, come closer. Let me lick your head.
1: Nou, ik denk dat het is.
0: Ja, dat zal het zijn. En het is officieel zomer. Want vandaag is de astronomische zomer, het astronomische seizoen, begonnen. Het weer past goed bij het seizoen, want het is warm in Nederland. En dat betekent drukte op de stranden.
3: Ik ga de zee niet in. Nee, ik hou er niet van. Mijn vrouw wel. Die gaat af en toe lekker pootje baaien en een beetje afkoelen.
4: Perfect natuurlijk. Beter kan niet. Ik bedoel, het is net of je in Spanje zit hier.
5: Nou, heerlijk. Lekker naar de strand en genieten.
0: Ja, het is genieten. Ik moet zeggen, ik ben gisteren ook echt bewust buiten in de zon gaan zitten. Uiteraard heb ik goed ingesmeerd. Voor al die uitstekende delen bij mij. Vooral de neus. Die wordt altijd groot.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik hou mijn kleding aan verder.
1: Wel.
0: Althans, de onderkleding beneden. Boven is dan wel.
1: We hebben helaas gezien dat flink behaard is. Jouw bovenlichaam. Dus dat hoef je dan ook niet in te smeren.
0: Nee. Jawel.
1: Wel.
0: Ja, ondanks die haren. Dat is.
1: Weer wat geleerd.
0: We gaan even twee woorden door elkaar heen doen. Ja, vanwege al het geklets wat we net hebben gedaan. Dus.
6: Met dubbele tong.
7: Met de brullen.
0: Als je die twee woorden weet te ontcijferen, mag je meteen bellen met 0800-1122. Telefoonnummer van de radiostudio. Je kunt ons de hele studio-uitzending bereiken als je belt met het nummer. Maar nu dus voor met dubbele tong. Beide woorden, het gaat om deze twee.
8: Zomer.
0: Sorry.
1: Een harde piep, zeg.
0: Is die piep dan plus 20 dB of zo? Holy moly. Laat je niet misleiden door de piep. Luister vooral naar de woorden.
8: Zomer.
0: Oh shit, we hebben al een gehoorsuitval aan de rechterkant.
1: Oh.
0: Holy shit. Oké, welke twee woorden waren dit? 0800-1122. Het was gelukkig wel stereo, dat heb ik ook wel eens gehad. Met een vervanger van jou, toen Stefan die viel toen in.
1: En was die mono?
0: Had die mono gemaakt. Oeh, je kan het bijna niet aan elkaar halen.
1: Dat is niet te doen, nee.
0: Ja, hallo, met wie spreken we?
9: Goedemorgen, met Bart spreek je.
0: Bart, hallo Bart.
9: Voor mij is het zomer en warm.
0: Hij zegt zomer en warm. Ik kijk even naar de jury. En de jury knikt.
1: Ja hoor.
0: Ja. Zomer en Bart. Appa. Zo, Bart. Een hartelijke goedemorgen. Wat is het belangrijkste wat jij gedaan hebt tussen nu en het moment dat je wakker werd?
9: Me insmeren, want we gaan op weg naar Zandvoort. Oh. Naar de Historic Grand Prix.
0: Gaaf. Leuk. Is er een bepaalde auto waar je specifiek naar uitkijkt daar?
9: Ik denk dat ik de Ferraris op een rijtje ga zien staan. En dat is erg interessant.
0: Ja. Ga je alleen?
9: Nee. Ik zit met mijn vrouw en mijn dochter, die niet meegaat. Die gaat lekker naar het strand toe.
0: Oh ja,
9: en dat is lekker met z'n auto.
0: Lekker man, en goed insmeren, zei je al. Hè? Dat hebben jullie al gedaan.
9: Zeker weten.
0: Heel belangrijk. Nou, je hebt inderdaad gescoord, zullen we maar zeggen. Want jij krijgt van ons de officiële Rinkel de Kinkel.
9: Eyecatcher!
0: Yeah. Kijk, Bart weet hoe het werkt. Feest in de auto, onderweg naar Zandvoort. Voor het strand en voor de historische Grand Prix. Veel plezier daar, Bart.
9: Dankjewel, jongen.
0: Vroom, vroom, vrouw.

Heerlijke ouderwetse muziek dit nou. Steelers Wheel. Ouderwetse instrumenten. Ik hoorde volgens mij een echte triangel. Bongo's

0: stralen. Daal op ons neer en geef ons uw warmte. Halleluja, praise the Lord. En pass the loot. 23 graden op de Radio 2 Zetmast.
1: En dit is nieuws vandaag. Het theater waar Thijs Reumer vanavond zijn voorstelling speelt wordt volop bedreigd. Oh. Sinds deze maand praat hij op het podium over zijn tijd in de gevangenis. En de baas van dat theater, dat het faciliteert, wordt bedreigd met fysiek geweld, vernielingen en brandstichting.
0: Nou, dat gaat wel weer erg ver.
1: Hij heeft het een beetje in de luwte, is hij ermee begonnen met die theatershow. Ja. Maar ja, uiteindelijk wordt zoiets natuurlijk nieuws en sindsdien is het raak.
0: Het is raak. Het is raak. Maar ik vind wel, hij heeft straf gehad. Hij heeft zijn straf uitgezeten. Ja. Hij verdient een tweede kans. Moet hij dan de rest van zijn leven helemaal kapot? Ik bedoel, natuurlijk is het vreselijk geweest wat hij gedaan heeft. Stom.
1: En hij doet ook niet alsof er niks gebeurd is. Nee. Want die theatershow gaat over de gevangenis.
0: Zijn leven gaat door. Ja. En hij heeft daar als artiest een interpretatie op gegeven.
1: Ja.
0: En ja, ik weet het niet. Ik vind dat fanatieke reactie, ik wil er een beetje mies van.
1: Ja, het is jammer. Het is overigens, meiden onder de 18, die krijgen korting bij de theatershow.
0: Goed. We hebben een beetje over iets heel anders. Oh, bijzonder tv-programma wat ik gisteren zag. Dat heeft alles te maken met voetbal. En dat heet Zep Sport Live WK Voetbal.
1: Lange titel.
0: En dat is dus een computerversie, AI geanimeerd, van de voetbalwedstrijd. Die je gewoon normaal hebt kunnen kijken. Maar die zie je dan helemaal computer gegenereerd. Met allemaal poppetjes en dingetjes. En dat klinkt zo.
2: Brian Brobbie, daar is hij met 1-0.
3: Ja!
2: Binnen 5 minuten is het 1-0 voor Nederland. En die uitgerekend gemaakt wordt door die Dekselse Brian Brobbie. Wat mooi voor hem ook.
0: Is dit Evert?
1: Dit is Evert de Napel die je daar hoort inderdaad. Die doet dat verslag.
0: Ja.
1: Samen met een jongen van de 3FM. En ja, het is gek.
0: Het is gek, hè?
1: Het is een soort van koortsdroom.
0: Het is een soort, het ziet er heel gek uit. Af en toe is het ook heel slecht. Er lopen poppetjes gewoon dwars door elkaar.
1: Ja.
0: En we zagen ook nog plotseling een wit paard voorbij rennen.
1: Een wit paard, ja, dat rende zo voorbij. Ik denk dat ze de echte samenvatting van de NOS gewoon door een AI-systeempje gooien en ook de foutjes er niet uithalen.
0: Sorry, hè. Als je dan helemaal in het kader van de bezuinigingen denkt, dan laat je dit toch gewoon weg.
1: Ja.
0: Zeg volgens mij, kijk dicht uit min 1.
1: Dit zou voor jongeren moeten zijn, maar die kijken toch gewoon die normale wedstrijd.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Heel apart.
0: Maar goed, de wegen van de publieke omroep zijn soms ondoorgrondelijk. Maar er komen ook heel vaak prachtige dingen uit.
1: Ja, zoals dit programma.
0: Dat wou ik dan weer niet zeggen, maar blij dat jij het zegt. 0800-1121, dat wagen wij het open. Ook tijdens muziek zijn we bereikbaar. Ik heb nu iemand aan de lijn met een vraag over deze show.
4: Nou, jij hebt elke keer de temperatuur op de zendmast van de Radio 2. Maar Radio 2 heeft meerdere zendmasten.
0: Ja, gemiddeld nemen wij altijd één soort temperatuur, hè, daarvan.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Maar is dat aan de Lopik zendmast of de Smilde?
1: Ja, het is inderdaad die bij Lopik, weet je wel. Ja. Die van de kerstboom.
0: Oh ja,
1: die staat hier op ons scherm. Ja,
5: Radio 2.

0: elektronische klank met de panfluit erbij. Heel goed om dat te horen. Negro Can, hoorde je. Die panfluit, die horen moet ik toch altijd denken aan die Peruaanse straatmuzikanten. Die dan op de hoek van de straat met de panfluit aan het optreden waren. En dan kon je daar hun cd's kon je daar kopen.
1: Ja, die verkochten ze altijd. Ja, voor grof geld, hè?
0: Dat was heftig. Maar ik heb een keer echt heel erg opgewonden daarover. Want ik stond zo een beetje te kijken. En ze hadden dan zo'n speaker en daar kwam die muziek uit. En ze zaten voornamelijk te playbacken. Ze speelden helemaal niet eigenlijk echt op de panfluit.
1: Oh?
0: Af en toe deden ze een beetje zo, fjut, eentje mee. Nou. Voor de vorm. Ze hielden hem wel zo vast. Weet je, ze deden alsof ze speelden.
1: Wat een onthulling.
0: Maar dat kwam uit de... Ja, ik zeg niet dat ze het allemaal zo doen. Maar dat orkest wat ik dan zag... Ja, dat vond ik echt... Daar heb ik echt een beetje over opgewonden. Dat is gewoon jammer. Dat, ja. Een panfluit. Hij is niet dood, hij leeft.
1: Wel mee.

achteraan. Veel mensen vinden een dure zonnebril belangrijk. Maar een zonnebril die niet te koop is, dat is pas echt fashionable. Zometeen kans op de rinkelde kinkel eyecatcher in de Idi Top 10 quiz.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Ster.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Brilbeu, lenzen zat of... Wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
12: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
11: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
15: Dat gaan we vieren!
11: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: NPO Radio 2 met Rinkel de Kinkel. Veel reacties over de Peruaanse panfluitspelers.
18: Grote onrust eigenlijk wel in de NPO luisterapp. Onder andere Valentijn, die komt uit Sertogenbosch en die zegt... waar zijn die gasten überhaupt gebleven?
17: Nou,
18: en Julian die zegt het ook, die zet niet waar hij vandaan komt. Maar iedereen missen. Waar zijn die gasten met die panfluiten nou?
19: Ja, ik denk dat de cd's op zijn.
17: Zou dat het zijn? Heb jij ze nog wel gezien in Utrecht?
19: Ja, joh, in de jaren 80. Ja.
17: Maar nee, maar nu, de laatste tijd.
19: Nee. Ik heb het bedacht van. Waar zouden ze zijn?
17: Ja, zijn ze gewoon opgelost in de lucht?
18: Nou, gewoon verdwenen.
19: Ze staan allemaal. Ze wonen in hun tweede huisjes natuurlijk.
17: Ja, Ter Apel misschien? Ik weet niet. Nee, dat lijkt me ook niet.
18: Nou, mocht iemand het antwoord weten, kom maar door.
17: Een digitale doorgeeflaar kun je ervoor gebruiken natuurlijk. En zo wordt het 1 minuut over 11. Tijd voor het NOS Journaal. Claimers, wat gebeurt er in de wereld?
20: Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet... zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse drone-aanval. En ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig om de Krim te isoleren van Rusland... door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. In West-Friesland zijn ze al uren bezig met de Ironman, een halve triathlon... En dit jaar zijn er allemaal extra maatregelen genomen tegen uitdroging en hittestress. Zo'n 3000 mensen doen eraan mee. En die krijgen in elk geval veel support van alle toeschouwers.
1: Iedereen heeft er zo hard voor gewerkt. Dus we vinden het gewoon hartstikke knap. Ik kan het niet.
21: 1900 meter zwemmen. En dan 90 kilometer fietsen. En dan 21 kilometer hardlopen. Ga het maar doen.
22: Bikkel, hè? Want het is niet te doen. Echt heel dapper wat ze allemaal doen, absoluut. Eigenlijk ben je een beetje gek als je dit doet.
20: Nou, de laatste, daar kunnen we ons bij aansluiten natuurlijk. De organisatie heeft tientallen extra medische mensen ingehuurd. En ook is er voor de deelnemers duizenden liters water en ijs om af te koelen. De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval gisteravond in Biddinghuizen in Flevoland. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Die was aangereden door een automobilist. Die reed volgens de politie in een bestelbusje en is er vandoor gegaan. En in Brabant zijn enkele tientallen mensen gisteren bezig geweest met het roeren in een pannetje. En waarom deden ze dat? Het was namelijk het NK Haverpap. Het NK is afgekeken van de Schotten. Daar wordt elk jaar het WK gehouden.
23: Nou, ik eet praktisch iedere dag havermout 's ochtends bij het ontbijt.
24: En echte papmensen, ja.
23: Hij is echt op zijn best als hij in de kom zit. Je kunt een kuiltje drukken en dan loopt hij wel langzaam terug.
25: Je kunt je onderscheiden in hoe dik je pap is, of hoe dun juist. Hoe bruin hij is. Ja, het klinkt allemaal een beetje, het klinkt niet zo sexy, hè. Maar tegelijkertijd, iedereen doet ook maar wat, hoor. Want het is ook gewoon smaak.
26: Ik vind hem goed te doen.
20: Ja, ben jij een papmens?
27: Nee, totaal niet.
20: Nee, ik ook niet.
27: Jij ook niet?
18: Ja, is lekker, man. Ja. Havermoutpap, heerlijk. Ja. En dan moet het zo dik mogelijk zijn dat je je lepel er zo rechtop in kan zetten. Te gek.
20: Kilo suiker erin en zo. Ja,
18: ja, suiker erin, ik krijg er helemaal honger van. Even kijken of de kantine het heeft.
27: Denk het niet. Ja, ik hoop het niet.
20: Maar behalve pap mogen alle deelnemers ook iets extra's met haver maken. Maar bij de beoordeling draait het natuurlijk toch wel gewoon om de haverpap. Het weer, het wordt een zonnige dag met temperaturen van 23 graden in het noorden tot plaatselijk boven de 30 in het zuiden.
17: Bij de ANWB, daar zit Rijn Baardmans. Rijn, goedemorgen.
28: Jeroen, goedemorgen. Ik begin met een wegafsluiting, de A28 richting Groningen. Er is een ongeluk gebeurd tussen afrit Ommen en Staphorst. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. Op de A1 richting Apeldoorn staat het vast tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. Reken hier op 20 minuten extra. En tot slot nog de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk sta je 5 tot 10 minuten in de file vanwege de Duitse grenscontroles. After these messages,
17: we'll be right back. Je kan een prijs winnen. Dankjewel Giel voor deze inspiratie. Giel deed het altijd, Giel Belen. Prijzen! Dankjewel, Giel. Ja, die kun je dus zo direct winnen in de IRI Top 10 quiz. Dat gaat om de Rinkel de Kinkel Eyecatcher. Ster.
29: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
30: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
31: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
30: Zonnebrandcreme?
31: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
32: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten, want samen maken we Dirk de beste.
33: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
32: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
34: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
34: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
0: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
2: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
12: Rinkel de Kinkel.
13: BNN Para.
17: Goedemorgen.
14: Zomer op je radio.
17: Ja, vrienden, vriendinnen, een heel belangrijke info. Vergeet je niet in te smeren vandaag met de zon.
16: Hallo! Ja. Mr. Oswald!
17: Hi,
16: Rinkel. Mr. Winkel.
26: Right now.

Ja, sommige liedjes moet je helemaal tot het einde uit laten horen. Geweldig stuk. Blondie. En je hoorde Bel mij, call me.

0: 0800-1121. Jos, waar zijn die panfluiters nou gebleven?
1: Ja, ik heb de Canarische eilanden gezien. In Albufeira, in Portugal heb ik ze gezien.
0: Oh, echt?
1: Al die massatoeristenplekken zitten ze.
0: Ja, ze zijn die kant uitgegaan dus.
1: Ja.
2: Dat is ook wel logisch, want het is natuurlijk wel echt gewoon kut weer in Nederland. Dus ze denken, we gaan lekker naar de zon, toch?
0: Ja, ik ben logisch.
1: Lang haar, zwart haar, heel klein. Ja. Hele grote panfluiten.
0: Hey, en had jij gezien dat ze playbackte of waren ze live?
1: Ja, alleen maar.
0: Alleen maar playback, hè? Ja.
1: Enorm veel echo.
0: Ja.
1: Als ze de wind laten, dan hoor je drommelen in de bergen. Nee. Kom maar, jongen, zijn dit.
2: En er komen ook nog eventjes binnen, onder andere van Jelmer. Die zegt, de panfluiters, ja, dat waren witwassers voor de Zuid-Amerikaanse drugsmafia.
0: Oké.
2: En Valentijn stuurt een nieuwsartikel door. 2018, met als kop, waar zijn de panfluiters gebleven? Huh? Opgespoord, inderdaad, veel in Spanje, Portugal te vinden. En ik zie ook een citaat. Veel mensen denken dat wij playbacken.
0: Oh, nou, dat was dus ook eigenlijk wel zo.
2: Ja, maar ze zeggen zelf van niet.
0: Nee, natuurlijk.
2: Omdat ze natuurlijk die cd'tjes willen verkopen.
0: Ja.
2: Nou, mysterie opgelost.
0: Ja, lekker in Portugal en helemaal die kant uitgegaan. Zojuist hebben we per fax de kijkcijfers van gisteravond ontvangen. Een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden is gisteravond in Nederland door ruim 4,6 miljoen mensen bekeken. De kijkers zagen natuurlijk hoe wij ongelooflijk met 5-1 wonnen.
2: Brazilianen die hebben een vreemde noodmelding op hun telefoon ontvangen. Daarin stond dat er een aanval van buitenaards wezens plaatsvond. Deze man.
3: Bem recebi esse alarme aí, né? Acordei assustado, um alarme muito alto. Deu um pulo da cama.
2: Hij is nog midden in de nacht wakker van een noodmelding, vertelt hij. Maar is gewoon weer door gaan slapen. Het bericht werd verstuurd naar mensen in 9 steden. Waaronder Sao Paulo en Rio de Janeiro. Even voor de duidelijkheid, er was natuurlijk geen echte aanval. Waarschijnlijk is het de alarmsysteem van de overheid gehackt.
0: Ja, molto obrigado. Maar als dit vrijdag was gebeurd tijdens die bliksem.
2: Ja.
0: En we hadden het hier in Nederland gehad. Dan waren er echt mensen geweest die waren in paniek geraakt.
2: Direct naar de schuilkelders.
0: En afgelopen nacht was de nacht van de vluchteling. Lianne deed daar aan mee. Lianne, hoe was het?
4: Het was hartstikke leuk. We hebben uiteindelijk moesten we op het derde rustpunt. Na 28 kilometer werd het afgelast.
0: Ai.
4: Vanwege het slechte weer.
0: Ai.
4: Dus we hebben het niet helemaal uit kunnen lopen. Maar ik vond het in ieder geval wel. Leuk om nog even te bellen om te laten horen dat we wel gestart zijn om 11 uur.
0: Ja.
4: En om 5 uur moesten we
0: stoppen.
4: Helaas stoppen.
0: En tot die tijd, hoe was de sfeer? Was dat leuk?
4: Ja, was hartstikke leuk. Was heel mooi. We zijn met in totaal 10.000 man gaan lopen. En het was gewoon hartstikke mooi weer. Tot de helft, tot 20 kilometer. Ja. En daarna barstte het los. En toen hebben we alleen maar in de regen gelopen. En ik was echt zeiknat.
0: Oeh.
4: Maar goed, uiteindelijk met alles nat thuis aangekomen. Maar het was een hele mooie ervaring.
0: Lianne is een pikkel, dat mag duidelijk zijn. Gewoon doorgaan. Met jou gaat het ook goed, hè?
5: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen.
0: Dat bedoel
5: veel
0: ik.
5: Veel dichter bij mijn gevoel.
0: Juist.
5: Ja, het heeft mij als mens echt enorm veel gebracht.
6: NPO Radio 2.
7: Er is maar één. NPO Radio 2.
0: Dat mag duidelijk zijn.

En zo klinkt het dan als je de Foo Fighters draait op zondagmiddag. My Hero. Dit is Paul Weller, om het even compleet te maken.

0: camera, de webcam die we gericht hebben op Scheveningen, zag ik net een man gehuld in een zwart t-shirt, zwart kort broekje, over de boulevard rennen, joggen.
1: Nou,
0: fucking hell.
1: De schaduw is daar natuurlijk ook niet echt te vinden.
0: Totaal niet. Nee,
1: dus ik hoop dat die man luistert en ons advies aanneemt om het even rustig aan te doen.
0: Doe het even rustig aan, ja. Zegt, je moet een beetje naar het weer kijken natuurlijk. Als je gaat joggen, het weer is in zo'n weekend natuurlijk super belangrijk. En ook super gezellig.

0: Vanmiddag volop ruimte voor de zon. Temperatuur ligt tussen de 23 in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Vrienden, de astronomische zomer is begonnen. En het weer van dit weekend past daar goed bij. Dat betekent drukte bij de ijssalon.
1: Ik denk voor deze vestiging denk 1500 of 2000 bollen ijs zal wel doorgeschept gaan worden op een dag.
2: Het hele weekend zijn we ook aan het uitzoeken met onze journalistieke onderzoeksredactie wat de populairste ijssmaken in Nederland zijn. Dus laten we even een ijssalon ergens willekeurig in het land bellen.
0: Goed dat we dat doen. Ja. Onderzoek. Ja.
2: Journalistiek, hè?
3: Hi, it's Luna Rosse.
0: Ah, de ijswinkel?
3: Yes.
0: Ja, you only speak English?
3: Yeah, sorry.
0: Okay, I speak English, so that's no problem.
3: Yeah. What's
0: the most favorite flavor in your ice sack?
3: Probably our Luna Rossa flavor, which is kind of like Snickers.
0: Snickers, oh, great.
3: Yeah.
0: Oh, so, okay. Do you like it yourself as well?
3: Yes, I do.
0: Okay, well, thank you for your time. I wish you the best of luck. Al die talen. Hier. Italiaans ijs, dat is toch het lekkerste, hoor. Ti amo Italiaans ijs. Ja, ja.
4: Jeroen.
0: Ja.
4: Ti amo.
0: Ti amo. Ti amo. Tiziana Ferro.

0: lekker weer. Lekker zon. Lekker warm.
1: Ja, het is echt heel warm.
2: Hoe warm het ook is, je radio kun je altijd aanhouden. De hele zomer lang.

0: 1979. Het was juli, augustus. Deze plaat stond in de hitparades en werd overal gedraaid in Europa. Er kwam nog een appje binnen van iemand die vroeg: waarom doen blinde mensen niet aan parachutespringen? En daar schijnt dan het antwoord op te zijn: omdat het zielig is voor de hond.
1: De Eerie Top 10 Quiz. De Eerie Top 10 Quiz.
0: Mensen sturen ons de meest gekke dingen, hè? Ongelooflijk.
2: Ja, belachelijk.
0: Zou je eraan kunnen irriteren eventueel? Daar hebben wij voor je in het leven geroepen de Eerie Top 10 Quiz. Die gaan we even doen. Op nummer 1 staat Schiphol. Deze zomer wordt het waarschijnlijk weer hartstikke druk op de luchthaven. En dat komt door hun nieuw entreesysteem. Reizigers die komen van
3: buiten de EU, die moeten zich registreren. Wat weer tot gevolg kan hebben dat op andere plekken op de luchthaven, als jij gewoon aankomende reiziger bent, dat daar minder marechaussee weer is.
0: Ik word gek van al dat gelul bij Schiphol op Schiphol.
2: Wat is het zoveelste jaar al?
0: Ja, dat is echt. En dan krijgt de directeur weer een bonus. Ja. En wij staan daar maar in de rij te zweten met
2: z'n
0: allen.
2: En dan zou je denken, ze hadden hun een zooi op orde.
0: Ja,
2: dat ze dan even zeggen, laten we dan even een jaartje niks veranderen, zodat de mensen rustig op vakantie kunnen. Maar nee.
0: In voorgaande jaren, het Schiphol was altijd wel op orde.
2: Ja.
0: Maar er is de laatste 10 jaar of zo, nieuw bewind, zijn er bezuinigingen natuurlijk. Meer winst maken, nou, bla bla bla. Wat is de quizvraag? De vraag is, wat is de 3-letterige luchthavencode van Schiphol? De 3-letterige luchthavencode van Schiphol 0800. 1122 is het nummer wat je ervoor kunt gebruiken. Je komt direct bij ons in uitzending. Je weet, wij doen meteen alles. Boom, boom, boom. Lekker snel. Geen gelul. Gebak van Krul. Aan mijn slogan van een gebakzaak uit Den Haag. Goedemorgen. Hallo.
4: Goedemorgen, met Chris.
0: Chris. Hey, Chris. Hallo.
4: Hey, goeiedag.
0: Heb je al vakantie?
4: Ik ben erheen gekomen, Ben.
0: Ja, wat zei je?
4: Ik kan niet geloven dat ik erheen gekomen ben.
0: Ja man, dat is zeer goed mogelijk. Niet zo ingewikkeld.
4: Hartstikke leuk.
0: Heb je al vakantieplannen, Chris?
4: Ik kom net terug uit Engeland. Oh. Ik ben naar het Lake District geweest met de kameraden.
0: Hey, gezellig. En
4: we gaan weer op weg naar huis.
0: Hoe was het op Schiphol toen je heen ging?
4: Nou, wij zijn met de boot gegaan vanuit IJmuiden.
2: Zo, nou dat duurt ook lang.
0: Zo! Ja.
2: Dapper.
4: Ja, ach, het is leuker dan vliegen.
0: Ook, ja, nou, in dat opzicht hoef je niet te wachten natuurlijk. Maar je moet ook niet zeeziek worden, dat is ook een dingetje.
4: Nee, maar we hebben er al 3 kwartier over gedaan om met de auto van de boot te komen. Dus,
2: maar het is bij Schiphol kort, hè, 3 kwartier. Dat noemen ze geen rij, nee.
0: Hey, wat is de luchthavencode van Schiphol, denk jij, Chris?
4: AMS,
0: ja hoor. Boom, gaat eruit. Inderdaad, AMS. Dat is, hoe komt het dat jij dit zo goed weet?
4: Van die tv-reclame.
0: TV-reclame?
4: Ja, Schiphol die maakt reclame op tv. En dan in dat ronde logo van Schiphol.
2: Dat is het nieuwe logo wat ze gemaakt hebben. Waar wij het laatst nog over hadden in de show, weet je?
0: Oh ja, wat was daar ook weer mee?
2: Ja, daar staat een cirkel. Alsof het hele gekke oranje cirkel.
0: Oh ja.
2: En daar staat dus ook de luchthavencode sinds dit jaar, vorig jaar in inderdaad.
0: Ja, hartstikke goed, Chris. Ik weet niet, je ziet er binnenkort heel stoer uit. Want je krijgt iets van ons, namelijk...
4: Ik weet het.
0: De Rinkel de Kinkel.
5: I catch you.
0: En vrienden, vriendinnen, vergeet je vandaag niet in te smeren.
6: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind. kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people.

0: Ja, ja, ja, ja, alleen maar grote sterren hier in de radioshow. We hebben Chapel Roan daar.
1: Hi, I'm Chapel Roan.
0: Ja, man, is het.
1: Chapel Roan,
0: hallo daar. Hoorde je ook met het geweldige The Giver voorbij komen?
2: Justin Bieber.
0: Ja, die is er ook. Justin is er natuurlijk ook. Het is echt een show gevuld met grote sterren. Goed gezelschap, zeggen ze ook wel eens. En dat geeft een man, dat is warm. Op de zondagochtend.
3: Here we are again. Happy as can be. All good times and jolly good company.
0: We gaan even een blik werpen op het showbiz nieuws van vandaag. Deze zondag, want de wereld die is niet gestopt met draaien. Gaat gewoon door. En deze tv-kok wordt opa.
4: It looks like baby food out of a fucking tin. It's disgusting!
0: Yo! Gordon Ramsay, zijn dochter, maakte op Instagram bekend dat zij een verwachting is van haar eerste kind. En ik maak me wel zorgen, want ik ken hem inderdaad alleen maar als zo'n scheldende bully in de keuken. Maar ja, straks met zijn kleinzoon.
5: Nou, hij heeft ook een andere personality, want op TikTok is hij de laatste tijd heel populair onder de jongeren. Samen met diezelfde dochter. En daar maakt hij hele leuke, lieve filmpjes, dus
0: okay.
5: Hij kan het wel.
0: Hij kan het wel. Maar de kleinzoon moet niet in de toekomst samen met hem gaan koken in de keuken, want dan wordt het waarschijnlijk een andere persoon.
5: Ja, je weet het niet, hè? Of dan worden ze dan ineens heel lief.
0: Ja, misschien. Ja, hij wordt ook een dagje ouder, milder. Hè?
5: Vaak mensen in de media zijn thuis niet altijd zo, hè?
0: Nee.
5: Ik neem aan dat jij ook niet van dat soort grove grappen tegen jouw kleinzoon maakt.
0: Thuis start ik overal muziekje onder.
5: Ja, precies.
0: Oh, Sanja gaat Italiaans koken. Oké, hier is een Italiaans muziekje.
5: Ja, en als je binnenkomt bij je kinderen, hier is Jeroen van Inkel. Ja, een naamjingeltje.
0: Ja, dat doe ik echt. Ja, zo precies. Ben ik. En George Lucas, dat is nogal een gigant in de filmwereld. Hij is de bedenker van Star Wars. Gaat een rol spelen in deze film.
6: You wrote a monster movie?
7: Si, con Pika Kaiju. Arr, arr.
6: What are you going to use for your monster?
5: Aha. Nou, jij kent het waarschijnlijk wel aan de stemmetjes. Dit komt uit de trailer van de derde Minions-film... die 1 juli in de bioscopen gaat draaien. En George Lucas is dus groot fan van de Minions... en ook van de animatiestudio die het maakt.
0: Jee.
5: En daarom is hij in de filmen te horen.
0: Grappig.
5: Lang geleden dat hij wat gedaan heeft. Het is zijn eerste klus sinds de start van zijn pensioen in 2012.
0: Ja, ja, ja. Het is ook 30 kilo geleden. Maar volgens mij is hij aan de Simpik. Ik zag laatst een foto van George recent. Het was, vroeger was het gewoon een Adonis-gestal.
5: Ja.
0: Maar hij is nu weer terug een beetje. Hij is weer wat slanker.
5: Te veel yo-yo is ook niet goed, hè?
0: Nee, zeker niet. Nee.
5: Nou ja, goed. Maar ja, Minions zijn ook wat breder, dus dat past
0: dat
5: dan.
0: Is waar.
5: Past dan wel weer.
0: Ja, ja. Misschien daarom de aantrekkingskracht.
5: Ja.
0: Dat hij herkent er wat in. Rinkel de Kinkel, vrienden, de radioshow, hanteert een open deurbeleid via 0800-1122. Goedemorgen, met wie?
8: Met Arjan van Doren.
0: Hey Arjan, wat kan ik voor je doen, Arjan?
8: Nou, je had het net erover van als je iets leuks weet, bel even.
0: Ja.
8: Het is vaderdag. Dan zou ik zeggen van draai eens even Stef Bos met papa.
0: Oh, dat is een heel... Heb jij zelf mooie herinneringen daarbij?
8: Ja.
0: Want jij bent ook papa?
8: Ik ben ook papa.
0: En je had ook een papa?
8: En ik had ook een papa en ik ben al opa.
0: Oh, opa papa.
8: En,
0: je woont ook in Europa, pa?
8: Ja, ook.
0: Die kan ook draaien eventueel. Ja.

0: Applaus voor alle Europapa's van Nederland.
1: Met spijt in het hart richt ik mij tot u.
2: I'm so sorry.
3: I'm sorry.
4: Dinkel de Kinkel is weer bijna voorbij.
2: I'm sorry. Can you forgive me?
4: Dus Jeroen en Jesse, moeten jullie nog ergens je excuses voor aanbieden?
0: Ja, dat moeten wij. Wij bieden onze excuses aan alle fans van Evert ten Napel. Die wel fans zijn van zijn gekke geanimeerde WK-show op NPO Start.
5: En uit het diepst van ons hart, sorry voor de grap over Thijs Reumer. Het is natuurlijk echt niet zo dat meiden onder de 18 korting krijgen bij zijn theatershow.
0: En excuses voor het beweren dat alle Uber-chauffeurs seksuele roofdieren zouden zijn. Oké, onze excuses daarvoor, dat is welgemeend. Maar je moet altijd wel één ding onthouden.

0: takes no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Ster.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
8: Wat een geld.
9: 80.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
13: Belisol.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
17: Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: 2 over 12 alweer. We gaan gauw beginnen. Dit is het NOS Journaal met Clemens Peters. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Oekraïne heeft drone-aanvallen uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat door Rusland wordt bezet. Daarbij zijn 4 mensen gedood. En er zijn onder meer berichten over een getroffen olieterminal, waardoor brand is uitgebroken, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Je ziet dat de problemen steeds groter worden op de Krim. Niet alleen voor militairen, maar ook voor de burgers die daar zitten. En Oekraïne heeft duidelijk uitgesproken dat ze 1 doel hebben, namelijk het volledig isoleren van het schiereiland van het Russische vasteland.
1: Rusland annexeerde de Krim in 2014. In Kortrijk in Vlaanderen zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de VRT reed de bestuurder van de motor vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel, waardoor hij de controle over zijn motor verloor. De provincie Limburg wil dat mensen vaker in het openbaar Limburgs praten. Met een campagne worden sprekers van de streektaal opgeroepen een L-gebaar te maken met hun rechterhand voordat ze een gesprek beginnen, om aan te geven dat ze Limburgs kunnen. Veel Limburgers schakelen volgens de provincie op plekken als het werk en de sportclub automatisch over op het Nederlands. En doelman Eloy Room heeft met 15 reddingen bij de 0-0 van zijn land tegen Ecuador, Curaçao, een WK-record gevestigd.
3: Fantastisch.
1: Ja, want nog nooit hield een doelman op het WK-voetbal bij de mannen zoveel ballen tegen, terwijl hij ook nog een keer de 0 hield. En dat had een reden, zegt bondscoach Dick Advocaat.
4: Hij was een beetje boos, maar we zullen hem eigenlijk voor iedere wedstrijd boos maken. Want als je zo kiept.
5: Ik was gewoon wat geïrriteerd, weet je wel. Na de eerste wedstrijd toch zoveel doelpunten tegen gehad als team. Maar ja, ik ben wel een keeper, dus ik wou gewoon revanche daarvan nemen.
6: Ik denk dat het eiland voor jou een standbeeld gaat oprichten na deze wedstrijd.
5: Ja, ik zag de minister ook in de kleedkamer, dus ik denk dat hij dat eventjes moet gaan regelen, denk ik. Dat een mooi standbeeldje komt op Curaçao.
0: Lekker bescheiden. Advocaat had tranen in zijn ogen, hè? Vanwege
1: die gaat helemaal los. Nee, die is helemaal op zijn leeftijd dit nog meemaken.
0: Prachtig. Oh,
1: ja. Ja. En Curaçao heeft nu 1 punt en dat betekent dat ze ook nog kans maken op een plek bij de laatste 32. Daarvoor moet in de laatste groepswedstrijd in ieder geval wel worden gewonnen van Ivoorkust. Het weer vanmiddag droog en veel zon. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken. En dan opnieuw 24 tot 31 graden.
0: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan met Rijn Baardmans. Goedemiddag.
7: Goedemiddag Evelien. Er staat onder andere file op de A12 richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsberg is het aansluiten. 5 tot 10 minuten vertraging. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A28 richting Groningen. Tussen afrit Omme en Staphorst. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op zo'n 15 minuten extra. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Rokanje en afrit Brielen doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
8: Ster. Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, autotaalglas.
14: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
18: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
4: Precies! Worstje?
3: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
4: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
3: Nee,
4: meerdere
3: nee,
4: worstjes!
3: Dank je wel, ik hoef geen worst.
4: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding!
3: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
4: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
3: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
5: Evelien.
6: Caro en CRV.

Voilà. Precies 4 jaar geleden was het ook zomer in Nederland. En toen was deze plaat de topsong hier op Radio 2. Angèle hoorde je met Libre en daarvoor Bruce Springsteen en Glory Days. Evelien. Het is vandaag 21 juni, de dag waarop de zon het allerhoogste staat. Het is de langste dag dus ook. En de start van de astronomische zomer, en dat mogen we allemaal weten. En dan is het ook nog eens een keer Nationale Topless-dag, Vaderdag... en natuurlijk de dag na de 5-1-overwinning op Zweden van het Nederlands elftal. Van alles om te vieren dus. En dat deden ze ook in 1999. Want op deze dag in dat jaar kwamen de gratis kranten Metro en Spits voor het eerst uit in Nederland. En verder terug in de tijd, in 1955, werd Nijntje geboren. Dick Bruna was op vakantie met zijn gezin, zag zijn zoon spelen met een stoffen speelgoedkonijn. En hij tekende dat konijn na. En vervolgens maakte hij er een meisjeskonijn van, omdat hij jurkjes leuker vond om te tekenen. En Nijntje, we kunnen inmiddels ook allemaal met haar meezingen.

In 1979 kwam de eerste Walkman op de markt achter. Daar heb ik nog een klein trauma aan overgehouden. Want misschien weet je nog wel die hele coole, gele, spatwaterdichte Walkmans. Ja, die wilde ik natuurlijk. Er kwam een goedkoper merk waar ik heel lang mee heb gedaan, dat uiteindelijk helemaal aan elkaar hing van de pleisters, maar wel zijn werk deed. In 1979 dus werd de eerste geboren. En toeval of niet, in 1926 werd de man Lou Ottens, die het cassettebandje heeft uitgezet. Ja, die wilde ik natuurlijk. Er kwam een goedkoper merk waar ik heel lang mee heb gedaan, dat uiteindelijk helemaal aan elkaar hing van de pleisters, maar wel zijn werk deed. In 1979 dus werd de eerste geboren. En toeval of niet, in 1926 werd de man Lou Ottens, die het cassettebandje heeft uitgevonden, geboren. En zo

Het was toch weer even een moment voor Suzanne en Freek dat ze gisteren op Pinkpop mochten optreden. Freek die zei tijdens het optreden: in 2011 ging ik voor het eerst naar Pinkpop. En toen heb ik met open mond staan kijken naar Coldplay, Foo Fighters en Kings of Leon. En 15 jaar later staan we er gewoon zelf. Ja, ik kan me echt voorstellen dat je dan even in je armen staat te knijpen. Daarvoor hoorde je de Peppers. En misschien wist je het niet, maar dat wil ik toch echt even heel graag met je delen. Dat Flea van de Red Hot Chili Peppers vroeger eigenlijk helemaal niks met rockmuziek had, maar wel heel erg geïnteresseerd was in jazzmuziek. Hij was bijvoorbeeld dol op Miles Davis. En nu, jaren na de Peppers, is hij een eigen project aangegaan. En dat heet het Honora Project. En dat klinkt zo

0: hemeltergend mooi, vind ik het. En de liefhebbers die van zijn muziek houden, die hebben mazzel als ze kaart hebben voor North Sea Jazz. Want daar gaat Flea optreden. Ja, en dan nog een ander bijzonder moment afgelopen donderdag. Want toen is het een bijzonder project van Barack Obama geopend. Het Presidential Center. Dat is een centrum met een museum en een bibliotheek. En dat is allemaal ter ere van Barack Obama gebouwd. En we weten natuurlijk allemaal dat hij gek is op muziek. Er waren veel artiesten uitgenodigd bij deze opening. Bruce Springsteen, die ik eerder al draaide, die was erbij. Maar ook Bono en Stevie Wonder. En de band The Roots. Maar eerst nog even je aandacht voor de bijzondere woorden die Michelle Obama sprak tegen haar man.
1: Barack, you gotta look at me. You told me all those years ago that you couldn't promise me the world, but you could promise me an interesting life. And of course, you outdid yourself and managed to give me both. You have made me a better person and have given us all an example that we should strive to emulate.
0: Mooi, hè? Mooi. Schitterend. Fantastische opening moet dat geweest zijn. Ja, en

Christopher Cross, die nog niet zo lang geleden met zijn 75 jaar nog in Tivoli stond. All Right, hoorde je. Zometeen het origineel van dit liedje. Wij pakken de gewone reggae-versie en eerst even een beetje rust op Radio 2. Met een fantastisch liedje van Cresip en Danny Vera. Wat een samenwerkingen zijn er toch in Nederland, hè? Make it a memory is dit.

Ergens uit de jaren 80, hè? Musical Youth Past the Dutchie, hoorde je. En het is inmiddels bijna 1:15. En je luistert naar NPO Radio 2. En ergens rond deze tijd, elke zondagmiddag, laat ik je kennis maken met nieuwe muziek door de ogen of eigenlijk oren van het verleden. En het thema van vandaag is de plek waar je woont, het huis.

Ja, je kent ze natuurlijk allemaal. House for Sale hoorde je van Lucifer, Madness, Our House, Brick House, Commodores en Our House van Crosby, Stills, Nash en Young. En de nieuwe plaat waar ik bij ben gekomen, ja, daar heeft even wat uitleg moeten aan vooraf gaan. Ik zat van de week in de auto met mijn man en ik had weer zijn muzieklijstje opgezet met eigenlijk allemaal vrouwen. Ray was ik aan het draaien, Olivia Dean, Lola Young. Nou ja, als je vaker naar Evelien luistert, dan weet je dat ik dol ben op dit soort muziek. En toen zei mijn man tegen mij, en dat was een reden voor een kleine discussie: sinds wanneer ben jij zo feministisch geworden in de muziek? Toen dacht ik, nee, helemaal niet. Dit zijn gewoon fantastische artiesten van dit moment en daarom draai ik ze. En ik wil iemand toevoegen aan dat lijstje. Haar naam is Sky Newman. En in haar biografie staat dat zij een onbeschaamd authentieke Engelse stem heeft. En zij zingt over The Man of the... En daar is hij dan. House.

0: De muzikale zielsverwanten George Michael en Elton John op Radio 2. Don't let the sun go down on me. Hallo, jij daar aan de andere kant van de radio. Wat wil je horen? Dat is eigenlijk mijn vraag aan jou. En wij gooien dat altijd even in een klein thema, vinden we gezellig. En dan is het iets makkelijker zoeken. En tegelijkertijd vragen we je om creatief te zijn. Vandaag is het zomer geworden. De astronomische zomer, officieel. En daarom gaan wij natuurlijk zoeken naar een zomerplaat die jouw hart sneller laat kloppen dan wel laat afkoelen. Maud, zeg het maar. Welke zou jij willen horen?
1: Nou, Ticento, Mattia Bazar is mijn ultieme plaat.
0: Ja, ik zou kiezen voor de Isley Brothers, denk ik. Het Summer Breeze, goede plaat is dat ook. Maar goed, het is niet aan ons. Het is aan onze lieve luisteraars van Radio 2. De NPO-luister-app staat wagenwijd voor je open voor de allerbeste zomerplaat waar je nu zin in hebt. Eentje is uitgesloten.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: De wereldtop van de atletiek komt naar Hengelo voor de Fanny Blankers Koen Games. Met Nederlandse en internationale toppers live in actie. De FBK Games kijk je vanaf 3:10 live bij de NOS op NPO 1.
13: Obeling, alles voor kampeergeluk.
14: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
13: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
17: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
18: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
19: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
20: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
16: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
16: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
21: Goedemiddag, het is net 1 uur geweest. Je luistert naar Radio 2. Dit is het NOS Journaal met Clemens Peters.
22: Een automobilist heeft vannacht in Tiel 2 agenten aangereden. Volgens de politie stonden de 2 agenten op de stoep toen een auto op en af kwam rijden. Ze raakten allebei gewond. Een van hen is ter plekke behandeld. De andere agent werd naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is een man van 35 uit Maurik. In Rotterdam wordt vanmiddag het Nationaal Moluks Monument onthuld. Over een uur spreekt premier Jette en daar wordt naar uitgekeken.
23: Het is een bijzondere dag voor ons, dus we zijn er.
24: Ja, wat voor gevoel heeft u over vandaag?
23: Oh, ja, een beetje gemengd, ja. Het is een hele fijne, mooie dag natuurlijk voor ons als herdenking. 75 jaar. En aan de andere kant zit toch af te wachten hoe het afloopt met Rob Jet in verband
24: wat hij nou gaat zeggen.
23: Ja, wat hij allemaal gaat zeggen. Excuus op zich is al heel bijzonder voor mij, vind ik. Dat is afwachten.
22: Het monument is een eerbetoon aan de Molukkers die Nederland hielpen in Nederlands-Indië, maar na de oorlog slecht door Nederland werden behandeld. Noodweer heeft in België tot problemen geleid. In de aan Nederland grenzende provincie West-Vlaanderen ontstond lokaal wateroverlast na hevige regenval. En er waren blikseminslagen. Volgens de krant Het Laatste Nieuws vielen er hagelbollen van wel 4 centimeter. De brandweer had het er druk mee.
0: Het was inderdaad een drukke nacht voor de brandweer. We mochten 95 interventies optekenen. Allemaal gerelateerd aan wateroverlast. Het zij water in de kelder, water op de openbare weg, noem maar op. Op dit moment zijn onze laatste ploegjes nog bezig om de laatste adressen weg te werken.
22: En ook op de festivalcampings van Graspop richtte het onweer schade aan. Voor zover bekend zijn er door het noodweer in België geen slachtoffers gevallen. En koning Charles maakt donderdag zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. En Charles is de eerste vorst ooit die zijn belasting, de eerste Britse vorst ooit die zijn belastingaangifte laat zien. Het weer vanmiddag droog en veel zon. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken. En dan wordt het ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag.
21: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. In Den Haag zit Rijnbaard, want goedemiddag.
1: Dag Evelien. Er staat nu 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld kun je er een kwartier bij rekenen. Ook op de A12 is het druk richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk is je vertraging 20 minuten door de Duitse grenscontroles. Dan de A12 richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten vanwege wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. En dan nog een ongeluk op de M35 richting Almelo tussen de Duitse grens en Enschede. De weg is weer vrij, maar reken er 10 minuten extra voor.
2: Ster. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ik?
2: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
3: Echt waar?
2: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
3: Dat is stoer van mij.
2: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
3: Woehoe!
2: Op sunweb.nl.
10: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
25: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
26: De hele dag door.
25: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
27: Memphis Depay schiet.
28: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
25: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
29: Wie luistert, weet meer.
30: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
25: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
29: Wie luistert, weet meer.
31: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
32: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
31: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
33: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
31: Precies! Worstje?
33: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
31: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
33: Nee,
31: meerdere
33: worstjes. Dank je wel. Ik hoef geen worst.
31: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
33: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
31: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
33: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
34: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
35: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
36: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
35: Wil jij gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Evelien.

0: niemand minder dan Taylor Swift zelf. Want afgelopen week was er weer een feestje voor de Songwriters Hall of Fame. En daar trad hij op. En wie zat er in het publiek? Taylor Swift. En wat zong die cardigan van Taylor Swift? En zij ging helemaal uit haar plaat daarvan. Een zomerplaat aanvragen, dat wil echt iedereen. Dat is wel weer duidelijk in de NPO-luisterapp. Hartstikke druk. Dankjewel voor jullie aanvragen. Eentje kan het maar worden natuurlijk. Bring Me Some Water was fantastisch geweest. Melissa Etheridge. Rick die zegt, hey Evelien, waarom jinx je nou Summer Breeze van de Isley Brothers? Die wilde ik net aanvragen. Zie ik net te laat, want kan mij het schelen dat ik hem zelf genoemd heb. Dan mag jij hem ook nog wel aanvragen. Ik wil ook nog even de felicitaties aan Lenneke en Marco geven, want zij zijn vandaag precies 100 jaar oud geworden samen. En wilde dan Sex on the Beach horen. Nou, ik wil het toch even over wat anders hebben. Namelijk over voetbal. En dat ga ik doen met Priska. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij volgt het op de voet allemaal. Wat er gebeurt.
1: Ja, zeker. Ja. Ik probeer zoveel mogelijk te volgen. En het is zalig.
0: Maar hoe doe je dat dan 's nachts met die wedstrijden?
1: Nou ja, nee, 's nachts daar zit er niet in.
0: Nee.
1: Dan kijk ik terug op de NOS op mijn computer en dan kijk ik gewoon terug de samenvatting.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. En hoe doe je dat dan aanstaande donderdag, hè? Uit mijn hoofd is het Nederlands elftal weer. Ja, dat is toch een beetje twijfelachtig. Dan, dat is namelijk om 1:00.
1: Ja. Ik ben van beroep groenteman, dus ik moet er altijd vroeg uit. Dus dan gaat het helaas niet lukken.
0: Ja, ik geloof dat die dan om 6:00 ochtends of zo nog weer herhaald wordt. Dus dan doe je dat.
1: Ja. Om 6:00 ochtends sta ik op. En dan ga ik om 5:15 fiets naar mijn werk.
0: Ja, snap ik. Er is nog een ander elftal dat jij graag volgt. En daar ben je trouwens ook niet de enige in, hè?
1: Nee. Heel bijzonder is, vind ik, het kleinste land dat meedoet aan het WK, Curaçao.
0: Ja.
1: Met de coach Dick Advocaat uit Den Haag. Dat is gewoon grandioos. Die hebben het al een punt gehaald tegen Ecuador. Dus ik denk, ja, Sunshine Reggae lijkt mij een geweldig lied om te horen.
0: Heb jij het gezien, die hoeveelheid ballen die tegengehouden zijn in de wedstrijd?
1: Ja, dat is bijzonder, echt. Kijk, en dat is het mooie. Iedereen heeft verstand van voetbal, iedereen heeft een mening, maar het verbroedert en dat is belangrijk.
0: Ja, dat is natuurlijk echt heel mooi, hè? Ja, en ik vind de tranen van Dick Advocaat, die zo emotioneel is als een iemand die de hele dag uien staat snijden. Ja, dat is ook wel mooi, hè?
1: Zeker. Zo. Kijk, sport is ook emotie.
0: Ja, zeker. Dat weten we allemaal. Hè. Kippenvel momenten elke dag bijna.
1: Ja,
0: zeker tijdens dit WK. Dankjewel voor deze suggestie. Het is én een zomerse plaat. En het zet Curaçao even op het erepodium.
1: Ja, zeker. Nou, dankjewel.
0: Fijne middag, Priska.

we gaan natuurlijk allemaal weer richting Zeeland. Want volgende week is het zover. Aanstaande donderdag, vrijdag en zaterdag is er Concert Etsy, georganiseerd door Bluff. En wij van Radio 2 zijn er natuurlijk bij op donderdag vanaf 6 uur, vrijdag vanaf 4 uur en zaterdag de hele dag.

0: de benedenburen, die hadden een beetje last van het feit dat ik hem hier op Strandje Pereuren ruzie had gezet. Dus ik heb hem nu maar gedragen, gewoon met liefde voor jou gedraaid. Milwaukee.
1: Evelien.
0: Waar we het nog helemaal niet over hebben gehad, is het feit dat het vandaag Vaderdag is. Ik heb het idee dat het iets minder leeft dan normaal. Zou dat komen door het WK voetbal, dat het een beetje afgeleid wordt of iets dergelijks?
2: Ik denk het wel. Ik was het ook een beetje vergeten eigenlijk.
0: Oh, echt waar?
2: Heel zielig, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik heb dus wel een cadeautje gekocht voor mijn vader, maar ik heb geen tijd om het te brengen vandaag. Dat vind ik ook eigenlijk zo oneerbiedig.
2: Ja.
0: Maar goed.
2: We gaan het goed maken.
0: Vaders die hebben veel talenten. Dat weten we. Ze staan om een hoop bekend. Niet per se altijd om hun humor. De zogenaamde dad jokes. Heb je daar wel eens van gehoord?
2: Ja, ik wel. Maar het is echt, ze zijn zo melig.
0: Ja, dat is het eigenlijk. Het zijn, ja, ik wil niet per se zeggen flauw, want dat is dan weer zo onaardig. Maar er zit een hoge meligheidsgraad in de dad jokes. En ja, uitgerekend vaders maken die heel vaak. Mijn vader heeft dan ook nog, dan gaat hij keihard lachen om zijn eigen grap.
2: Ja, dat hoort erbij.
0: Ja, Nou, en zal ik even een voorbeeld geven van, komt een vis bij de dokter, zegt de dokter, ik zie het al, uit de kom.
2: Ja, dat bedoel
0: het zijn ook verder een beetje van die one-liners.
2: Ik heb ook een hele stomme van mijn vader.
0: Ja.
2: Als ik dan zei, ik ben moe.
0: Ja.
2: Dan zei hij, ik ben pa. Oh god.
0: Ja. Of, wat is een verkeersinfarct in de Verenigde Staten?
2: Geen idee, die ken ik niet.
0: File Amerikaan. Oh. Ja, nou goed. Wij zijn op zoek naar de beste dad jokes. Ze mogen kort en bondig. Stuur ze in naar de NPO Luister app. En mocht je nou toch een cadeautje vergeten zijn te kopen voor je vader, dan kan je met je dad joke kan je een cadeautje verdienen. Want ik heb chocolade voor je klaar liggen. De enige echte Evelien chocolade. De echte muziekliefhebbers die denken ook, ja, waarom draait ze nou niet Dead van Case Choice? Had gekund. Maar ik heb gekozen voor, nou, misschien wel de allermooiste en allerbeste van deze band uit België. Dit is Not an Addict.

0: ons was het een no-brainer om dit topsong te maken. Bruno Mars op NPO Radio 2. En inmiddels is de verkiezing van de topsong alweer een paar dagen voorbij. En is het Vaderdag. En wij willen die lieve vaders toch even op het podium hijsen. Door middel van het vertellen van hun dad jokes. Luc die stuurde. Ik wilde graag een klokcadeau doen naar mijn vader vandaag. Maar dat was eigenlijk zonde van de tijd. Ik was laatst op een nudistenstrand. En wat denk je? Niks aan. Snap je hem? Hielke?
1: Ja.
0: Ja, je snapt hem, hè? Maurice, jij lacht ook meteen heel hard. Oké, dan ga ik even door met jou erbij. Maurice die zei, waar werd het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran ondertekend? Nee? Onderaan de bladzijde.
1: Ja, dat is logisch.
0: Ja, en natuurlijk. Ja, inderdaad. En van Robert kreeg ik natuurlijk, als je dad jokes flauw vindt, dan moet je er wat zout bij doen.
1: Ja, korreltje hier en daar.
0: Vinden wij helemaal niet erg. Heb jij Vaderdag vandaag, Hielke?
1: Ik heb Vaderdag vandaag, zeker.
0: Ben je zelf vader of eer je je vader?
1: Nee, ik ben zelf vader van drie hele fijne monsters.
0: Oh, heerlijk.
1: En daarmee gaan we straks nog eventjes even lekker op pad.
0: Hebben ze je vanmorgen vroeg wakker gemaakt met een cadeautje?
1: Nee, het was nog fijner. Want Nederland speelde natuurlijk gisteren. Dus ze hebben me heel veel uit laten slapen tot 9 uur. Dat vond ik nog liever.
0: Ja, dat is wel een heel goed Vaderdag cadeau, inderdaad.
1: Ja, echt geweldig.
0: En jij bent dus, jij vindt jouw kinderen monsters. En zij vinden jou kampioen in dad jokes maken, denk ik.
1: Ja, ze vinden mij af en toe dan vooral mijn oudste, die is nu 14, of die wordt 14, 1 augustus. Die zit me dan af en toe aan te kijken met een zucht en rollende ogen. En dan heel herkenbaar ook natuurlijk van vroeger. Maar ja, het hoort er ook een beetje bij.
0: Ja, het wordt ook een beetje doorgegeven, hè? Van vader of zoon.
1: Ja, we hadden. Nou, mijn vader was niet echt zo'n grappenmaker, maar mijn opa dan weer wel. En het zit toch een beetje in de familie. En mijn broer kreeg er ook heel goed in. Dus ja.
0: Jij hebt echt een hele goeie.
1: Nou, dankjewel. Dankjewel.
0: Mag ik hem ook horen?
1: Ja, zeker. Wat is nou de overeenkomst tussen de billen en de woestijn?
0: Ik heb geen idee.
1: Cactussen.
0: Ja. Ja. Nou, het levert je iets anders bruins op. Namelijk Tefillin chocolade. Veel plezier ermee.
1: Hoi, ja,

Walking on a Dream, Empire of the Sun was dat, NPO Radio 2. Zometeen hier op deze zender, niet Daniel Lippens. Die is nog even met vakantie en heeft hij natuurlijk goed uitgekozen. Kan hij lekker Vaderdag vieren. Nee, Sam die is hier. Die heeft dan weer zijn Vaderdag onderbroken om hier te zijn en jou te voorzien van de mooiste muziek. Heb ik nog één tip voor je. Wat je ook aan het doen bent, alleen als het kan hoor. Het moet wel veilig kunnen. Ga even op je rug liggen. Doe je ogen dicht. En luister naar deze plaat. Tot volgende week.

0: Not to love.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Wie luistert, weet meer.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Hier is het weer met Clemens Peters, de NOS. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Belangrijk probleem is het geweld in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt voordat er verder kan worden gepraat. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Correspondent Fleur Lounsbach vertelt waarom hij dat doet.
18: Dat koning Charles zijn belastingaangifte nu openbaar maakt, ja, dat past wel binnen een bredere visie op een moderner en transparanter koningshuis. Het volgt ook op de schandalen rondom zijn broer, Andrew. En de koning wil voorkomen dat er een zweem van geheimzinnigheid rondom het koningshuis blijft hangen. En dus vindt hij het belangrijk dat hij open is en dat hij verantwoording aflegt. Dus vandaar dat hij nu ook zijn belasting openbaar maakt.
17: De openbaarmaking van zijn belastingaangifte is waarschijnlijk komende donderdag. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 jongens overleefden dat niet. En de 5-1-zege van het Nederlands elftal op Zweden is gisteren door gemiddeld 4,7 miljoen mensen bekeken. En dat is iets meer dan de wedstrijd tussen Nederland en Japan. Veel supporters keken de wedstrijd in de kroeg of op een plein. En er werd ook veel gekeken bij voetbalclubs, zoals in Kloetingen in Zeeland.
19: Ja, dat is hartstikke leuk! Vanmiddag gevoetbald en nu hier lekker gezellig een drankje doen!
20: Man, man, man! Ja, wat een wedstrijd. Mooi, mooi, leuk!
21: Het vertrouwen was een beetje weg bij iedereen. Maar de
0: deze wedstrijd, hè? Die zorgt ervoor dat we willen gaan met z'n allen.
17: Nou, wie er geen genoeg van kan krijgen. Donderdagnacht weer een nieuwe kans op records. Dan speelt Nederland tegen Tunesië.
16: Ja, dat wordt spannend. Want ik ben half Tunesisch, ja. Half Nederlands. Ja, en ik, nou, het is spannend. Het wordt helemaal niet spannend, denk ik. Het wordt gewoon één grote afslachting.
17: Ja, denk je dat?
16: Ja, ik had er nog een beetje vertrouwen in. Maar na gisteravond dacht ik, oh, Nederland heeft het weer teruggevonden. Vind ik hartstikke tof.
17: Ja,
16: maar
17: het is wel zuur voor Tunesië. Natuurlijk dat Tunesië vannacht het niet zo goed gedaan heeft.
16: Nee, het gaat in alle kanten niet zo goed. Nieuwe trainer, helpt niks. Nee, helaas.
17: Het weer, vanmiddag droog en veel zon. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken. En dan opnieuw 24 tot 31 graden.
16: Clemens, dankjewel. En voor de situatie op de weg schakelen we over naar Rijn Baartmans. Hallo Rijn.
7: Hi Sam. Er staat nu 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld kun je er 5 tot 10 minuten extra bij rekenen. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. Op de A1 bij Oldenzaal-Zuid een half uur vertraging. En op de A12 richting Duitsland vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten extra. De A12 richting Den Haag, daar staat een kapotte vrachtauto bij de meer. 10 minuten extra, de rechterrijstrook is er dicht. En de A22 tot slot Velzen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velzen en afrit IJmuiden. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is er dicht... en je doet er 10 minuten langer over.
16: Rijn, dankjewel.
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
25: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
26: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
25: Beren goed, thanks bo.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: En actie olifant!
27: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
28: Kia. Movement that inspires.
26: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
27: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
29: Hallo, met Daniel.

0: Taylor Swift en Opel Light. En daarvoor je Queen. Queen-gitarist Brian May die staat natuurlijk bekend om zijn wilderige haardos. Hij is zelfs op zijn 78ste heeft hij dus nog steeds een flinke bos krullen. En een journaliste met dezelfde soort haardos die vroeg om tips.
1: One curly person to another. Every day I have bad hair day. How do you do it? How do you pull it off?
2: Oh, every day is a bad hair day.
1: No, every day.
2: No,
1: what's your secret for?
2: Well, I'm grateful that I still have some. You know, yeah. It's not what it used to be. You know, it's, my vice is conditioner.
1: Conditioner.
2: Buckets of conditioner.
0: Nou, dan ga ik die maar even inslaan, denk ik. Is een goede tip voor mezelf en Paul Rabbering natuurlijk ook. Ja, ik haatte vroeger mijn krullen. Ik kon er nooit iets mee doen, weet je wel. Had iedereen van die stekeltjes en dan liep ik met die krullen. En ik kon gewoon nooit mee met de trend. Maar inmiddels ben ik het wel iets meer gaan waarderen. Dat is toch het mooie van ouder worden, toch? Dat je het een beetje meer, meer denkt van, oh, oké. Okay, dit... Ik ben wel blij met mezelf. Een hele goede middag en welkom bij weer een nieuwe editie van Hallo met Daniel. Vanmiddag hebben we natuurlijk een heerlijke Franstalige plaat, daar heb ik echt zin in. Want het is immers Chansondag, maar we spelen natuurlijk ook nog de Zap Service, waarbij je kans maakt op prachtige prijzen. Een plaatspeler kun je winnen, zelfs als je 5 goed hebt, en een powerbankie. Dat en meer, maar we starten de show met een van onze Nederlands grootste internationale succesvolle artiestes. Artiesten is het. Uit ons kleine kikkerlandje. Anouk, die is hier op NPO Radio 2 met Are You Kidding Me? Een hele goede middag.

Vampire Weekend en Harmony Hall hier op NPO Radio 2. En daarvoor hoor je Anouk en Are You Kidding Me? Het is me gelukt. Ik ben zo blij, joh. Het is een mijlpaal heb ik bereikt in mijn leven. Het was altijd een beetje mijn doel om zo'n beker te krijgen, weet je wel. Zo'n beker waarop staat, jij bent de beste vader ter wereld. Ja, en dat is gewoon gelukt. Ik heb hem vandaag gekregen van mijn dochter. Die kwam me mee aanzetten. Die zei, oh papa, kijk eens hier, vaderdag. Ah, zo fijn. En dan ook nog een heel leuk persoonlijk kaartje. Handgeschreven. Dus ik moest wel even goed kijken hoe wat er nou allemaal stond. Maar er stonden allemaal hele lieve dingetjes op. En vandaar ook extra leuk maakte dat ik dan deze plaat in mag starten. Want dit is van ABBA. En als je voor ABBA een B zet, dan krijg je BABBA. En BABBA is dan weer Arabisch voor papa. En zo is de cirkel rond. Ik ben helemaal gelukkig en blij. Hier is Dancing Queen.

0: op NPO Radio 2. En I believe... Even kijken naar het weer. Vanmiddag is het droog en veel zon. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dan gaan we even voor een blik op de weg naar Rijn. Rijn, goedemiddag. Rijn van de ANWB, hallo? Rijn van de ANWB is er niet. Nee, nou, dat doen we het niet. Dan gaan we naar Clemens Peters met de headlines van het NOS Nieuws.
1: In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. En namens de Amerikanen is vicepresident Vance in Zwitserland. Premier Jetten heeft bij de onthulling van een herdenkmonument voor de Molukkers in Nederland excuses aangeboden voor de onfatsoenlijke behandeling van de Molukkers toen die in 1950 naar Nederland kwamen.
2: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
1: De Molukkers waren onderdeel van het Nederlands leger in Indië. En na de verloren oorlog kwamen ze in 1951 naar Nederland en werden hier als tweederangs burgers behandeld. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat de bestuurder van een bestelbusje doorgereden naar een ongeluk. En daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. En de politie is nu nog steeds op zoek naar de bestuurder. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht vanwege de hitte. In tientallen departementen geldt code rood. Het kan er vandaag en morgen boven de 40 graden worden. En in die gebieden geldt bij evenementen een alcoholverbod.
0: Clemens, dankjewel. Zometeen muziek van Matt Simons en kun je opgeven voor de Zapp-service. Maar eerst muziek...

0: Prachtig is het toch ook, hè? Matt Simons en Catch and Release op NPO Radio 2.
1: De Zap Service.
0: De Zap Service. Je mag zo weer gaan zappen in de Zap Service. Wil je meedoen, dan kun je even opgeven. En dan moet je het volgende doorappen. En dat is best wel lastig om te spellen, maar give it a try. Hier is hij.
2: Sappen de dozio.
0: Dus niet sappen de dozio, maar
2: zappen de dozio.
0: Als je dat even appt, misschien komt het je verkeerd voor. Het is een poging om te lijken op Purno de Purno.
2: Sappen de dozio, maar anders zappen de dozio.
0: Kan je even doorappen via de NPO Luisterapp. En wie weet speel jij je meteen zo mee in de Zap Service.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Ilse de Lange met Something Good.

0: Guns N' Roses op NPO Radio 2 en Yesterday's.
1: De Zipservice.
0: Ja, we spelen de Zapservice. Je moest iets heel ingewikkelds appen, namelijk
2: Sappe de Doosje.
0: En ik weet niet hoe je dat zou moeten schrijven, maar het is iemand gelukt en dat is Marco. Goedendag, Marco.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hoe is het met je, Marco?
3: Ja, warm, hè?
0: Ja, het is lekker warm.
3: Ja, ik ben een zweet, behoorlijk een zweet. Ik ben een bed op het maken.
0: Ja. Oh ja, dat moet je ook niet doen, jongen. Dat moet je s'avonds doen, als de zon weg is.
3: Ja.
0: Dan moet je je bed opmaken.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Maar ja, goed, jij gaat natuurlijk al heel vroeg naar bed, want je bent ook weer heel vroeg op altijd.
3: Ja, dat klopt. Ja,
0: ja, ja, ja, ja, lastig. Hé, weet je, ken je dat nog, Purno de Purno van vroeger?
3: Nee.
0: Heb je dat nooit gekeken? Nou, er was een paars mannetje op de VPRO, was dat. In Villa Achterwerk zat dat. Nou, en die ging dan op zoek naar
2: de stad met de clitoris en de tepel.
3: Oh, okay. Oh.
0: Ja, zo, ja, lijkt een beetje op Buurman de Buurman. Begint het ook nou te lijken, volgens mij.
3: Nee, dat heb ik eigenlijk nog gezien. Maar is dat lang geleden?
0: Wat zeg je? Is het lang geleden?
3: Ja.
0: God, ja, toen ik jong was, dus dat is 40 jaar geleden, denk ik.
3: 40 jaar geleden?
0: Ja, zoiets 37 jaar.
3: Ja, wij keken altijd naar Catwiesel en naar Panto op de Duitser. Dus daar kon je wel vandaan.
0: Ja, ja, dan moest je ook wel naar Duitse televisie kijken. Hè, want in Nederland was het niet zoveel te zien toen.
3: Nee, dat klopt. Nee. We hadden maar 6 zenders toen.
0: Ja, dat is tegenwoordig wel heel anders. En dan heb je ook nog eens Netflix en al die andere zooi erbij. Oh, mijn god, wat hebben die kinderen het makkelijk.
3: En dan is er nog niks op televisie.
0: En dan is er nog niks op televisie. Nee, heb je helemaal gelijk in. Hé, hoe zit het met je muzikale kennis? Ben je een beetje op de hoogte?
3: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Ben je klaar voor de opgave?
3: We gaan het proberen, hè.
0: Nou, komt-ie aan. Luister goed, Marco.
3: Ja.
0: Niks zeggen.

0: Ja, Marco, dit is jouw kans om of een platenspeler te winnen, of een powerbank, ja. Of helemaal niks natuurlijk.
1: Of helemaal niks.
0: Nee, dat kan natuurlijk ook. Dus zeg het maar, wat heb je gehoord?
1: De Police had ik gehoord.
0: De Police, met, ja, in de titel?
1: Motorcycle, ja.
0: Ja, Motorcycle, ja.
1: Ja, Motorcycle, is je niet opkomen?
0: Nee. Ja, ja,
1: ja.
0: Met?
1: Met Nothing.
0: Ja, ja. Nothing. Ja. Ja, Compares to You, ja.
1: Compares to You. Ja, dan doe ik van.
0: Ja. Ja, en die allereerste?
1: De allereerste.
0: Ja, ik help je een klein beetje, die was van Elvis.
1: Elvis, nee, Elvis Presley niet. Nee.
0: Ja. Ja. Wel. Het was Elvis Presley, maar hoe heette dat liedje?
1: Titel ben ik weet.
0: Oh nee!
1: Nee!
0: Oh nee!
1: Oh nee! Nee.
0: Oh, Marco, wat jammer.
1: Ja, dat is jammer, hè?
0: Ja, ik wilde dit zo graag instarten voor je. Dat je had gewonnen, maar ja, dat is niet het geval. Dus je, ja, voor jou is er dan geen powerbank en geen platenspeler.
1: Nee.
0: Maar dan kan je wel weer een keer opnieuw meedoen.
1: Ja.
0: Ja, maar je mag wel kiezen welk liedje je dan wil horen. Van, want we hadden namelijk Elvis Presley en A Little Less Conversation. Sinead O'Connor en Nothing Compares to You. Die had je soort van goed.
1: Ja.
0: Mo, en dat heb jij gedaan. The Police and Every Breath You Take. En The Manic Street Preachers met Motorcycle Emptiness.
1: Ja, doe die laatste maar.
0: Ja, ja. Zullen we die doen?
1: Ja, doe die maar.
0: Nou, gaan we gewoon voor je doen.
1: Dat is ook een prijs, hè?
0: Ja, dat is eigenlijk ook een prijs. Nou, dat is mooi gezegd.
1: Daar ben ik tevreden mee.
0: Ja, en je hoeft hem ook niet op te laden.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ja.
0: Alleen maar genieten. Zet hem lekker hard.
1: Dat doe ik.
0: Oké.
1: Okay. Ja, is goed.
0: Hey, fijne dag in Zweedse, hè, vandaag.
1: Ja, doe ik. Ja.
0: Doei.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: 3 uur precies op je zondagmiddag. Straks hoor je muziek van Manu Chao, The Simple Minds. Maar nu is het NOS-journaal met Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Premier Jetten heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier moesten Molukkers onder slechte omstandigheden wonen, onder meer in voormalige concentratiekampen.
14: Maar ik hoop wel dat de woorden die ik net sprak worden ervaren als een vorm van erkenning en een daad van historische rechtvaardigheid voor u. En ik hoop vooral ook dat ze helpen in het vervolg. Als een hefboom ten goede. Want het verhaal van de Molukse gemeenschap in Nederland gaat verder. Laat dat een gezamenlijk verhaal zijn. Laat dat een verhaal zijn van gezien worden.
13: Jetten hield zijn toespraak voorafgaand aan de onthulling van het Nationale Monument in Rotterdam. In het Belgische Kortrijk is een motorrijder gisteravond ingereden op een terras. Daarbij raakten twee mensen zwaar gewond. Zelf raakte de motorrijder licht gewond. De man was aan het stunten, zegt de burgemeester van Kortrijk.
15: Hij trok een wheelie, dus op zijn achterwiel. En hij is de controle over zijn stuur verloren. En de motor is gaan glijden en heeft een terrastafel met omzittenden weggemaaid.
13: Het ongeluk gebeurde op de Grote Markt in Kortrijk, waar het op dat moment erg druk was. De burgemeester snapt niks van de actie van de motorrijder.
15: Dus weerzinwekkend. Ik vind dat verschrikkelijk. Daar moet paal en perk aan gesteld worden. Alles begint met de individuele verantwoordelijkheid en met respect. En dat is hier totaal zoek.
13: De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League opnieuw gewonnen van Spanje. Na de overtuigende 4-2-zege van gisteren werd het vandaag 1-0. Nederland gaat nog altijd ruim aan de leiding in de Pro League met 36 punten uit 12 wedstrijden en dus ook 12 overwinningen. En het weer, vanmiddag droog en veel zon. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. En morgen is ongeveer hetzelfde.
12: Clemens, dankjewel. Dan gaan we kijken naar de situatie op de weg met Rijn Baardmans. Hallo.
16: Hey, hallo. Ja, 40 kilometer file op dit moment. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. Dat is de A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte is je vertraging 5 tot 10 minuten. En op de A12 richting Duitsland, daar beland je in de file na knooppunt Ouddijk. Hier heb je een kwartier vertraging. De A2 dan, richting Eindhoven. Een ongeluk zorgt voor wat vertraging. Bij knooppunt Leenderheide en knooppunt Hocht. 10 minuten extra en de linkerrijstrook is er dicht. De A12 dan richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug. 10 minuten vanwege een kapotte vrachtauto. Hier is de rechterrijstrook dicht. En tot slot nog de langste file op de N307 richting Kampen. Het is druk bij Lelystad Bataviastad. Je doet er bijna een uur langer over.
12: Rijn Baardmans van de ANWB, dankjewel.
16: Alsjeblieft.
17: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Obelink, alles voor kampeergeluk.
19: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
18: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
20: Alles voor kampeergeluk.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
18: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
21: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting, ook in de webshop. ANWB en gaan.
21: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
23: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
25: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
24: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
26: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
27: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
26: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
28: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
26: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
29: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Hallo, met Daniel.

Simple Minds op NPO Radio 2 en Ghost Dancing. Hallo. Hallo en welkom bij het laatste uurtje Hallo met Daniel. Met Sam. Daniel die zit lekker na te genieten, denk ik nu, van een verse baguette aan de rand van een zwembad ergens in Frankrijk. En omdat we dat sfeertje ook een beetje hierheen willen halen, en omdat het natuurlijk altijd op zondag Sean Zondag is, kun je zometeen je favoriete plaat die jij wil horen langskomen op de radio doorsturen via de NPO Luister-app. Dus mijn vraag is aan jou: welke Franstalige plaat wil je horen? Geef hem door. Via de NPO Luister-app mag ook een audioberichtje zijn als je dat liever hebt. Dan hoef je niet allemaal te typen en zo. Dat is ook alweer fijn. Het mag een klassieker zijn of een moderne plaat. De keuze is helemaal aan jou. Misschien moeten we niet iets doen van Patrick Bruel vandaag of zo. Maak ik het dan heel erg moeilijk? Nee toch, er zijn genoeg Franstalige liedjes. Ik hoor ze zo, ik kan er nog even rustig over nadenken tijdens deze van Crowded House. En always take the weather with you.

0: Wat een hitmachine is toch ook, die Bruno Mars. En I Just Might hoorde je net. En over Bruno gesproken, hij is eigenlijk al vanaf jongs af aan in de spotlights te vinden. Als kind was hij namelijk ook al actief als Elvis-imitator. En in die hoedanigheid werd hij ook geïnterviewd toen hij 4 was. Luister even mee.
1: Now, what is it about Elvis? What do you like about Elvis?
2: I like his singing and his dance and his lips.
0: Ja, dus hij houdt van zijn zang, maar ook van hoe hij zijn lip houdt, die Elvis Presley. Dus dat is wel heel erg grappig. Geboren entertainer, zou je kunnen zeggen. Waar ik laatst dus pas achter kwam, is wie de zanger was van... van

wie is dat nou? Nou, ik kwam er dus laatst achter omdat ik luisterde naar het programma van mijn zeer gewaardeerde collega Eddie Keur. En wat blijkt nou? De zanger van Harry de Hengst was een hele jonge Waylon. En dat is zo schattig om te zien, om die telekinsbeelden te zien van Waylon die dan echt zit als een soort van tienjarige met een helemaal in vol ornaat, met cowboyhoed, met van alles erop en eraan. Het is echt super schattig. Ga het maar even opzoeken op internet. Kun je ondertussen luisteren naar muziek van The Pretenders.

0: Zo heerlijk zomerzee. Yves La Rock hoorde je en Rise Up. Dus even kijken wat het weer brengt. Vanmiddag veel droog en zon. Nou, gelukkig geen regen dus. Het wordt maximaal 24 graden. En in het noorden tot 31 graden in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken. En opnieuw 24 tot 31 graden. Ja, en voor de blik op de weg is hier Rijn Baardmans. Oh, Rijn, waar ben je? Oh, daar ben je. Sorry, ja, was je even kwijt, Rijn?
1: Hé, hey, hallo.
0: Hallo.
1: 35 kilometer file, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld beland je in de file. 5 tot 10 minuten vertraging. De A2 richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 5 minuten extra. De langste file die staat op de N307 bij Lelystad Bataviastad. Het is erg druk daar, een half uur oponthoud. En tot slot nog de N324 Nijmegen richting Os. Tussen Alverna en Velp kun je er ook een half uurtje bij tellen.
0: En wordt het al een beetje minder druk? Zie je de trend al instarten dat het zeg maar wat afneemt en zo?
1: Nou, het is heel de dag een beetje zo tussen de 30 en de 40 kilometer. Dus,
0: Omdat mensen veel op en neer rijden met het weer? Dat ze even lekker naar het strand kunnen doen?
1: Ik denk het wel. Ja, het zijn mooie dagen, dus mensen trekken erop uit.
0: Nou, Rijn, ik hoop dat je ervan kan gaan genieten binnenkort. Dat je nog een beetje wat moois meepakt op deze zondag.
1: We gaan straks lekker de zon in. En ook. Ik hoop jij ook.
0: Ja, zeker weten. Ik ben zo meteen de studio uit en dan zit ik in de zon, hoor.
1: Toppie.
0: Dankjewel, doei.
1: Doei, doei.
0: Zometeen muziek van Steve Winwood. De chanson dag track komt langs. Maar eerst Xavier Rudd en

0: Heerlijke plaat uit 1982 alweer. Jeetje, toen was ik 2. Het is Steve Winwood en Valerie die je hoorde.
1: Chansondag. Chansondag.
0: Maintenant, le chanson, jour de chanson. Nee, mijn Frans is echt niet goed genoeg. Ik denk dat ik inderdaad net een gerechtje mee te bestellen in Frankrijk. Maar verder kom ik ook niet. Het is chansondag. Het moment om even wat leuk Franstaligs op de radio te slingeren door de ether heen. Er zijn een hoop aanvragen gedaan. Sommige die ik nog helemaal niet kende, maar die gaan we dan even opzoeken. La Tribu du Dana bijvoorbeeld. Maar die komt er wel regelmatig langs. Ook Papa Oute van Stromae werd aangevraagd. Le Vent nous portera van Noir Désir. Ja, ook allemaal hele leuke platen. Maar er zat er eentje bij. Die werd door 2 mensen aangevraagd. Door Vincent. Of is dat Vincent? Ik weet niet hoe doe je dat op zo'n Frans. Vincent? Vincent? Ja, ik weet het niet. Maar ook Frans, die stuurde grappig genoeg een berichtje. Die zei: goedemiddag Sam, voor de chansondag dacht ik aan Indila met Dernier Dansé. Het gaat over een meisje dat haar liefdesverdriet weg probeert te dansen. En toen dacht ik, oh, wacht even, dat ken ik wel. Toen ging ik het even beluisteren. En toen dacht ik, oh, maar dat is een prachtig liedje. Die is echt heel mooi. En waarom ik het ook zo mooi vind, is omdat mijn vriendin, het is een van haar favoriete liedjes om te zingen. Dus ik denk, wat een leuk idee. Voor Vincent, voor Frans en voor mij, maar ook voor jou. Hier is ze, Indila.

0: het onderwerp is niet zo mooi.
1: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: over hitmachines eerder. En toen noemde ik Bruno Mars, maar dit is er ook eentje hoor. Teddy Swims. Oh my god, wat een hitmachine. Blijf ze maar maken. Die komt niet bij jullie langs, denk ik, hè Klaas? Teddy Swims.
1: Nee, die kan ik niet betalen. Dat buiten mijn budget helaas, maar nou ja, wel heel veel fijne andere liedjes.
0: Vertel eens, wat zit er allemaal in de show?
1: Nou, ik zat... we willen sowieso weer even een klein beetje vooruitblikken, want er is weer van alles te doen deze week. Positieve dingen, dingen die niet leuk zijn, maar die wel aandacht behoeven. En ik ben zojuist totaal gevallen voor Toy Story 5.
0: Oh, ben je er al heen geweest?
1: Nee, maar Antoinette wel, die er zometeen ook bij is. En ik ga toch dat liedje draaien. You've got a friend in me. Het is zo'n fijn liedje.
0: Ja, dat is ook wel leuk.
1: Helemaal voor de zondagmiddag. We zijn een klein beetje gewend aan de warmte. Dus een kleffe huk kan bij deze weer wel, denk ik.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En hoe was je vaderdag, Klaas? Heb je kinderen wel gezien?
1: Ja, ja.
0: Man.
1: Nee, dat ging hartstikke goed. Ik werd vanmorgen wakker en ik kreeg een bakje koffie en een prachtig kaartje van de oudste dochter die hem vervolgens smeerde. Ik heb ontbijt op bed gekregen.
0: Ja.
1: En ik ben bij mijn vader geweest en straks ga ik nog even bij mijn schoonouders langs om daar nog even gedag te zeggen.
0: Ja, natuurlijk. Dat moet je ook doen, hè?
1: Ja, is heel leuk hoor, om dat te doen.
0: Ja, ja. Nou, ik heb vandaag voor het eerst dus een beker gekregen met The Best Dad in the World. Ik hoopte er al op. Het is een mijlpaal.
1: Die is binnen!
0: Hij is binnen! Het is een beetje cliché, maar het is toch wel leuk als hij eenmaal een keertje binnen komt.
1: Het is. Nou, van harte gefeliciteerd daarmee.
0: Dankjewel. Je zal vast al een hele stapel van hebben.
1: Nee, ik heb wel al die wasknijper dingen zo, maar die zitten alweer in de prullenbak. Dat zei ik niet hardop.
0: Hey Klaas, veel plezier zo meteen.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Doei.
0: Verder heb ik voor jou Ryan Paris. Daar gaan we mee afsluiten. En Dolce Vita. Dat betekent dat niet het leven is mooi? Ja, toch, Nicky? Ja, dat betekent het leven is mooi. Het leven is ook prachtig. Genieten van dit weekend. Ik spreek je volgende week weer voor een nieuwe Hallo met Daniel. Doei!

0: En dit is het geluid van de dag.
1: So tonight Sweden plays the Netherlands in the World Cup. And I'm pretty confident. I'm so confident that if Sweden loses this game, I will fly to the Netherlands and kiss a windmill. I promise.
2: Sune, Sune, maak me shit!
0: BNN! Dit is NPO Radio 2.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, autotaalglas.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: Het is 4 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald, nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Jeroen Tjepkema, dank je wel daarvoor. We gaan even schakelen met de verkeersinformatie. In Den Haag zit Rijn Baartmans. Goedemiddag.
19: Goedemiddag Klaas. Er staat nu 30 kilometer file. In de meeste gevallen sta je niet langer in de file dan 5 minuten. Maar dat is niet het geval op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld duurt er 5 tot 10 minuten langer over. Ook op de A15 is het druk in de richting van Gorkum, tussen Wadenooyen en Knopendel, 5 kilometer met 10 minuutjes vertraging. De A27 dan, richting Gorkum, tussen Breda-Noord en Knopend Hooipolder, draait langzaam over 4 kilometer en je doet er 10 minuten langer over. En de langste file, die staat op de N324, in de richting van Os, 20 minuten extra tussen Alverna en Velp.
9: Dankjewel.
19: Alsjeblieft.
9: Zometeen tijd voor Klaas. We gaan gewoon een lekkere zondagmiddag vieren samen met jou. En de eerste, die komt van de Waterboys. Het is een fijne plaat hoor. The Hall of the Moon.
20: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
23: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
24: Brussel Zuid.
23: Hé, nu al?
22: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
27: De hele dag door.
26: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
28: Memphis Depay schiet.
29: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
26: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
30: Wie luistert, weet meer.
31: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
32: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
26: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
29: Wie luistert, weet meer.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
33: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
34: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
35: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
34: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: could have told.
1: Dit is echt zo'n track die eigenlijk in de vergetelheid had kunnen raken, maar door de Duitse DJ Wankelmuth werd het geremixed. En toen werd het in één keer een hit wat maar liefst in 14 landen de eerste plaats haalde. Asaf Avidan en de Mojo's, met succes dus. One Day Reckoning Song, zo heet hij. Goedemiddag allemaal en welkom.

0: Kwart over vier hier op NPO Radio 2. Wat fijn dat je erbij bent. Tot 6 uur is het tijd voor Klaas. Overigens, ik draaide net de Waterboys, The Hall of the Moon. We gaan veel fijne muziek draaien vandaag. Hallo Antoinette.
1: Hallo.
0: Fijn dat jij er ook bij bent. Ja, het is ook een verhaal, hè. Het nummer heet van oorsprong Revenge. Maar tijdens het schrijfproces werd het eigenlijk een plaat die ging over de band zelf. En over het doorzetten in moeilijke tijden.

0: eigenlijk wel twee hele fijne, positieve liedjes achter elkaar. Hè? Bon Jovi, Keep the Faith en dit is Samieu en Dark Before the Dawn. Ja, het kan een beetje donker zijn, maar na regen komt zonneschijn. Zoals we dat dit weekend ook weer hebben gezien. Was wel mooi, duurde het natuurlijk even voordat deze samenwerking plaatsvond. Hoewel Maud Akkermans, de violist, al lang in de band zat. Maar echt zingen nog niet. Het is echt een totale popster, hoor, die Maud. Fantastisch. Ja? Ja, je moet haar Instagram maar eens checken. Het is echt glitter en glamour en ze oont hem helemaal.
1: Dus. Ja, want ze zat al altijd in de band en nu doet ze veel meer dan alleen maar
0: En fantastisch. Blijf dat vooral doen. Hey, laten we even vooruitkijken naar de komende weken. Wat valt er te doen? Wat valt er te zien? Laten we maar even beginnen bij wat valt er te zien. Ik wil toch nog even Disclosure Day nog een keer noemen. De film draait in de bioscoop. Nieuwe film van Steven Spielberg. De herfilming, ik denk versie 3 of 4 van He-Man, komt ook in de bioscoop. Ja, ik heb daar weinig.
1: Heb je daarmee gespeeld? Of nee, weinig, zei
0: nee,
1: je
0: al. Ik heb daar weinig. Ik heb ooit een keer voor het programma Klaas kan alles wel een keer als Superman mezelf verkleed en gekeken of ik dat kon worden.
1: En kon dat?
0: Ja, met een greenscreen kom je een heel eind natuurlijk, maar dat is niet de echte vibe. Maar goed, ik weet niet, het is een mix van nostalgiek en ook de nieuwe versie.
1: Oh, mooi,
0: hè?
1: Nostalgiek.
0: Nostalgiek. Geek. Oh ja, mooi. Scary Movie komt ook terug. Parodiereeks, hè? Een soort horror, maar dan grappig.
1: Ja, heb jij dat ooit grappig gevonden?
0: Nee, ik trek het heel slecht, ja. En jij bent geweest naar deze film, Toy Story.
2: Yeah! I now pronounce you husband and knife.
3: The package for you.
0: Ja, en dat pakketje, dat maakt alles uit. Het eerste wat je hoorde was eigenlijk gewoon het fantasiespel van het kind die met de speeltjes van alles meemaakte. Dus de mes en de vork.
1: Forky
0: gingen samen trouwen. Maar dan komt er dus een tablet het huis binnen en die gooit alles op zijn kop. Meer moeten we eigenlijk niet vertellen, behalve dan dat Tom Hanks weer gewoon Woody is en dat Woody erbij is en Buzz Lightyear is er ook bij. Jij bent naar de film geweest.
1: Ja.
0: Zonder te spoilen, wat zeg je? Is het een aanrader? Is het geen aanrader?
1: Het is een aanrader, maar ik moet heel eerlijk zeggen, bij alle Disney films, over een paar maanden staat hij op Disney Plus.
0: Ja. Fair point, ja. Hey, en we hadden het ook even over de muziek bij de film, want er zit heel veel fijne muziek tussen, maar...
1: Er zit niet echt fijne muziek tussen, hoor.
0: Taylor Swift!
1: Ja, maar dat is het ding. Je hoopt de hele tijd dat er een scène is, maar het is gewoon de endcredits.
0: Oké. En deze hoorde ik voorbij komen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, deze is zo fijn. Dit is mijn cadeau voor jou voor de zondagmiddag. Randy Newman, You've Got a Friend in Me. Zo is het ook weer.
4: You've got a friend in me.
0: Hallo.
4: You've got a friend in me.
0: Hoi.

0: De heerlijke haat-liefdeverhouding tussen Woody en Buzz Lightyear, vertolkt door Randy Newman. You've got a friend in me. En je zei, blijf zitten bij de eindcredits, hè?
1: Ja, er zijn er twee.
0: Oh, varianten. Meer wordt er niet gezegd.
1: Nee, gewoon twee. Je moet twee keer blijven zitten.
0: Oh, twee eindcredits. Oh, je moet gewoon lang blijven zitten. Oké, okay, dank. Zometeen één dag waarop twee bijzondere dingen te doen zijn de komende week. Wil ik toch even aandacht aan besteden. Maar eerst even een klein beetje de warmte, de ruimte geven. Bob Marley en de Wailers.
2: No Woman, No Cry op NPO Radio 2.

0: Lekker dit zeg. No Woman No Cry, Bob Marley en de Wailers. Het weer past daar uitermate goed bij. Op veel plaatsen schijnt de zon, is het droog. Af en toe zijn er wat wolkenvelden. In het noorden liggen de maxima ongeveer tussen de 22 en 25 graden. En in Brabant en Limburg wordt het nog wat warmer. 30 tot 32 graden. Morgen ook droog. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 tot 31 graden. Niet verkeerd. Een verkeersupdate krijg je van Rijn Baartmans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Klaas. 20 kilometer file op de Nederlandse wegen, maar in geen geval sta je er langer in dan 10 minuten. Wel op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 10 minuutjes vertraging. De A1 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole doe je er na de Lutte 5 tot 10 minuten langer over. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder is je vertragingstijd een kleine 10 minuten.
0: Dankjewel! Zometeen hoor je van mij waarom dinsdag een bijzondere dag is. En het goede doel krijg je met België. Maar eerst Piet.

0: 2.
1: Er is maar één. NPO Radio. Klaas van Kruisten. NPO Radio 2.

0: meezingen en waarschijnlijk ook een beetje meeroffelt met die drumbreaks. Het goede doel en België. Ik denk trouwens dat er geen leven op Pluto is. Dat is, ik weet het niet, dat hebben ze...
1: Nee?
0: Nee.
1: Maar kan je wel dansen op de maan?
0: Ja, dat is al gebeurd zelfs, ja. En ze gaan ook weer terug natuurlijk.
1: Ja.
0: Heel benieuwd hoe dat zal zijn. Dat we daar een of andere vreselijke wedloop gaan krijgen. En al die bende die daar al is. En ruimteafval. Goed, laat ik nou niet gelijk depressing worden. Eén vraag van jou en ik ga helemaal mis.
1: Oh jee. Ja. Moet ik een leuke vraag stellen?
0: Wat gaan we deze week aandacht geven? Nou, dat had ik nog beloofd natuurlijk. Aankomende dinsdag. Het is namelijk de dag van twee dingen waarvan ik denk... Hey, het is eigenlijk wel bijzonder om dat even te noemen. En ook om daar misschien, als je daar, als het voor jou van toepassing is... om daar aandacht aan te besteden. De dag van de overprikkeling is het... door allerlei stichtingen wordt er aandacht voor gevraagd op die dag. En dat gaat niet alleen over, goh, wat is het druk. Maar er zijn dus ook mensen die als gevolg van hersenletsel... echt te maken hebben met een enorm probleem. Fors ziekmakend kan het zijn. En dat heeft te maken met overprikkeling van de wereld om je heen. En dat kan bij iedereen verschillen. Het probleem is bij dingen in je hoofd. Je kan het niet zien, hè. Als iemand een gebroken been heeft, dan denk je altijd van... oh ja, gebroken been, ja. 6 weken in het gips, daarna ga je weer verder. Als je problemen hebt in je hoofd, dan is het eigenlijk niet goed te zien. Dus de dag van de overprikkeling, ik vind het een goede om aandacht aan te besteden. Even los van dat ik ook soms zelf denk van, joh, ik word chronisch overprikkeld door wat ik allemaal naar binnen laat. Dus een beetje doseren.
1: Ja, en je zei, mensen zien het niet. Er zijn dus ik heb best wel veel vrienden die dan kleine buttons hebben met hun dingen. En dus ook sommigen die zwaar overprikkeld kunnen raken. En dan kunnen ze daarop wijzen als het dus te veel is. Want als het even te veel is, kun je ook moeilijk praten.
0: Ja, klopt,
1: en dan wijs je gewoon naar je button met, het is te veel.
0: Wat een goed idee.
1: Ja,
0: hè?
1: Meer buttons.
0: Ja, en die andere die ook op dinsdag plaatsvindt, die is internationaal. En ingesteld door de Verenigde Naties. En die gaat eigenlijk een beetje over hetzelfde. Soms is het wel zichtbaar. Het is de dag van de weduwe. Gaat wereldwijd over weduwen die in de problemen komen. Omdat een man is overleden. En dan zit je maar met een gezin. Je moet de inkomsten van elkaar zien te krijgen. Op heel veel plekken op de wereld is dat niet zo geregeld als in Nederland. Er is ook erkenning in Nederland en Vlaanderen. Het idee is dan dat je aandacht geeft voor het rouwproces en de impact van verlies. Dus ken je iemand in je omgeving en denk je van... hé, ja, dat geldt eigenlijk wel voor die persoon. Dinsdag is misschien een mooie aanleiding om net even iets te laten weten. Een appje te sturen.
1: Samen te laten eten.
0: Ja, gewoon, of even het leven delen.
1: Ja.
0: Nou, bij deze. Twee, de dag van de overprikkeling en de dag van de weduwe.

0: Crazy van Seal. En daarvoor Kate Ryan. Of hoe moet ik het zeggen? Kate Ryan. Het is Frans, hè, eigenlijk.
1: Ja, maar ze is Vlaams.
0: Ja, dat is een beetje gek. Maar ik denk dat een Amerikaanse DJ waarschijnlijk had gezegd... Kate Ryan, Ella, Ella, L.A. Ja. Maar dat is het dus niet. Het is Ella, Ella, Ella.
1: Oh, d'accord.
0: D'accord. En hoe heet ze ook weer, Kate Ryan, officieel?
1: Katrien Verbeek.
0: Katrien Verbeek.
1: Leuk, hè?
0: Wel een lekker liedje.
1: Zo.

Vooral vandaag zoeken we even de warmte op met Sabrina Stark. Geboren in Paramaribo, opgegroeid in Rotterdam, is het een zangeres met een hoofd vol soul, reggae, folk en verhalen. Is niet per se iemand die voor de hitlijsten gaat, maar echt haar eigen pad tekent en er dan op vertrouwt dat de juiste mensen eigenlijk vanzelf aanhaken. En dat gebeurt ook in 2008. Haar debuutalbum Yellow Brick Road sloeg in als een verrassing van het mooiste soort met mooie muziek. Ja, dit is Do For Love en die single bracht onder

Dit is Sabrina Stark, alleen dan samen met Bluff. Ja, echt fantastisch. Ook in het Nederlands zingt ze te gek. Wat Sabrina wat mij betreft typeert is dat haar muziek bijna altijd van binnen naar buiten werkt. Dus ze is niet zo bezig met wat de wereld nou allemaal doet, want dat schreeuwt natuurlijk. Nee, ze gaat over de wereld van binnen. Over identiteit, over groei, liefde, twijfel, de gesprekken die je soms met jezelf voert als niemand luistert. En dat levert dus fantastische muziek op, warmbloedige muziek. Er is nieuwe muziek van haar, Sabrina Stark. Dit is Prove Me Wrong op NPO Radio 2. Het

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
4: Ook bij Plus, Magnum IJs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.

0: Vind je bij Bol.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Het is 5:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Europese landen kampen met extreme hitte. In verschillende landen kan het boven de 40 graden worden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jetten namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren, na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. En Lieke Klaver eindigde op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jeroen Tjepkema, dank je wel. Voor ons zit bij de ANWB in Den Haag Rijn Baartmans om te vertellen hoe het is met de verkeerssituatie op de weg.
5: Dat klopt. Nou, in de meeste gevallen rijdt het aardig door. Er staat nu 30 kilometer file in Nederland. Het rijdt niet door op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld rijdt het langzaam over 6 kilometer... met een vertragingstijd van 10 minuten. En op de A1 ben je langer onderweg richting de Duitse grens vanaf de Lutte. Een kleine 10 minuten vanwege de Duitse grenscontroles. De meeste vertraging op de A15 richting Rotterdam, tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En dan nog de N324, Nijmegen richting Os. 5 minuten extra tussen Alverna en Graven.
4: Dankjewel! Zometeen het vervolg van Tijd voor Klaas. En we gaan zo een spelletje spelen. Als je nou zin hebt om een spelletje te spelen, dan kan je jezelf opgeven. Dat gaat vrij eenvoudig. Het enige wat je nu hoeft te doen is even de NPO Luister-app erbij pakken. En het woordje schat appen. En dan ontvouwt zich een mysterie en een leuk spel. Ik begin zometeen met Any Place, Anywhere, Anytime van Nena en Kim Wilde.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: De hele dag door.
0: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
10: Memphis Depay schiet.
11: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: Wie luistert, weet meer.
14: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
15: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
14: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
18: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: internationale house act. En daar was dit het gevolg van onder andere Talk to You. Wel met hulp van John Anthony uit New Jersey, Amerika. Maar ja, al met al wel een dikke hit natuurlijk. Ja. En daarvoor gedraaid Nena en Kim Wilde. Het origineel was van Nena natuurlijk. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Dat klonk wel lekker trouwens.
1: Ja, dat klonk heel goed.
0: Ja, uit 1984. Er is toen bij wijze van jubileum een nieuwe versie in gezongen. Samen met Kim Wilde. 20-jarig jubileum van die track. En zij deed toen eigenlijk alleen maar werk in Engeland als televisiepresentator van een of ander tuinprogramma.
1: Echt?
0: Ja, en die heeft iets toen weer gaan zingen. Ja, die deed al wel heel veel zangwerk natuurlijk. Het kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Zo is het ook weer. Tijd voor Klaas bij NPO Radio 2. Wat leuk dat je erbij bent op deze zondagmiddag. Het is natuurlijk heerlijk weer buiten. Ik hoop dat je er ook een beetje van kan genieten. En als je nou denkt, het lijkt me ook wel leuk om een klein beetje de competitie aan te gaan. Het schattenspel is weer geopend. Als je zin hebt om mee te spelen. We hebben een mooie schat in het verschiet liggen. En als je je best doet en goed kan inschatten, dan kan je ook nog wat winnen. Dat is wel leuk. Het enige wat je nu moet doen is even het woordje schat appen naar de NPO luisteren. Wie weet, heb ik je zo aan de lijn. Dit is ook een klassieker, zeg. Marillion en Kaylee.

0: love it. Het schattenspel.
1: Ga ik vandaag spelen met Emiel en Sonja. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
1: Hallo, jullie zijn getrouwd al, wat was het, 20 jaar?
2: Ja. Ja.
1: Wanneer is het 20-jarig jubileum dit jaar? Is het al geweest of moet het nog komen?
2: Die is al geweest.
1: Oh ja, natuurlijk. Stomme vraag, Klaas. Ja. Wat hebben jullie gedaan? Betere vraag.
3: Vandaag? Nou, nee.
1: Sorry, tijdens dat 20-jarig jubileum. Oh.
3: Nou, we zijn samen uit eten geweest.
1: Ja, oh ja, je hebt het klein gevierd. En nog grote plannen bij de 25 jaar? Of zijn we daar nog niet mee bezig?
3: Nou, misschien wel. Ja, ik weet het nu. Maurice.
1: Emiel, dit klinkt nog niet heel het beste.
3: Ja, ik heb nog 5 jaar om erover na te denken.
1: Daarom, ja, daar heb je helemaal gelijk in. Sonja, jij...
3: Nou, we zijn samen uit eten geweest.
1: Ja, oh ja, je hebt het klein gevierd. En nog grote plannen bij de 25 jaar? Of zijn we daar nog niet mee bezig?
3: Nou, misschien wel. Ja, ik weet het nu. Maurice.
1: Emiel, dit klinkt nog niet heel het beste.
3: Ja, ik heb nog 5 jaar om erover na te denken.
1: Daarom, ja, daar heb je helemaal gelijk in. Sonja, jij bent de jongste van het stel, begrijp ik?
2: Ja, klopt.
1: Dat betekent...

0: strikje.
1: Ja, ik wist even niet meer. Oké, dan gaat die munt. Hè? Dus als die op die van jou komt, mag jij beginnen. Komt die niet op die van jou? Nee, dat is... Ja, ja, zeg goed. Oh, ja. Ja. Nou, en hij valt op munt.
0: Dat dus mag Sonja.
1: Dan mag jij beginnen, Sonja.
2: Oké.
1: Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja, wel
1: hoor. Ik heb er zin in. Dit klinkt goed, hoor.
3: Het schattenspel.
1: Ja, de eerste vraag is een natuurvraagje. Dat gaat over olifanten. Je kan zeggen wat je wil van een olifant, maar hij heeft in ieder geval een hele lange slurf. Ze kunnen ermee ruiken, ademen, eten en drinken. Maar hoeveel water kan een olifant in één keer opslurpen? Of opslurven, zo je wilt, met zijn slurf. Wat denk jij, Sonja?
2: 50 liter.
1: 50 liter in één keer, hatsaflats. Emiel, denk je dat het meer of minder is dan 50 liter?
4: Meer.
1: Meer. Oké. Okay. Heb je meer is voldoende, maar doe eens een inschatting.
4: Ja, ik denk 80 liter.
1: 80 liter. Nee, dat is niet zo. Deze is voor Sonja, want volgens het Wereld Natuurfonds kan een olifant 8 tot 10 liter water in één keer opslurpen. Ja.
4: Oh, ja.
1: Het blijft wel een bijzonder ding, hè. Een olifantenslurp bevat ongeveer 40.000 spieren. Ja, echt absurd, ja. Een mens heeft in zijn hele lichaam ongeveer 600 spieren. Dus dat zegt wel iets over de kracht. En ook de souplesse, want het kan boomstammen optillen... maar ook gewoon pindatjes pakken. Dus dat is wonderlijk.
4: Ja, ja.
1: Eerste is voor Sonja. Ja, ik hoor je al zeggen, Emiel, ja, allemaal leuk en aardig... maar ik heb 1 punt verloren. Maar nu krijg jij de kans. En dat is een Guinness World Records vraag. Die bevat natuurlijk de meest vreemde records, hè, dat boek. Zo ook die van het snelst Mr. Potato Head in elkaar zetten. Dat is dat speelgoedje van Toy Story. We hadden het erover in het eerste uur. Het is dat aardappeltje met armen, benen, snor en neus, oren en hoedje. Die moet je in elkaar steken en mensen proberen daar records in te zetten. Hoeveel secondes is het record voor Mr. Potato Head in elkaar zetten?
4: 20 seconden.
1: 20 seconden? Sonja, denk je dat dat langer of sneller is?
2: Sneller.
1: Sneller. Sonja, ook deze is voor jou, want het is gelukt door de Singaporese jongen Carla Sea in 4,63 seconden.
4: Oh, oké.
1: Okay. Absurd, hij was 15 jaar oud. Nee, het is ook niet normaal. Maar goed, als je die, ik weet niet of je wel eens van die video's hebt gezien van de Rubik's Cube.
4: Ja.
1: Daar sta ik ook altijd te kijken, want dan binnen 2 tellen hebben ze dat voor elkaar gefixt. Dat doen ze dus eigenlijk ook met zo'n Mr. Potato Head.
4: Okay. Ja, heel snel, ja.
0: Ja, heel snel.
1: Nou, Sonja, je kan er een hat-trick van maken. Of wellicht dat er nog een klein kansje is voor Emiel om van die nul af te komen. Maar ja, de bal ligt bij jou. Ja. mooi in deze WK-tijden. Goed, let goed op, Sonja. Het gaat over deze track, daar wil ik wat van weten. Hey. Uit welk jaar komt dit nummer eigenlijk?
2: 1986.
0: En deze versie.
1: Ja, dat is wel goed om je dat erbij te zeggen. Ja, in deze versie. Wil je getal nog veranderen?
2: Nee.
1: Nee? Oh, lekker. Emiel, denk je dat hij ouder of jonger is?
4: Ik denk dat hij jonger is.
1: Sonja, heb je hem nu stiekem geholpen?
2: Nee.
1: Nee, oh, dat niet. Zo klonk het wel een beetje, maar het goede antwoord is 2006. Sergio Mendes en Black Eyed Peas, Mascanada. Ja, het is een klassieker, maar hij is opnieuw opgenomen en een beetje geremixed. Dus die andere versie is zeker ouder. Emiel, je bent van de nul af, dat is goed nieuws. Maar de winnaar van vandaag is Sonja! Sonja, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Emiel, zou je nog wat willen zeggen tegen Sonja?
4: Gefeliciteerd, schat.
1: Ah,
2: dankjewel.
1: Je krijgt een thuisgestuurde enorme chocoladeschat als winst. Succes met de verdeling.
4: Dankjewel.

0: ja, ja. Je kan er een complex van krijgen. Zanger en gitarist Brad Roberts die zei van ja, als ik luisterde naar Alice Cooper of de Rolling Stones, dan dacht ik, nou, ik kan niet zingen, joh. Ik kom helemaal niet zo hoog. Ja, dat heeft dus te maken met stembereik. En later dacht hij, daar kan ik misschien wel een kracht van maken. Het is best gelukt in de Crash Test Dummies. En...
1: zo, lekker laag.
0: En ik heb ook best wel een stembereik daarin. Daarvoor gedraaid Sergio Mendes en de Black Eyed Peas Masquerada. Mijn herinnering, overigens, is daarbij dat ik aan een Frans meer was, midden in de nacht, en de auto heb neergezet voor een kasteel, die plaat heb opgezet en daar een dansje heb gedaan. Dus. Goed. Ja, verwerk dit maar even en luister ondertussen hier op NPO Radio 2 naar Aerosmith. Dit is Love in an Elevator.

0: een van de meest korte liedjes van het album. En misschien ook wel een van de meest oprechte liefdesliedjes van de plaat. Bruno Mars, de topsong van deze week, On My Soul. Je gaat naar het concert toe, Antoinette.
1: Yep.
0: Je hebt daar zin in.
1: Oh, zoveel zin in.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ik kan al bijna alles meezingen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat is belangrijk, hè? Voor een concert even de muziek uit je hoofd leren.
1: Ja, vind ik dus wel.
0: Heb je een leukere avond. Zo
1: dat
0: is
1: toch?
0: Het over muziek gesproken.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Tja, we hebben weer even na zitten denken, want het is tijd voor een liedje van jou. In welk thema hebben wij gekozen?
1: Ja, we zijn natuurlijk echt zeer, zeer diep gaan nadenken. Hebben kwantummechanica erbij gepakt en we kwamen uit op het...
0: Vaderdag.
1: Ja.
0: Ja, vrij diepzinnig.
1: Ja.
0: Ja, het zou leuk zijn als het je lukt om een liedje te bedenken die met Vaderdag te maken heeft. Maar dat kan echt van alles zijn. Het kan zijn dat het gewoon een liedje is wat jij linkt aan... je vader, van vroeger uit of zo. Dat hij veel draaide of dat hij er zelf fan van was. Maar je kan ook denken in de liedjes zelf, dus een voorbeeld.
1: Papa was a Rolling Stone.
0: Father figure, George Michael.
1: Daddy Cool.
0: Oh ja, ja, Daddy Cool. Ja. En even één laagje dieper, dat er ergens in de tekst iets met vader zit. Bijvoorbeeld Marvin Gaye. Father, father, we don't need to escalate.
1: Oh. Of gewoon een artiest waarvan je denkt, oh, daddy.
0: Kom maar door, de NPO Luisterapp staat voor je open. Het thema is vader, ik ben benieuwd wat jullie uit de hoge hoed toveren.

0: inhoud van dit nummer gewoon niet spoileren, maar je moet het echt eens even checken. Het is echt fantastisch. Oasis, She's Electric. En daarvoor Miss Jackson van Outkast. Hoe voelt het nou, hè, als de moeder van je ex zich over jouw vertrek... welke gevoelens komen er dan boven? I'm sorry, Miss Jackson.
1: De NPO Radio 2... Service.
0: Nou, we hadden geen klagen als het ging om suggesties.
2: Oh, zoveel
0: leuk. Wij doen dan ook wel eens dat we liedjes niet noemen. Dus welke hadden we heel obvious niet genoemd? Papa, Stef Bos.
2: En pa van Doe Maar.
0: Ja, dus, en, maar jullie hadden nog veel meer andere. En Patricia, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Klaas. Hi.
0: Als jouw vader belt, dan dat is natuurlijk altijd heel fijn, neem ik aan.
3: Jazeker.
0: Maar dan gaat die ringtoon over en wat hoor jij dan?
3: Papa don't preach van Madonna.
0: En dan weet je, dan is het je vader.
3: Ja,
0: maar, ja
3: heel herkenbaar.
0: Ik doe allemaal aannames, maar ben je goed met je vader?
3: Ja, zeker. Zeker weten.
0: Heb je hem opgezocht vandaag toevallig?
3: Ja.
0: En?
3: Ik ben langs geweest met een flesje parfum.
0: Oh lekker ja, ik wilde net vragen, want het is natuurlijk vrij kansloos... om op een gegeven moment nog iets te verzinnen. Dat je denkt, van, wat geef je nou je vader...
3: Ja, al die bierpakketten, die zijn allemaal al geweest. Sokken, boxershorts.
2: Ja. Ja, sokken, boeken. Ja.
0: Nee, dat is gewoon klaar. Ik ben overgestapt op de ervaringen. Dus we hebben een kaartje gegeven en we gaan een museum opzoeken.
3: Oh, ook leuk.
0: Ja, kan helpen. En jij hebt een ultieme kans. Want jij kan gewoon op de radio iets zeggen tegen je vader... in combinatie met Madonna, Papa Don't Preach.
3: Nou, lieve pap, nogmaals gefeliciteerd met Vaderdag. En deze is voor jou, Papa Don't Preach.

Beach. Het was de ene laatste van deze Tijd voor Klaas. En zometeen is het natuurlijk tijd voor Leo met de verrukkelijke 15. Een heerlijke lijst. En daarna nog live muziek. Onder andere Thomas Azier komt langs. Zeg ik het goed zo, Leo? Ja, Azier, ja. Dat wordt veel plezier daar. Bij de verrukkelijke 15, Leo. En Annelie, natuurlijk. Ik wens je een fijne week en tot zondag.

0: NPO Radio 2.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
8: Precies! Worstje?
7: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
8: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
7: Nee,
8: meerdere
7: nee,
8: worstjes.
7: Dankjewel.
8: 20 worstjes.
7: Ik hoef geen worst.
8: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
7: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
8: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
7: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
9: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
10: De hele dag door.
9: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
11: Memphis Depay schiet.
12: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
9: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
13: Wie luistert, weet meer.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
17: Het is 6:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jette werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molux Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen er nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Obeling, alles voor kampeergeluk.
11: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
18: Alles voor kampeergeluk.
19: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
20: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
21: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
22: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
23: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
19: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
24: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
19: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
25: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
28: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
29: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
30: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
31: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: zoals hier heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: Rolluiken. Brilbeu, lenzen zat of... Wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
4: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.

hele team is weer compleet, inclusief de technicus. We staan er klaar voor 3 uur mooie radio. Waarvan de eerste natuurlijk de verrukkelijke 15 is. Een kakelverse lijst met 3 nieuwe

0: Leven.
1: In de verrukkelijke 15.
0: Dames en heren, op 15. Nieuw binnen deze week. Muse met Hexagons. Kom maar op, kom maar op, met Marlijn.

alsjeblieft. Extra Guns van Muse, de eerste nieuwe binnenkomen deze week in de Verrukkelijke 15. Aanstaande vrijdag, dan komt het album uit. The Wow Signal. En jee, wat een track is dit, zeg. Het doet me denken aan de tijd van Absolution 2003. Hele fijne Muse-tijd en mooi dat jullie hem binnengestemd hebben. Het is de eerste nieuwe binnenkomer van 3 deze week. We hebben dus ook afscheid moeten nemen van 3 platen. Die geef ik je even. De Foo Fighters. Windows staat er niet meer in. Isabel van Gelder, dat prachtige I Don't Wanna Fall In Love Again. Ook niet meer in de lijst. En ook Iris Jean met End Of The World. Ook eens een prachtig liedje. Staat ook niet meer in de lijst. Wat daarvoor in de plaats komt. Ja, het is een beetje trend tegenwoordig. Maar dat kan ik pas aan het eind van het uur zeggen. Niet helemaal aan het eind van het uur. Kan je ook verklappen dat we dezelfde nummer 1 hebben als vorige week. Maar verder gebeurt er ongelooflijk veel in die Verrukkelijke 15. En met zo'n Muse van bijna 6 minuten uit en thuis moeten we meteen gang maken. Want anders dan kom ik niet bij de nummer 1 uit. En dat lijkt me toch wel de bedoeling. We gaan naar nummertje 14. Een dame die daar vorige week ook al stond in de derde week. Ilse de Lange. Something Good. Wil me niet echt naar boven gaan. Maar goed, we draaien hem wel lekker. Dit is Ilse.

Wat blijft het toch een fantastische plaat. En jongens, letten we wel even op. Vorige week veelbelovend binnengekomen op nummer 9. Maar hij zakt in één keer naar nummertje 13. De Wodan Boys met Blindsided. En over 3 weken staan ze hier live te spelen. Mijn eerste vakantiedag is dat. Dat vind ik echt jammer. Maar goed, dat ga ik missen. Maar laten we er wel even voor zorgen dat ze er dan nog in staan, zeg. Dat zou toch wel heel erg mooi zijn. En daarvoor hoort hij de Ilse de Lange. 3e week op nummertje 14 met Something Good. Dan nog een plaat, maar die zakt nog iets harder. 6 weken inmiddels voor de Rolling Stones met In the Stars van 4 naar 12.

de Wodan Boys hier staan te spelen over 3 weken... dan is deze net uit het album van de Rolling Stones. Gaat op 10 juli verschijnen. Foreign Tongues gaat die heten. En gaat het misschien weer achter. Komt vast weer een volgende track hier in de Verrukkelijke 15. Want dit gaat wel heel hard naar beneden. En dan een plaat, ja. Als ik het lullig zou zeggen, dan zou ik zeggen... die wilde maar niet uit. Maar prima, jullie stemmen erop en het is fantastisch. Rain...

0: Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Net als vorige week op nummer 11 en net als de week daarvoor op nummer 11. Dat ding is binnengekomen toen er nog sneeuw lag, volgens mij hier. Hij staat al 16 weken in de lijst en ja, hij blijft maar.
1: Ja,
0: en
1: nou,
0: dat is prima.
1: Je zegt ook dat ding.
0: Die plaat.
1: Je bent hem zat.
0: Nee hoor. Nee, dit is, nee, kijk, dit is een programma. Het is aan jullie. Trouwens, Andy, hoe werkt dat eigenlijk?
1: Ja, als je hem eruit wilt, dan moet je op andere liedjes stemmen. radio2.nl/v15. En dan klik je tracks aan die je er graag in wil hebben. En dan kan het zijn dat ze erin komen. En schrijf je in voor de nieuwsbrief. En we geven zo meteen een Bluetooth speaker weg.
0: En dan hebben we een telefoonnummer nodig.
1: Ja.
0: Dan bellen we eenmalig, daarna nooit meer hoor. Dus zo werkt het. We hebben 30 platen in de verzamelbak. De bovenste 15, dat is de verrukkelijke 15. De platen daaronder, dat zijn de tips. En zo gebeuren er ook gekke dingen met Voltage. Dat is een band die ook meestal wel vrij lang in de lijst stond. Haalde de tweede plek, net niet de eerste. En in de vijfde week stuit er eens in één keer terug. Van 2 naar 10 met Sky of Innocence.

lekkere solo nog, hoor. Sky of Innocence van Voltage, die zakt dus van 2 naar 10 in de vijfde week. En dan komen we bij een plaat die wel de weg omhoog vindt in de tweede week. 15 nieuw binnengekomen en deze week naar nummertje 9. The Haunted Youth met Forget Me.

0: zo heet hij. Safe and Sound, Oscar and the Wolf, samen met S10. Ofwel, S10 staat deze week op nummer 8. Daar stond hij vorige week ook 3 weken voor dit duo. En dan gaan we eens even bellen, Annelie.
1: Ja, met de vaste stemmer, Chalina.
0: Chalina, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hoe vast stem jij?
2: Ik ben een regelmatige, onregelmatige stemmer.
0: Ah, oké. Hangt het van het keuzelijstje af, of niet?
2: Nee, het is meer van heb ik even thuis.
0: Abonneer je op de nieuwsbrief en dan krijg je wekelijks gewoon een herinnering. Hoef je alleen maar even op het stemknopje te klikken en dan ben je er al.
2: Ja, maar die heb ik ook.
0: Oh, heel goed. Nou ja, je bent een modelluisteraar eigenlijk. Ja. Dan ben ik benieuwd naar jouw stemadvies van deze week.
2: Ja, nou, Annelie zei het net al. Ik zit dit keer wat in de gitaren. Mm-hmm. Dus Voltage, Editors en Muse.
0: Ja, het valt op de eerste helft in ieder geval dat er behoorlijk gerockt wordt in de Verrukkelijke 15.
2: Ja.
0: Maar ik vind dat helemaal niet erg.
2: Nee, ik ook niet.
0: Nee, dat begrijp ik. We hebben zo'n klein speakertje voor je. Ik weet niet of de Muse-gitaren daar helemaal onvervormd uitkomen, maar het is net iets harder dan het uit je telefoon komt, zullen we maar zeggen.
2: Nou, ik ga het uitproberen.
0: Ja, laat het ons weten. Leuk dat je even aan de telefoon wilde komen en dankjewel voor je stem en voor je stemadvies.
2: Is goed.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Hey, fijne avond. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. Ja, en wij zijn bij een plaat die vorige week zakte, maar deze week weer stijgt van 6 naar 7. Oh nee, zakt toch, maar ik draai hem wel. Dit is Jet Rebel, Changes Coming Around the Bend.

0: naar de band van Jet Rebel. Eén plekje terug van 6 naar 7, dus in de 7e week. En dan komen we bij een volgende nieuwe. En let wel, we hebben er nog 2 te gaan. De eerste hier op nummer 6 is Bente.
1: Verse in de verrukkelijke 15.
0: En het liedje heet 3, 2, 1. En komt nieuw binnen op 6.
2: En duurt ook precies 3, 2, 1.
0: Mooi is dat, hè?

prachtig nummer. 3 weken in de lijst. Vorige week op 7. En deze week stijgt zij naar nummer 5. En dat brengt ons bij nummer 4. Een plaat die vorige week op nummertje 5 stond. En deze week 1 plekje erbij pakt. 2 weken nu voor Paul McCartney. Dit is Ripples in a Pond.

0: 50.
1: Godverdorie, nou, Paul McCartney op nummer 4. Hier de hoogste nieuw binnenkomen deze week. Roxanne Hazes met tranen in de giftjob. Zij komt nieuw binnen.

op 3, 7 weken voor deze band die gisteravond nog stond te schitteren op Pinkpop en deze week naar nummertje 2. En dat brengt ons bij het overzicht van deze week. Op nummer 15, nieuw binnen Muse met Hexagons. Op 14 blijven staan Iels de Lange en de Wodan Boys zakken van 9 naar 13. De Rolling Stones met In the Stars van 4 naar 12. Sam Fender en Olivia Dean blijven staan op nummertje 11. 16 weken voor die plaat inmiddels. Voltage in de 5e week van 2 naar 10. En Haunted You stijgt in de 2e week van 15 naar nummer 9. Op nummertje 8 blijven staan S10 met Oscar and the Wolf. Jet Rebel stijgt weer, zakt van 6 naar 7. Dan zeg ik weer, zeg Bente komt nieuw binnen op nummertje 6. Lola Young stijgt van 7 naar 5. Paul McCartney stijgt van 5 naar 4. En de hoogste nieuw binnen deze week is Roxanne Hazes, Tranen in de Giftshop. Op nummertje 2 hoorden ze juist Editors en Call It In. Dat betekent dat we dezelfde nummer 1 hebben als vorige week. Nothing But Thieves. Deze week nog live hier op de zender met

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
10: Doei doei!
11: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Het is 7 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Dat gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemmen eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. Ster.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Mart, wat ga je doen?
2: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig, dan is Laplace je place to be.
8: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
9: Precies! Worstje?
8: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
9: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
8: Nee,
9: meerdere
8: nee,
9: worstjes.
8: Dankjewel.
9: 20 worstjes.
8: Ik hoef geen worst.
9: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
8: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
9: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
8: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia. Van Jumbo.
12: Blokhuis.

0: Ach, wat eerlijk. Fraction, Too Much Friction van Tim Finn uit 1983.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: En Tim Finn die stond in december 1983 op nummer 6 in de Vruchtelijke 15 met dit nummer. Maar wij vinden het veel meer een zomernummer. En ik beloof je, deze komende 2 uur dan zoeken we steeds de zomerse kant van muziek. Want Annelie, de airco doet het hier niet.
2: Nee, het is 26,5 graden.
0: Ik vind dat een heerlijke temperatuur en ik ga daarbij. Ik vind het helemaal prima. Ik vind die airco's ook zwaar overdreven. Vaak 26 is geweldig. Heb jij er last van?
2: Nee hoor.
0: Nee, je ziet er ook helemaal fantastisch uit.
2: Ik ben helemaal fris, dus, ja hoor.
0: Precies. We gaan tot 9 uur hier een mooi muzikaal feestje maken. Ik zeg wel, de zomer zit een beetje in onze bol. Maar in de muziek is het weer wat stemmiger, maar wel ongelooflijk prachtig. Je hebt daar heel veel zin in, want Annelie...
2: Thomas Azier.
0: Is in the house.
2: Ja.
0: Meteen even gezegd, vorige week hebben wij aangekondigd dat we iets aan Pinkpop zouden doen. Dat blijkt allemaal toch omroeptechnisch wat ingewikkeld te liggen. En uiteindelijk werd het te ingewikkeld, laat ik het zo zeggen. Dus zit je daarop te wachten, doen we niet. Moet je naar 3FM of naar de televisie gaan. Maar wij hebben fantastische muziek. We hebben Thomas Azier, die nieuw werk hier komt spelen. En dat is ongelooflijk mooi. We vullen zometeen het tippakket voor de Verrukkelijke 15 aan. We krijgen straks natuurlijk les van Annelie. En we hebben een wereldhit, Annelie.
2: Ecuador.
0: Hier, ook daar gaan de tropische sferen gewoon lekker mee. En ik heb een kluis van Blokhuis. Kortom, allemaal veel fijne dingen hier tot 9 uur. Jalen Negonda dan, een soulzanger die al jaren in Liverpool woont, maar uit Amerika komt. Hij heeft zijn tweede album uit, Doctrine of Love. Is op Deptone uitgekomen. Dat is een iconisch soul label uit New York. Hij staat op North Sea Jazz en in oktober komt hij 2 keer in Paradiso. En hier is hij met Burning.

0: dan schijnt de zon ook meteen uit je radio als je dit hoort. Young Gun Silver Fox met Stevie en Sly over de muziek in 1975. Het is een liedje van vorig jaar. Andy Platt, dat is Young Gun. Hij speelt ook in Mama's Gun. En die hebben niet zo heel lang geleden nog een heel fijn album uitgebracht. En Sean Lee, dat is de Silver Fox. Ze komen in januari voor een akoestische clubtour naar Nederland. Ze gaan spelen in Utrecht, Groningen, Heerlen en Arnhem. Dus wie weet is dat nog een tip voor je.
1: Verrukkelijke tips.
0: Ja, de verrukkelijke tips. Ik wou nog even terugkomen op de verrukkelijke 15. We hadden 3 nieuwe binnenkomers, dus we nemen afscheid van 3 platen. En we hebben ook 3 platen gewist uit het oude tippakket. Ik heb 5 nieuwe tips voor je en die stel ik rap aan je voor. De eerste, dat is, als ik me niet vergis, ja, dat is de topsong deze week. Ik keek even om, want daar staat hij aangeplakt. Ik was er niet deze week, ik ben net terug eigenlijk. Maar dit weet ik nog. Bruno Mars heeft zijn 3e single van zijn laatste album, The Romantic, uit deze week. Topsong. Volgende maand staat hij 4 keer in de Johan Cruijff Arena.

je hoort, we gaan gewoon helemaal door in de zomerse sfeer. On My Soul van Bruno Mars, daar kun je op stemmen. De volgende tip is van Olivia Rodrigo. En die doet op haar nieuwe album een duet samen met Robert Smith. Die stond vrijdagavond nog te schitteren op het Pinkpop Festival... met zijn eigen bandje natuurlijk, The Cure. Samen doen ze What's Wrong With Me.

0: is altijd een soort stapeling van melodielijnen.
1: Ja, die gaat steeds hoger in de volgende range.
0: Ja, precies. Je denkt, oh, dit is klaar, maar dan gaat ze toch nog een... Ja, heel erg mooi gedaan, What's Wrong With Me. Daar zingen ze het, Olivia Rodrigo, samen met Robert Smith van The Cure. De derde nieuwe tip is van een Nederlander met Zuid-Afrikaanse roots. Hij heeft net zijn debuut-EP uit, die heet Bones. Dit is Joshua Peter met Inside My Mind.

Wat is dit goed gedaan? En ik vind zo'n ting, ting, ting, zo'n pianootje vind ik altijd lekker als die erbij zit. En dat heeft Joshua Peter. Dus Inside My Mind is er een derde nieuwe tip. En dan een hele bijzondere plaat. Een plaat van een man die hier aan de andere kant van het glas staat. Een live versie van dit nummer ga je zo meteen horen. Maar ik wil hem nu toch even aan je voorstellen. Het gaat over Thomas Azier. Hij heeft een nieuwe track uit en die heet Room of Love.

praten. Ik vind het echt een wonderschoon. Room of Love van Thomas Azir. En ik ben dolblij dat die man hier is. En na het nieuws van 8 uur ga je hem hier live horen. Dit nummer en nog een ander nieuw nummer gaat hij dan bij ons in het programma spelen. En de laatste tip, ja, die draai ik gewoon. Ik wil er niet doorheen praten. Ik vind het echt een wonderschoon. Room of Love van Thomas Azir. En ik ben dolblij dat die man hier is. En na het nieuws van 8 uur ga je hem hier live horen. Dit nummer en nog een ander nieuw nummer gaat hij dan bij ons in het programma spelen. En de laatste

0: heerlijke vrouw is het. Beth Hart, Good As It Gets uit 2007. Toen kwam haar album 37 Days uit. Dat was de tijd die ze nodig had om die plaat op te nemen. En ik draai Beth Hart niet voor niks. Ik hou van haar. Ik vind het een geweldige vrouw. Het is een vrouw die haar ziel in haar liedjes legt. Die al haar troubles, al haar moeite en ook al haar vreugde in haar muziek stopt. En als je daar meer van wil weten, dan heb ik een podcast voor je. Blokhuis de podcast gaat deze week over Beth Hart. Ja, heb je die foto gezien?
1: Ja, ik zie hem hier net op de Instagram, ja.
0: Uit 1999 is dat. Toen had ze haar LA-song had ze net uit. En ik werkte bij 2 Meters. Ik moet eerlijk zeggen, toen gebruikte ze best wat.
1: Oh ja?
0: Ja, die zat wel onder de...
1: Middelen.
0: Onder de middelen. Maar ik heb een uur met de kletsen toen. En er was ook een soort filter weg, weet je wel. Het was gewoon... we hadden het overal over. Het kon mij toen niet zoveel schelen. En zij was gewoon... ik weet niet.
1: Heb je daar dingen van in de podcast mogen gebruiken?
0: Nee, want dit... wel uit die sessie. Wel de 2 meter sessies, ja. En ik heb zelfs een liedje van 2 meter wat nooit uitgezonden is. Dat heb ik wel en daar heb ik een stukje van laten horen. Die foto die komt gewoon uit een onder ons... het is geen onder ons juur meer, maar het was een uur kletsen met z'n tweeën. Ik moest daar even zogenaamd opvangen, omdat de studio niet leeg was. Die moest nog helemaal leeggemaakt worden en er moest weer opgebouwd worden.
1: En je had nog haar op je hoofd.
0: Is er ooit gebeurd? Klopt.
2: De kluis van Blokhuis.
1: Dus ga naar Leo's Instagram om die foto te zien.
0: De kluis van Blokhuis, daar zitten mooie plaatjes in die eigenlijk buiten alle formats vallen en die toch op de radio gehoord moeten worden. En ik heb er nu eentje die past bij het mooie weer. Het is namelijk van de Tex-Mex band Calexico, Tucson, Arizona. Daar komen ze vandaan. Het is niet echt Tex-Mex, maar het is wel dat zuidelijke, zinderende woestijngevoel. In 2003 kwamen ze met het album Feast of Wire en dat was een hele fijne. En ze schrijven zelf prachtige liedjes. Moet ik er eigenlijk binnenkort ook weer eentje van pakken. Maar nu een cover, omdat die ook zo leuk is. Hij is oorspronkelijk van de band Love. Hij heet Alone Again Or. En dat is gewoon een heerlijke versie. Daar voel je de warmte, daar voel je de zindering en je voelt de energie. Dit is muziek zoals ik het thuis ook heel erg graag hoor. Luister en geniet van Calexico.

dat is natuurlijk Culture Club met Time, tussen haakjes Clock of the Heart. En ik draai hem gewoon omdat het zomers klinkt, maar ook met een andere reden. Want Culture Club is weer in de belangstelling door de docu Boy George en Culture Club op Apple TV. En Boy George die wil graag zelf de rechten van zijn eigen liedjes. Dat is altijd een probleem met artiesten uit de jaren 70 en 80. Er zijn er genoeg die daarom tracks opnieuw opnemen. Electric Light Orchestra heeft een hele Very Best Of opnieuw opgenomen op die manier. En er zijn er veel meer. En Boy George die wil dat nu ook. Maar hij probeert met behulp van AI zijn oude tracks zo goed mogelijk opnieuw op te nemen. En dat is wel weer een hele creatieve vondst om AI op die manier in te zetten. Ik heb hele gemengde gevoelens over de combinatie AI en muziek. Maar nou ja, hier kan ik me dan wel iets bij voorstellen. Goed, we gaan naar Celine Cairo. Een dame die vorige maand hier nog speelde. Live in mijn programma toen ik er net even niet was. Heel erg jammer, maar ik heb het natuurlijk teruggehoord. En het was prachtig. Vrijdag verscheen haar album Panacea. In oktober begint haar clubtour. En van haar nieuwe plaat dus draai ik heel graag Paris.

0: hem hier lekker hard staan hoor, de radio. Maar het is een opmerkelijk initiatief. Omdat popconcerten best vaak keihard zijn, organiseert de stichting Oormerk nu concerten waarbij je de oordoppen thuis kunt laten. Waarbij het niet zo knetterhard gaat. Er is trouwens wel een reden waarom het vaak hard is. Ja, omdat je het geluid moet mengen stapelend op wat er van het podium komt. Dus die drums die zijn meestal sowieso al hard. De versterkers worden hard gezet omdat dat een bepaalde sound geeft. En dan, ja, dan komt er voor de zaalversterking nog even een streepje bij. Maar ze gaan het dus anders doen. De eerste, het eerste optreden in dit opmerkelijke initiatief zal zijn van Blauw toen op 14 september in de Melkweg. En daarvoor hoorde je Celine Cairo met Paris. Een liedje waar veel mensen heel vrolijk op reageren. Goed, het is mooi weer. We gaan in het virtuele vliegtuig een heel ver weg.
1: Blokhuis.
2: Wereldhit.
3: We reizen helemaal af naar Ecuador.
0: Yes, Ecuador. Hè. We zagen die wedstrijd natuurlijk tegen Curaçao.
3: 0-0. Nee,
0: ik zag het niet, maar ik heb wel de samenvatting gezien, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar Elroy Room of Rome, de keeper van Curaçao, die heeft een WK-record gevestigd met 15 reddingen. Dat heeft nog nooit een keeper eerder geflikt. En Curaçao staat even op de voetbalkaart en dat is mooi. Maar we gaan kijken naar de tegenstander toen van Curaçao en dat is dus Ecuador. En wij hebben hele fijne correspondenten over de hele wereld. Maar dit is van de fijne correspondenten zeker ook een hele fijne. Want in Ecuador woont Rebecca Braak. Sinds 2014 woont ze daar, heeft ze haar leven opgebouwd. Ze startte een tour operator bedrijf en organiseert sindsdien luxe privé rondreizen door het land. De Galapagos-eilanden, dat is haar absoluut favoriete bestemming. En naast dat reizen daar in Ecuador vond ze daar ook de liefde. En inmiddels heeft ze met haar Ecuadoriaanse man nu 3 kinderen. Maar tussen de bedrijven door houdt Rebecca ook de muziekindustrie in Ecuador in de gaten. Dus Rebecca, hoi en wat leuk dat je er bent. En wat speelt er op dit moment in Ecuador?
4: Hoi Leo, hier Rebecca uit Ecuador. Ik heb een wereldhit voor je. Het is geschreven door Naïsa, een Ecuadoriaanse zangeres. Geboren in Guayaquil in het zuiden van het land. Ze heeft een heel mooi liedje geschreven over de liefde en hoe het pijn kan doen. Dit laat wel wat weten over de nieuwe Ecuadoriaanse muziekscene. Het is eigenlijk pop, gemixt met een beetje Latin, gemixt met electronic muziek, wat indie. Ik denk dat dit een hele leuke wereldhit is voor jullie. Verder gaat het hier allemaal goed in Ecuador. We zijn heel blij dat we mee mogen doen met de Mundial, met het wereldkampioenschap voetbal. En ik hoop dat ze het supergoed gaan doen. En hier komt vanuit Ecuador, ¿Quién va a matar a Cupido? Door

Maiza uit Ecuador. Een fijne wereld dit aangeleverd door Rebecca Braak uit Ecuador. Ecuador is het land dat ligt op de evenaar. Sterker, Ecuador betekent evenaar. Wij zoeken naar muziek. Nou ja, het liefst uit Ecuador, maar het moet toch wel een klein beetje bekend zijn. Dus we pakken even de omgeving erbij. Colombia, Peru, daar ligt het een beetje tussenin. Brazilië ligt vlakbij. Venezuela ligt ook niet al te ver weg. Een beetje die hoek. We pakken een groter deel van het zuidelijk Amerikaanse continent. En dat is waar we een track van zoeken in het volgende uur. Laat het weten via de gratis NPO-luister-app. En misschien kan ik je volgende uur even bellen om jouw verzoek dan te honoreren. Ik heb er nog eentje uit 1999. Hier is Jamiroquai

0: Wat een heerlijk liedje is dit. Uit 1999, Cannot Heat van Jamiroquai. Het komt van het album Synchronized uit dat jaar. Jamiroquai die eind vorig jaar hier nog een geweldig optreden in Amsterdam in Ziggo Dome speelde. En ik krijg een appje ook van Henry Wolbrink. Die zegt wat een goed initiatief om geluid bij concerten wat minder hard te zetten. Het is een experiment nog, Henry. Want het moet allemaal nog rondkomen. En we moeten even kijken of het allemaal werkt. Maar Henry vertelde dat hij een paar jaar geleden bij een New Order was in Ziggo. Daar had hij zich zeer op verheugd met zijn vrouw. En zijn vrouw heeft een iWatch. En daar zagen zij beiden op dat het geluid hoger was dan 104 dB. En dat is inderdaad een beste bak geluid. Piep een paar dagen in je oren. En je weet, piepende oren betekent dat je een frequentiestukje kwijt bent in je gehoor. Dus dat is doodzonde om dat aan een concert te offeren. Dus Henry die slaat positief aan op het verhaal van Blauwzoen en van Stichting Oormerk. Want dat is dus de organisatie die zich bezig gaat houden met een misschien wat minder luid geluidspatroon op concerten en in grote concertzalen. Goed, we zijn nog steeds op zoek naar een mooi nummer uit, laten we zeggen, het noordelijk deel van Zuid-Amerika. We hadden een wereldhit uit Ecuador. En de eerste suggesties komen al binnen, maar daar kunnen er vast nog een stel bij. Laat je creativiteit even gaan en dan komen we daar het volgende uur op terug. Dan hebben we ook Thomas Azier live. Tot zo. Ster.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: NPO Radio 2.
14: Het is 8:00, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van Frankrijk. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten en ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. En dan is zojuist de wedstrijd, de WK-wedstrijd van Spanje tegen... Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelopen. Ik moest even checken of de wedstrijd gewonnen was, maar die is inderdaad gewonnen met 4-0 Spanje-Saoedi-Arabië. Krijgt u nog het weer? Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog, mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Ontspan, tel tot 10. 1... 2.
19: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
20: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
21: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
22: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.

0: garantie vind je bij Bol.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeelboter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie van Kika op actievankika.nl.
5: Blokhuis.
6: BNN Vara.
7: Zomer op je radio. In VO Radio 2.
8: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait

0: No, no, you don't love me van Dawn Penn is dat op Radio 2.
1: Dit is Blokhuis. NPO Radio 2.
0: Ja, we zijn begonnen voor het laatste uur hier op Radio 2. Je hoorde Dawn Penn, een Jamaicaanse rocksteady zangeres. Ze nam het al op toen ze 15 was, dat was in 1967. Maar het werd pas een grote hit nadat in de 90s nog eens even dunnetjes overgedaan werd. Je hoorde ook een veel moderner geluid. 20 jaar was ze stil en daarna ging ze weer muziek maken. Het werd later ook nog gesampled door Ghostface Killa, door Eve en door Damian Marley en zo wat meer mensen. We zijn terug voor het laatste uur Blokhuis hier op Radio 2. Zometeen live muziek van Thomas Azier. Ik heb net al een klein beetje mee zitten luisteren. Dat wordt echt heel erg mooi. Annelie, we zoeken nog een request uit Ecuador.
2: Ja, laat het breder trekken tot Zuid-Amerika.
0: Ja, noorden van Zuid-Amerika.
2: Peru,
0: Colombia, Venezuela. Nou, Brazilië hoort er ook bij, zo daar die regio. Als je daar iets vandaan kunt noemen, dan zou dat te gek zijn. We hebben al mooie suggesties binnen trouwens hoor. Maar zoek even verder naar de allerleukste. En we hebben straks een theorie met Annelie.
2: Absoluut, die gaat over een liedje wat ik vind dat hoort bij muzikantenmuziek.
0: Muzikantenmuziek is meestal ingewikkeld gespeeld.
2: 16 modulaties, maar...
0: 16!
2: Maar ze vallen niet zo heel erg op, maar ik loos je er doorheen.
0: Ik gok dat we het over modulaties gaan hebben ook zometeen. En daar heb ik nu al zin in, maar er staat ons nog veel moois te wachten tot het zover is. Ik heb zometeen een fijne hit van Vampire Weekend uit 2010. En ik begin met een liedje van een cultmuzikant uit Philadelphia. Tamelijk nonchalante muzikant noemen sommige mensen hem, maar dat is juist heel erg leuk. In het begin van zijn muzikale loopbaan speelde hij gitaar in War on Drugs. En nu weten veel mensen genoeg. Ik heb het over Kurt Weill. Kurt Weill heeft een V, hè? Niet met een W. Weill. Ik ben net in Berlijn geweest, dus ik zit ook nog helemaal in de Kurt Weill vibes. Maar dat was echt iemand anders. Hij heeft net zijn 10e studioalbum uit. Philadelphia's Being Good to Me heet hij. En daar staat dit heerlijke liedje op. Dit is Kurt Weill met Rock a Stone.

0: maar weekend uit 2010. En dat brengt ons bij de live muziek. En ik ben hartstikke blij, want Thomas Azier is in de studio, dames en heren.
1: Hey, dankjewel, Leo.
0: Thomas, wat fijn dat je er bent. Je bent niet alleen. Je hebt Anne-Lotte meegenomen. Anne-Lotte Koster, die staat achter een fijn partijtje synthesizers daar naast jou. Mooi dat jullie er zijn.
1: Ja, ik ben heel blij om hier te zijn, dankjewel.
0: Thomas, jij bent bezig met een bijzonder project dat eigenlijk nogal afwijkt van de manier waarop er tegenwoordig standaard met muziek omgegaan wordt. Dat is namelijk je een tijdje terugtrekken, liedjes schrijven, opnemen, plaat uitbrengen, toeren.
1: Ja, dat klopt. Het project waar ik aan werk heet Panorama. En dat is een werk waar ik 5 jaar ongeveer aan werk. En ik hunker enorm naar gedeelde ervaringen, dus live ervaringen. En radio is daar één van, voor mij ook. Dit gebeurt in het hier en nu. Ja. Dat zenden we uit. Maar dat samenkomen, maar het kan ook een diner zijn of een gesprek met iemand. Ja. Dat is waar ik eigenlijk het meeste aan op ga. In plaats van echt de online ervaring, de telefoons en dat soort zaken. Ja. Dus Panorama is eigenlijk vooral een performance die je live moet zien.
0: Het is echt een tegenbeweging van wat er nu dus niet alleen in muziek, maar eigenlijk in ons hele leven aan de gang is.
1: Nou, alles is heel erg uitleggerig, weet je wel. We moeten alles begrijpen in de eerste 10 seconden. Ja. En dat is soms best wel complicated. En dat is ook iets wat me totaal niet aanstaat. Dus ik zoek eigenlijk naar een manier dat je in een wereld kan stappen waar je ook even niet meer uit kan, zeg maar. Waar je in kan verliezen.
0: Ik wou toch nog even met je praten als je het goed vindt.
1: Want... Ja, dat mag ook.
0: Eigenlijk begrijp ik dit helemaal. Eigenlijk zou ik nu moeten zeggen, Thomas, laat maar horen wat je ons wil vertellen. Maar toch, er gebeurt te veel in jouw leven. En dat is jouw leven, dat gaat ons niet altijd aan. Maar wel als je het ook in de muziek brengt, denk
1: absoluut,
0: ik. En als je context gaat geven.
1: Zeker, en ik denk ook dat het muziek die ik heb gemaakt is ook om een gesprek op te wekken. Dus dat is zeker waar.
0: Ja, je hebt recent de grootste hoogte en de diepste diepte meegemaakt in je leven, als ik het zo mag zeggen. Mag ik zeggen waar het over gaat?
1: Natuurlijk.
0: Je bent vader geworden. Ja. En je hebt een vrouw die een slecht nieuwsgesprek kreeg in het ziekenhuis, zo mag ik het zeggen.
1: Klopt, en die kwamen ook op hetzelfde moment samen. Dus eigenlijk de zwangerschap zorgde voor een lymfoma. Een verschrikkelijke vorm van kanker. En daar kwamen we pas na een jaar achter. Maar die had ze waarschijnlijk al tijdens de zwangerschap. En de zwangerschap heeft er ook voor gezorgd dat versneld werd.
0: Ja, niet eerder gezien, maar versneld. Dus een slecht verhaal was het.
1: Exact,
0: Dat is bizar. Dit is zo'n...
1: Ja, het is heel raar. Ja.
0: Grote vreugde weet ik uit ervaren als er een kind komt en dan tegelijk dit gesprek erbij is niet te doen eigenlijk.
1: Ja, dat is... En dan alles gebeurde ook nog eens in andere taal. Mijn vrouw is Frans. Dus dan ga je ook in een versnelling. Want je moet natuurlijk de taal leren. Je moet heel veel dingen begrijpen in het ziekenhuis. Je bent met een kind, met de crash, met allemaal verschillende dingen bezig. Om te zorgen dat je je leven op zodanig kan organiseren dat het handelbaar is. Zeg maar.
0: Zijn dit twee losstaande, maar toch ook in elkaar grijpende ervaringen die voor jou ook... meewerken in het idee dat je echt heel erg voor het nu gaat? Zeg.
1: Zeker. En ik denk dat het idee van een panorama is iets wat 360 graden om ons heen gebeurt. Daarin kunnen we inzoomen en uitzoomen. En voor mij is dat een heel belangrijk gegeven. Want het meest belangrijke in deze periode is de gemeenschap geweest. Dus van ziekenhuis, nurses, mensen die daar werken... Ja. Tot een taxichauffeur waar je even een gesprek mee hebt. Ja. Mensen op school, mensen op een crash. Mensen die je even uit de brand helpen. Ja. En je krijgt dan een inkijkje in heel veel verschillende levens. En dat wordt een soort panorama van verschillende levens. Ja. En dat was voor mij een soort diep gevoel van connectie. Mm. Als ik het zo mag zeggen. Dat van verbondenheid met andere mensen. En ik denk dat mensen die in een crisissituatie zitten... daar zich mee kunnen spiegelen. Dat er ook een vorm van verbinding is met elkaar.
0: En ik denk dat het aan ons... Ik voeg mij even bij de mensen die redelijk op dit moment... probleemloos door het leven rollen. Ja, daar kan ik ook
1: gelukkig
0: niet doen.
1: Maar,
0: ik ben
1: Leo.
0: Er super blij mee.
1: Maar
0: wat wij ons niet altijd realiseren... is dat we kunnen ons suf-appen naar jou van hoe is het. Ja. Maar een oogopslag, een fysiek contact... ik bedoel niet letterlijk aanraken, maar in één ruimte zijn... Ja. Zal voor jou echt heel anders zijn dan eventjes... Hey Thomas, denk aan je, hoe is het met je?
1: Ja, dat is het hele probleem met muziek. Hè, dat we gereduceerd worden tot een vakje die online gebeurt. Ja. En dat is muziek helemaal niet. Muziek is ontstaan uit een ritueel, maar het samen zijn.
0: Ja.
1: En dat is denk ik waar iedereen volledig... Men is helemaal klaar met het online. Dat voel ik heel erg in mijn omgeving.
0: Ja.
1: Dus en ik denk daarom dat liveconcerten zo ontzettend nooit naar beneden gaan vallen, zeg maar.
0: En dan hebben we het al helemaal niet over dat AI een bedreiging zou zijn voor muziek, denk ik.
1: Voor muziek, ja. Voor DJ's, voor big tech is het grootste probleem van allemaal waar we mee dealen. Ja.
0: Maar niet voor jou.
1: Men is helemaal klaar met het online. Dat voel ik heel erg aan mijn omgeving.
0: Ja.
1: Dus en ik denk daarom dat liveconcerten zo ontzettend nooit naar beneden gaan vallen, zeg maar.
0: En dan hebben we het al helemaal niet over dat AI een bedreiging zou zijn voor muziek, denk ik.
1: Voor muziek, voor DJ's, voor big tech is het grootste probleem van allemaal waar we mee dealen. Ja.
0: Maar niet voor jou.
1: Ik denk het niet, nee.

0: Mm-hmm. Maar dat zijn echt een verzameling van observaties eigenlijk van de afgelopen jaren.
1: Ja. Ja. En je hebt je gaat twee tracks spelen, of nummers of composities.
0: Ja,
1: Year in the Spiral en Room of Love.
0: Ja.
1: Zijn dat dingen die je wel aan het opnemen bent, ook voor die plaat? Of blijven, hoe moet ik dat zien?
0: Zeker, dat zijn denk ik allemaal bouwsteentjes in het verhaal. En dit is dan mijn ervaring.
1: Mm-hmm.
0: Maar zo staat er een track op de plaat waarin ik allemaal taxichauffeurs heb opgenomen, zowel in Amsterdam als in Parijs. En daar heb ik gesprekken mee. En hun, één man was aan het zingen, die heb ik opgenomen. Daar heb ik een nummer omheen gebouwd, bijvoorbeeld. En ik stap in zijn taxi, ik hoor zijn verhaal. Ja. Hij hoort mijn verhaal. Dat overlapt.
1: Ik moet ineens denken aan Jesus Blood Never Saved Me Yet.
0: Dat is een van mijn lievelingsplaten, Leo. Ja. Dat is een soort blauwdruk van hoe mooi muziek kan zijn.
1: Ja, precies.
0: Dus hij heeft een zwerver opgenomen.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is...
1: Nou, met goed. Tom Wees dat nummer. Maar goed, ik bedoel je niet te betrappen, hoor. Maar
0: nee,
1: meer
0: zeker.
1: Zo van, je staat ook op de schouders van, van de muzikanten.
0: Dat zijn ontzettend goede voorbeelden, zeg maar.
1: Ja. Ik moet ook een heel klein beetje aan Mark Hollis denken als ik jouw muziek hoor. Kun je dat begrijpen?
0: Dat vind ik een van de grootste complimenten. En vooral, voornamelijk de laatste twee platen.
1: Uiteraard heb Mark, ik het over zijn laatste Talk Talk platen en zijn solo album.
0: Absoluut. Ja, nee, dat is een werk. En wat ik van hen heb geleerd, en van hem specifiek heb geleerd, is neem je tijd. En dat is wat mijn vrouw ook altijd gezegd heeft. Onze grote vriend Thomas Eck van Spotify zegt, je moet 2 albums per jaar releasen. Dat kan ten eerste financieel niet. Ten tweede kan het mentaal niet. Want je hebt die bagage niet. Dus als ik met... Ik produceer veel voor andere artiesten. Ja. En het eerste advies wat ik geef, ik denk dat we hier 3 jaar mee bezig gaan zijn, weet je wel. Dit gaat gewoon 3 jaar kosten. Ja. Misschien 4. En heel veel mensen accepteren dat niet. Maar ik ben de slow art, hè, de slow muziek, dat is waar we eigenlijk heen. Nou, daar zijn we al.
1: Het is ook niet voor niks natuurlijk dat mensen indrukwekkend debuteren.
0: Ja.
1: En dan in die molen stappen. En dan elk jaar een nieuwe plaat uit moeten brengen. En die heeft nooit meer de diepgang van een debuut
0: niet.
1: Waar ze 8 jaar... Nou goed.
0: En Bowie zat misschien in een periode... Het waren op een periode had hij een hattrick of zo. Hè? Ik kom
1: net terug uit Berlijn, Thomas.
0: Nou, maar dat bijvoorbeeld. Dat, ja. hij heeft zo'n soort van sweet spot gehad. Dat is allemaal achter elkaar.
1: Ja.
0: Maar dat is heel zeldzaam.
1: Ja.
0: En niet iedereen is Bowie.
1: Hey, we zouden makkelijk tot 9 uur vol kunnen praten, maar dat gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Fijn om even met je te praten, maar ook heel fijn om nu naar je muziek te luisteren. Het eerste nummer, dat is een... je gaat tenminste volgens mijn lijstje beginnen met Year in a Spiral.
0: Klopt.
1: Dat is een nummer met de zwaarte van waar we het net over hadden.
0: Ja, dat gaat over het verlangen naar iemand die ontzettend ziek is. Wat een heel... best wel een interessante angle is naar een liefdeslied. Want we schrijven zoveel over liedjes, maar we schrijven zo weinig over ziek zijn. En het verlangen naar iemand die ziek is natuurlijk heel gek. Weet je, seksueel verlangen naar iemand die ziek is heel raar om daarmee om te gaan.
1: Ja.
0: Dus dat die gelaagdheid, daar zocht ik naar.
1: Ja, het is een prachtig nummer geworden en wij gaan het nu horen. Hier is Thomas Hazier live samen met Anne Lotte. Dus het eerste nummer dat zij gaan spelen is Year in a Spiral, hier live op Radio 2.

0: wat is dat toch prachtig. Je hoorde Thomas Azier. Het laatste nummer was Room of Love. Dat is ook de laatste track die uitgekomen is. Dat is een track die wij ook bij de keuzelijst voor de Verrukkelijke 15 hebben gezet. Dus je vindt het misschien een raar idee, Thomas, maar het zou kunnen dat je in een hitlijstje terechtkomt.
1: Dat zou
0: nummer.
1: Sick zijn. Ja,
0: okay. Je kunt daarop stemmen, gaan naar nporadio2.nl/v15. Thomas Azier en Annelotte Kosterwaren hier zijn hier. Je kunt ze live zien op 3 juli in het Wilde Weide Festival Krachenburg. Daar spelen jullie, denk ik, samen. Of misschien nog iemand erbij.
1: Nee, zeker
0: Thomas,
1: met een cellist en een saxofonist.
0: Nou, dat wordt prachtig. En dan even ver vooruit in de agenda van volgend jaar. 15 april 2027, een headline show in Paradiso in Amsterdam.
1: Yes.
0: En dat is ook de tijd dat ongeveer een album uit zou kunnen komen.
1: Dat klopt.
0: Ja, okay, hartstikke mooi. Heel erg fijn dat jullie hier wilden zijn.
1: Hartelijk
0: en
1: dank,
0: Leo. Het was wonderschoon. Ja, dan moet je gewoon heel wat anders doen. Ik weet ook niet hoe ik die overgang moet maken. Maar dit zijn de Stereo MC's met

0: ik ben nog een beetje onder de indruk van... een beetje heel erg onder de indruk van het optreden net van Thomas Azier. En dan is Tiny Habits wel een hele goede remedie. Wat een fijne plaat is dat. Right in Front of Me, een Amerikaans trio. Ze komen uit Boston en leren elkaar kennen op de universiteit. Waren ze kamergenoten, begonnen ze covers te zingen. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Als je dit zo op de kamer... Ja, prachtig. Daarvoor natuurlijk Stereo MC's met Connected.
1: Theorie met Annelie.
0: Annelie.
2: Ja, vandaag een theorie over een liedje dat ik vind dat je kunt bestempelen als muzikantenmuziek. Mm-hmm. En Leo, jij weet, daar ben ik dol op. Want ja, muzikantenmuziek is gewoon niet saai om te spelen. Ook niet saai om te luisteren. En het heeft vaak akkoorden met veel toevoegingen. Ritmische accenten die net anders liggen. En veel toonsoortwisselingen. En voor mij is dat echt een genot voor het oor. Want je wordt ook een beetje verrast. En dat vind ik lekker aan...
0: Gaan we symfo-rock spelen nu?
2: Nou, lijkt me een goed idee. Nu heb ik het al vaker over modulaties gehad. En daarvan weten we inmiddels, de toonsoort wordt veranderd. Gebeurt meestal richting het eind van een song. Vaak ook een toon hoger. Bijvoorbeeld Beyoncé met Love on Top. Die doen gewoon 7 keer een trucje met een halfje erbij. Tikkeltje plat, als je het mij vraagt. Uh-huh. Maar nu heb ik een track voor je meegenomen met 16 modulaties. Geen 16 verschillende toonsoorten, maar ze stappen steeds even voor 1 zinnetje uit. Of alleen het refrein even, halfje hoger, halfje lager. Okay. Maar er wordt steeds teruggekeerd naar de basistoonsoort. En daarom voelt het niet als, we gaan steeds level up.
0: Het gaat laatst om, kan je niet meer zingen.
2: Nee, dat haal je bijna niet meer. Het gaat om Street Life van Randy Crawford en de Crusaders. En aan de piano jazzpianist Joe Sample. En hij liet zijn liefde voor jazz lekker de vrije loop. Ik lood je even door wat modulaties heen. Dan draai je hem daarna helemaal. En kun je zelf gaan turven of die 16 ook bij jou te horen is. Ik neem je even mee. De basistoonsoort. In het couplet. Nu gaan we naar pre-chorus. Even een vinkje bij gedaan, als de modulatie. En laten we gewoon voor 1 zin een uitstapje maken. Om vervolgens weer terug te keren naar de basistoonsoort. Voor couplet 2.
0: Ah ja.
2: Nou, goed, verder. Die pre-chorus gaat uiteindelijk daarna verder in een chorus. Dus laten we ook daar even naar luisteren.
0: Oh, was
2: we zijn weer teruggegaan naar de pre-chorus, na couplet 2. En op, nu gaan we naar het refrein. Hey. Lekker zo modulatie. Maar goed, om een beetje energie, laten we nog 1 zinnetje iets hoger doen. Om vervolgens weer terug te keren naar toonsoort 1. Ja, dus ik dacht, laten we even turven. Pen en papier erbij. Het zijn er in totaal 16. Zou leuk zijn als het lukt, toch?
0: Zou heel leuk zijn.
2: The Crusaders.

0: Defibrillator. Ja, de Snets zijn dat uit Schotland. Ze stonden al in het voorprogramma van Nothing But Thieves and the Cooks. En op 17 juli kun je dit gezelschap gaan zien in de Tolhuistuin. En dan is ook zo ongeveer hun vierde album uit, Joy in a Short Moment. Nee, dat is in oktober, pas maar.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, we hebben nog een rekening openstaan met het noorden van Zuid-Amerika. Zo hadden we het geformuleerd, Annelie. Wie heb jij gebeld?
2: Ja, en Christian die gaat hem invullen.
0: Christian is de man die ons heel vriendelijk aan het begin van elk programma even succes wenst. Christian, goedenavond.
3: Goedenavond, Leo.
0: Leuk dat je aan de telefoon bent, man. Waar dacht jij aan bij het noorden van Zuid-Amerika?
3: De girl van Ipanema.
0: Ah, we gaan naar Brazilië. Is vlakbij, hè?
3: Jazeker. Ja.
0: Ik vind het een hartstikke leuke suggestie. Het weer is het goed voor. Dus ik zet hem aan. Dankjewel voor je suggestie en een fijne avond.
3: Ja, jullie ook nog.
0: Hoi, Christian.
3: Hoi.
0: Hier zijn Astrid Gilberto en Stan Getz.

0: zo, The Girl from Ipanema, Astrid Gilberto. Op verzoek van Christian. En het is de laatste plaat die ik ongeveer helemaal kan draaien. Straks is de albumshow hier met Corné Klein. Er liggen fijne platen op zijn stapel. Ik zie de Clash bovenop liggen. Dat is natuurlijk sowieso te gek. En Amalie, volgende week.
1: Zin in.
0: Jij hebt zin. Je hebt er veel werk aan gehad.
1: Maar met heel veel plezier. Ik heb een Surinaamse Kaseko-band voor volgende week. Omdat het 1 juli Kitty Kotti is. Ja. En dat gaan we aandacht geven.
0: Ja, en dat doen we muzikaal met combinatie 16. Betekent dat 16 mensen in de studio?
1: Nou, sowieso minstens 13 man. Met trommels, alles.
0: Oh, zo'n zin in. Gaat zo klinken. Volgende week hier live in de studio maken we er een mooi feestje van. Met ook een serieuze ondertoon, want we gaan het ook even over Kitty Kotti hebben. Dank voor het luisteren.

0: beste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
0: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast?
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar €1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig, dan is Laplace je place to be.
14: Dit is NPO Radio 2.
15: Het is 9 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jetten namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jetten zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochtendweg in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
16: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
3: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
17: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
18: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
17: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
19: Alles voor kampeergeluk.
3: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
17: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
20: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
21: Oh, wat een goal!
22: Goal?
23: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
25: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
26: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
27: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
28: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
29: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
30: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
26: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
31: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
26: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
32: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
33: De albumshow.

21 juni 2026. 3 uur lang de beste albums ooit gemaakt. En vanavond aflevering 410. Ik begon met Combat Rock, het 5e album van The Clash en hun meest succesvolle. 2 van hun bekendste nummers staan erop. Rock the Casbah, die je net hoorde, en Should I Stay or Should I Go? Leuk feitje bij dat laatste nummer is wel dat het bij uitkomst in 1982 niet zo heel veel succes had. Maar toen het in 1991 opnieuw op single kwam, werd het een wereldwijde hit voor The Clash.

0: Santana. Hun eerste album verschijnt in 1969 en de groep die scoort vooral in de jaren 70 grote hits. Maar de allergrootste klapper komt in 2000 met dit album Supernatural, dat er trouwens 32 weken over doet om op 1 te komen in ons land.
1: 90s classic.

0: twee jaar geleden door met het nummer Stargazing. Met een grote hit in ons land. Nu is er eindelijk zijn debuutalbum met de titel My Mess, My Heart, My Life. En dan weet je eigenlijk dat het een heel persoonlijke plaat is geworden. En dat klopt ook. Deze week ons album van de week. Luister naar Hold Me in the Dark van Miles Smith.
1: Album van de week.

0: album van de week, Miles Smith. Dit was Hold Me in the Dark. Later in de albumshow nog twee stukken van dit album. De Triple Classic. Eind 1977 verschijnt het album All and All van Earth, Wind and Fire uit Chicago. Het is het meest creatieve album van de groep tot dan toe, met zowel Latin als Afrikaanse invloeden. En het is de eerste album van de groep dat een Nederlandse en Engelse albumlijst haalt. Het bereikte bij ons de vijfde plek en het won ook nog eens een Grammy Award voor Best R&B Vocal. All and All van Earth, Wind and Fire.
1: Triple Classic.

0: Classic Earth, Wind and Fire. Het album heet All in All. Dit was Jupiter, daarvoor Serpentine, Fire and Fantasy.
1: De albumshow, NPO Radio 2.
2: Corné Klein.
0: Begin 2019 maakte de groep Crescent bekend dat ze weer bij elkaar zouden komen voor een concert op Pinkpop. Een dag later verscheen er een nieuwe single, gevolgd door concerten in de Ziggo Dome die razendsnel uitverkocht raakten. En al deze positieve reacties op hun reunie inspireerden de groep om een nieuw album te maken. En dat werd Sweet High, het eerste studioalbum van Crescent in 12 jaar tijd. Crescent is de komende tijd veel live te zien op allerlei festivals. In

0: geluid horen dan op de albums ervoor. En met succes. Promised You a Miracle.
1: En nu een hit, maar dan wel de lange albumversie.

Jam. Nog meer muziek van het album van de week. Afkomstig van Miles Smith. En de tweestrijd gaan we spelen met Thomas Agda en Paul de Munnik. Nu, Niles Barkley. Dit is Crazy.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Het is 10 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. En vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. Ster.
15: hoteldeals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Lieslot, wat ben je aan het doen?
22: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
21: Dus
22: als je slim bent, boek je nu, pap.
21: Ah, met superkorting.
22: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
21: Prijsvrije vakanties.
23: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
21: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
24: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
25: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
24: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
26: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: en populariteit van alternative rock vanaf 1991, samen met onder andere Nevermind van Nirvana. Ik heb het uiteraard over 10 van Pearl Jam. En dit album maakte van deze band een van de grootste rockbands ever. Groep heeft het succes van dit album nooit meer weten te overtreffen. Dat dan weer wel. Of niet? Vandaag in de albumshow de tweestrijd. Uiteraard 2 albums, 1 artiest. En jij mag kiezen van welk album ik zo meteen 2 liedjes ga draaien. Artiest van vanavond is Agda en de Munnik. Ik heb 2 albums uitgekozen. Agda en de Munnik en Naar Huis. En ga je voor die eerste, dan hoor je deze 2.
1: De tweestrijd.

Dan Durem. In Nederland was Straight Up, die je net hoorde, de grootste hit. Dit nummer haalde de tweede plek in onze singleslijst. Stemmen, dat kan nog op de tweestrijd. Twee albums van Agda en de Munnik. Welke wil je graag horen? Ga je voor album nummer 1, Agda en de Munnik. Dan hoor je Als het vuur gedoofd is en een mooi liedje. En ga je voor Naar huis, album nummer 2. Dan hoor je Het regent zonnestralen en Slaap zacht, Elisabeth. Laat het weten via de gratis app van NPO Radio 2. En dat is de NPO Luisterapp. Dat is zometeen de tweestrijd, maar nu muziek van het album van de week, afkomstig van Miles Smith. Dit is Mary's Song. Album.

0: tweestrijd.
1: Mr. Mal Smith in de albumshow. Je kent hem misschien nog van het nummer Stargazing. Dat was 2 jaar geleden een hele grote hit in ons land. Zijn debuutalbum My Mess, My Heart, My Life is afgelopen vrijdag verschenen. En deze week ons album van de week. Je hoorde zojuist de tweede track vanavond in de albumshow Mary's Song. Straks in het volgende uur nog een liedje van dit album. Dan de tweestrijd gewonnen door album nummer 1, Agda en de Munnik. Je gaat luisteren naar een mooi liedje en Als het vuur gedoofd is.
0: De tweestrijd.

voor het album The Diary of Alicia Keys. En daarvoor nog You Don't Know My Name. Terug naar de 70s. Gebeurt niet zo heel vaak in de albumshow, maar wel hartstikke leuk. 1974 voor het album Not Fragile. Dat is het derde album van deze band uit Canada. Backman, Turner en Overdrive. You

0: Overdrive, Not Fragile. Daarvoor de grote hit en de enige nummer 1 hit, You Ain't Seen Nothing Yet. Dat geldt ook voor de albumshow. Zometeen muziek van Vitesse, Good Looking en Rosalind hoor je zometeen. En nu een hele bijzondere vraag aan de Queen of Soul, Aretha Franklin. Ja, dit is hem, het huis.
1: This is a

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: NPO Radio 2.
11: Het is 11 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. En zojuist is de WK-wedstrijd tussen België en Iran geëindigd in 0-0. Het weer vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
21: Hebbes.
22: De Albumshow.

0: Dat is de naam van de groep rond drummer en zanger Herman van Boeien. Die bestond van 1975 tot 1994. En de twee nummers die je net hoorde, Rosalind en Good Lookin', zijn de bekendste wapenfeiten en stonden ook nog eens op één album, Incomplete Works and Other Hits. Zometeen nog de XL Classic, vandaag in handen van Meatloaf. En er is nog één liedje van het album van de week afkomstig van Miles Smith, My Mess, My Heart and My Life. Maar nu Blue Lines, en dat wordt wel het allereerste trip-hop album ooit genoemd, hoewel de term pas in 1994 bekend werd. Veel van het album is opgenomen in de babykamer in het huis van Nene Cherry. En van het album hoor je zometeen Be Thankful for What You've Got na deze Unfinished Sympathy.
1: 90s classic.

0: van Massive Attack. Je hoorde Unfinished Sympathy. En zojuist Be Thankful for What You've Got. Album van de week. Muziek van de Engelse singer-songwriter Miles Smith is te omschrijven als een combinatie van folk, Americana en pop. En het is allemaal te horen op zijn debuutalbum My Mess, My Heart, My Life. Deze week ons album van de week. Op 4 november geeft Miles een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. En luister nu naar Lifetime van Miles Smith.
1: Album van de week.

staat met bijna 30 miljoen dollar op plek nummer 1 van de duurste albums ooit gemaakt. Meer dan 2 keer zoveel als de nummer 2 op die lijst. En dat is Chinese Democracy van Guns N' Roses. Aan Invincible werkten maar liefst 10 producers mee en meer dan 100 muzikanten. Waaronder Carlos Santana, The Notorious B.I.G. en Slash.

Turner met een aantal van haar grootste hits erop. Het bekendste nummer is The Best die je net hoorde, geproduceerd door Dan Hartman, de man van Relight My Fire en Instant Replay. Hij produceerde de meeste nummers op het album trouwens. En Foreign Affair was geen groot succes in Amerika, maar in Europa was het een knaller en het verkocht wereldwijd meer dan 6 miljoen exemplaren. Deze mannen zag ik ooit in een ver, ver, ver verleden. Live in Engeland op Glastonbury, het legendarische festival. Wat een show.

zei het al, debuutalbum van deze Engelse psychedelische rockband. Exemplaren van deze plaat die gingen in thuisland Engeland als warme broodjes over de toonbank. En K werd het snelst verkopende debuutalbum van 1996. De groep bestaat nog steeds en bracht dit jaar nog een nieuw album uit. Zojuist hoorde je Hey Dude en dit is Govinda, Kula Shaker.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99.
3: Dat zeg ik.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
12: Mooi van Ethos.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Dit is NPO Radio 2.
16: Middernacht, het begin van maandag 22 juni. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland 1,5 uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie.

de keur.

0: Radio 2. 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het opleidende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard, samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft.